0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
2: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
3: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
1: In een gesprek over de Bijbel.
4: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
1: Of een bemoedigend lied.
5: This is a place. Quiet rest.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus chef, eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Als we aan de wonderen van God denken, dan denken we vaak aan genezingen of andere bijzondere dingen die hij in de Bijbel deed. Maar dat we weer een nieuwe morgen hebben gekregen, een nieuwe week, dat is toch ook een wonder te noemen. We staan wel vandaag in Levenswoorden stil bij een van die wonders die ik net benoemde. Jezus genas een dove man en liet daarmee zien wie hij is. Zometeen hoor je dat in de overdenking van Hans Halblas. Eerst lezen we de dagtekst. Die komt uit Matteüs 6, vers 21. Daar staat: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

0: Wat mij betreft een van de mooiste nummers ooit gemaakt door Michael W. Smith. You're the place in this world. In de overdenking van Hans Alblas staan we vandaag stil bij het wonder dat Jezus deed. In Markus 7, vers 34, daar staat: Jezus sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: Evata, wat betekent ga open. Met veel bewogenheid opent Jezus de oren van een dove man en laat opnieuw aan zijn leerlingen zien wie hij is. De Messias die God gestuurd heeft.
1: Er wordt gezegd dat onze economie steeds meer draait om aandacht. Omdat er zo ontzettend veel is waar we onze aandacht aan kunnen geven, is deze in verhouding schaars geworden. In Markus 7, vers 30 tot en met 37 gaat het in feite ook om de vraag waar onze kostbare aandacht naartoe gaat. Hij, dat is Jezus, vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van de Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte. Stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: Ephatha, wat betekent ga open. Daarop gingen zijn oren open. Zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was, maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rond vertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Zoals vaker bij Markus gebeurt er in enkele versen een heleboel. We zouden het kunnen hebben over de omweg die Jezus neemt en waar zijn reis nu precies eindigt. We kunnen ons afvragen aan welke aandoening de man leed. Was zijn moeite met spreken een gevolg van zijn doofheid of stonden deze twee kwalen los van elkaar? En dan valt ons natuurlijk de bijzondere methode op die Jezus gebruikt om de man te genezen. De mensen vragen om handoplegging. En in plaats daarvan stopt hij zijn vingers in de oren van de man en raakt hij diens tong met speeksel aan. Al deze details doen het toe voor Markus, maar ze vormen niet de kern van zijn verhaal. Ze kunnen zelfs gemakkelijk onze aandacht afleiden van waar het echt om gaat. Om dat te zien, moeten we naar het grotere plaatje van het Markus-evangelie blijven kijken. Steeds gaat het Markus om die ene vraag wie Jezus is. De verschillende personages die hij opvoert krijgen dat niet helder. De mensen uit Nazareth zitten zo vast aan hoe zij Jezus van jongs af aan hebben gekend dat ze hun beeld van hem niet kunnen bijstellen. De Farizeeën zien hem vooral als een bedreiging voor hun macht. En zelfs tot Jezus' eigen leerlingen dringt het maar niet door. Ze hebben wel ogen, maar zien niet. Ze hebben wel oren, maar horen niet. Zoals Jezus verzucht in hoofdstuk 8, vers 18. Ook wanneer hij zich over deze gehandicapte man ontfermt, slaakt Jezus een diepe, diepe zucht. Markus gebruikt hier een specifiek werkwoord dat nergens anders in de evangelie voorkomt. Je kunt het ook vertalen met steunen. Paulus gebruikt het in Romeinen 8, vers 23. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Regelmatig hoor ik mezelf op zo'nzelfde manier zuchten en steunen. Bij nieuwsberichten over oorlogen, natuurrampen, criminaliteit. Bij de vaak schrijnende verhalen van mensen die ik begeleid over emotionele verwaarlozing, grensoverschrijdend gedrag en diepe innerlijke worstelingen. En bij de gebrokenheid waarmee ik in mijn eigen leven en in dat van mijn dierbaren te maken heb. Waar zucht jouw hart om? Waarom Jezus zucht, zegt Markus er niet bij. Is het uit pure bewogenheid met de man voor wie hij bidt? Is het vanwege de pijn om de gebrokenheid van het leven in het algemeen? Misschien gaat het nog wel meer om de geestelijke doofheid en blindheid van de mensen. Bij het grote publiek gaat er veel aandacht uit naar het spectaculaire wonder dat Jezus hier doet. De mensen raken buiten zichzelf van enthousiasme. Ze kunnen hier onmogelijk over zwijgen, hoezeer Jezus hun ook verbiedt om erover te spreken. Misschien hadden ze slechts op een zegen gehoopt en nooit aan genezing gedacht. Nu die genezing er toch is gekomen, weten deze mensen haar wel in het juiste perspectief te plaatsen. Alles wat hij doet is goed, roepen ze uit. Hun woorden zijn een echo van het refrein uit Genesis 1. En God zag dat het goed was. En ze vervolgen met een toespeling op Jesaja 35, vers 5 en 6. Dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Deze profetische woorden van Jesaja gaan over de tijd dat de Messias komt om zijn rijk van vrede en gerechtigheid te brengen. Dat is precies wat Marcus wil aantonen. Jezus is de Messias die Gods koninkrijk brengt op aarde. Hoeveel aandacht wil jij hier aan geven?

0: Op Sound Project, je hoorde het credo. Ik dank u voor het leven. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas hoorden we hoe Jezus door het wonder dat hij deed, hij opende de oren van een dove man, laat zien dat hij de Messias is.
1: Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ken je die verzuchting van een ouder? Misschien heb je dit heel vaak gehoord uit de mond van jouw ouders. Misschien heb je het zelf al 1000 keer gezegd tegen je eigen kinderen of kleinkinderen. De boodschap is voor jou heel eenvoudig, maar op de een of andere manier dringt hij maar niet tot hen door. Marcus maakt pijnlijk duidelijk dat de leerlingen van Jezus nogal traag van begrip zijn. Halverwege hoofdstuk 8 lezen we hoe Jezus zijn ongenogen niet langer... voor zich kan houden. Begrijpen jullie het dan nog niet? Volgens hem hebben zijn leerlingen wel oren, maar horen ze niets. Ze hebben wel ogen, maar zien niets. Misschien is het daarom dat Jezus voor de tweede keer een mensenmenigte voedt met slechts een beetje brood en vis. We lezen Marcus 8, vers 1 tot en met 9. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: "Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen." Zijn leerlingen antwoordden: "Maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien?" Hij vroeg hen: "Hoeveel broden hebben jullie?" 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. De overeenkomst met de eerste keer in hoofdstuk 6 is treffend. Deze keer is Marcus wel veel korter van stof. En hij vermeldt ook opmerkelijke verschillen. Bijvoorbeeld dat nu niet de leerlingen beginnen over het probleem van het broodtekort, maar Jezus zelf. Dat probleem is deze keer nog groter dan de vorige keer. Toen hadden de mensen onderweg nog eten kunnen kopen als ze maar op tijd naar huis zouden gaan. Nu is daar geen sprake van. Het is zelfs maar de vraag of sommige mensen de terugreis vol zouden houden op een nuchtere maag. Jezus' onderwijs heeft maar liefst 3 dagen geduurd. Het is prachtig dat ze zo lang bij Jezus zijn gebleven, in afhankelijkheid en vertrouwen, maar ze zijn nu wel uitgeput. Dat raakt Jezus in het diepst van zijn ziel. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om de mensen zomaar te laten weggaan. Zijn maag keert zich in hem om, niet van de honger, maar van bewogenheid. Je hoort Jezus als het ware opnieuw verzuchten, net als bij de man die zowel doof was als een spraakgebrek had. Deze bewogenheid herken ik. Regelmatig voel ik een diepe liefde voor de mensen die ik mag onderwijzen of begeleiden. Ze helpt me om voorbij te zien aan hun tekortkomingen, om werkelijk naast hen te gaan staan en om aan te sluiten bij waar zij zijn. Het antwoord van de leerlingen klinkt alsof ze er nog steeds helemaal niets van begrepen hebben. Toch is er een ontwikkeling bij hen gaande. Niet langer verwachten ze brood uit de verlaten plek waar ze zijn, de directe omgeving of de mensenmenigte. Indirect vragen ze aan Jezus wat hij aan het probleem gaat doen. Hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Jezus weet hoe. Hij overtreft zelfs de eerste broodvermenigvuldiging. Er blijven wel 7 grote manden brood over. Belangrijker is wellicht dat er nu niet alleen Joden, maar ook veel niet-Joden aanwezig zijn. Dat Jood en niet-Jood samen de maaltijd gebruiken is op zichzelf al een wonder. In de gemeente van Christus zal dit later ook gaan gebeuren. Het dankgebed en de woorden die Jezus uitspreekt bij het breken van het brood lijken bovendien vooruit te wijzen naar het avondmaal. In Christus worden heel verschillende mensen met God en met elkaar verzoend en worden zij verzadigd van het hemelse brood. De leerlingen zijn best hardleers en hebben veel herhaling nodig. Hoewel niet zonder verzuchtingen, komt Jezus hen hierin tegemoet. En uit bewogenheid voor Joodse en niet-Joodse mensen doet hij een geweldig wonder. Niet alleen voedt hij hun hongerige magen. Niet alleen voedt hij hun hongerige magen, ook richt hij tekenen op van zijn koninkrijk van vrede en recht. Jezus nodigt je uit om heel aandachtig naar hem te kijken en om je oren te spitsen wanneer hij spreekt. Hoe mag hij jouw honger stillen? Bless.

CC Winans hoorde je bij Gewoon Nieuws Radio. Blessed Assurance, daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Wil je deze of een andere overdenking van levenswoorden nog een keer in zijn geheel beluisteren? Dan kan dat via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. En als je hem dan volgt, dan heb je iedere dag een nieuwe levenswoorden podcast als eerste in jouw favoriete podcast-app.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
9: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 6 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. Het weer van Weer Online? In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Goedemorgen, wat een weekend mensen. Ik was gisteren zo ontspannen en het was zo heerlijk weer dat ik in de tuin op de bank spontaan in slaap ben gevallen. Nou, die ontspanning vasthouden Of misschien wel juist extra energie in de muziek die je gaat horen deze ochtend. En jij mag het zeggen. Ga je voor iets waarin die ontspanning hoorbaar is? Of kun je de energie voor de maandagochtend wel gebruiken? Meld je via een appje naar de studio. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
26: Mooi van Ethos.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
28: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
31: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
32: De nieuwe morgen.
33: Met Annemarie Biljart.
32: Het christelijke radiostation.

0: ochtend. You Are My Vision van Rent Collective. Het is 6:09. Op maandag 28 september 2026. Veel mensen melden zich al wakker in de app. Sommigen sturen dan een fotootje. Ik kan niet helemaal... Nico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Ik zit even te kijken, want ja, regent het nou onderweg? Of is het gewoon, jij zit erachter, dus dan is een foto maken misschien een beetje lastig?
1: Ja, een beetje lastig. Ja, ik zit er wel naast. Oh, mijn broer rijdt op dit moment.
0: Ja. Wat staat er nou precies op die... Ik zit even in te zoomen. Er staat ja? Nee, ik kan niet goed zien. Nou ja,
1: de Engelse tekst uit de King James vertaling uit Johannes 3, 16 tot en met 19.
0: Johannes 3, vers 16 tot en met 19 is gewoon keihard afgedrukt op de aanhanger die op dit moment voor jou rijdt.
1: Ja, ja.
0: Nico, waarom deze Bijbeltekst?
1: Deze Bijbeltekst is natuurlijk een ontzettend mooie tekst. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
0: Amen.
1: En nou ja, dat is een tekst die staat op onze aanhanger van onze stichting, Hands of Hope Foundation. En dit is... door een aantal ondernemers. En een van de ondernemers die wilde zijn reclame er niet op hebben. Hij zegt, die aanhanger ga je maar gebruiken onderweg om te evangeliseren. Dus ik wil graag die Bijbeltekst hebben. Mag dat ook? Zo. Ik zeg, natuurlijk mag dat.
0: Zo. Nou, er zullen heel veel mensen onderweg naar Oekraïne, want jullie zijn onderweg naar Oekraïne, Bijbeltekst lezen. Dat is wel heel erg bijzonder, Nico.
1: Zeg, ja, zeker.
0: Wat voor reis is dit voor jullie?
1: Dit is een hulpgoederenreis. Die wij al sinds het begin van de oorlog maken. En dat wordt steeds intensiever. Want dit jaar zijn we bijna elke maand geweest met een transport. Dan gaan we met één of meerdere bussen. En dit keer zijn we ook met twee bussen en twee grote trailers onderweg. Dan brengen we hulpgoederen naar mensen die dat weer of naar het front brengen. Ons eerste adres is in Lutsk. Daar is een partner van ons. Die daar voor medische spullen zorgt. Ja. Ook richting het front, richting de frontziekenhuizen. De frontklinieken. Waar gewoon een nood is en tekort is aan van alles. Ja. En daar gaan we heel veel spullen heen brengen. Dan brengen we nog spullen naar Makarif. Lighthouse Makarif. Dat is een tehuis waar een dagbesteding voor meervoudig gehandicapte kinderen... die ook heel veel kinderen uit het oosten van Oekraïne die gevlucht zijn... opvangen, die afhankelijk zijn van zondervoeding en dat soort dingen. Dat brengen we daarheen. En dan hebben we twee adressen bij YWAM. Eentje in Kiev, één in Ternopil... waar we dan ook nog hulpgoederen heen brengen... die daar ook hun kanalen weer voor hebben waar zij dat afzetten. Mensen die gevlucht zijn.
0: Zo.
1: Een stukje ministry wat ze doen aan het front... ja, dat delen ze daar weer uit.
0: Een hele rit nog te gaan, want om 7:00 gisteren vertrokken. Hoeveel uur nog onderweg, Nico?
1: We zijn nu nog een kleine 15 minuten onderweg en dan hebben we onze eerste bestemming bereikt. En dan zijn we non-stop doorgereden. Met een keer eten en keer tanken tussendoor, dat soort dingen.
0: Zo.
1: Maar verder zijn we non-stop doorgegaan. En we zijn met twee auto's, vier chauffeurs en ook wel bijzonder deze rit. Dat doe ik met drie broers en een buurman van een broer.
0: Wauw.
1: Dus dat is, dat is best wel bijzonder.
0: En vergezeld door die Bijbeltekst die gewoon de hele weg met je meereist. Johannes 3,
1: juist.
0: Vers 16. Al zo lief had God de wereld. En hoe jij dat concreet maakt. Met je broers, de buurman. Heel passend om Mozik Worship en Kees Krijnoord te draaien met Hou Vol. Nico, dank je wel voor iets van je verhaal. En hou vol.
1: Dank je wel voor de tijd. En veel succes met je programma.
0: Dank je wel. Goeie reizen.
1: Dank je wel.

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaars hand vasthouden.

0: naar Oekraïne. Hou vol. Hoe mooi is dat?
1: De dagtekst.
0: Over geen rijkdom op aarde vergaren. Beter verga je rijkdom in de hemel. Dat klinkt bijna als een reclameslogan. Want in Matteüs 6 staat dan... waar je schat is, waar je schat is... daar zal ook je hart zijn. Matteüs 6, vers 21 is de dagtekst van vandaag. Terwijl jij misschien net je ogen open doet... en je nog even kan wakker melden in de

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Mooi om deze weer eens te horen. Dien en heel mijn hart zingt. Terwijl Jan zich onder meer wakker meldt in de app. Deze dag goed starten met Groot Nieuws Radio. Lekker wandelen en vandaag oppassen op de kleinkinderen. Kleinkinderen, oh Jan, wat een rijkdom. Nienke en Ruben. Hendrik is erbij deze ochtend. Goedemorgen. Arjan net geladen in Gouda, onderweg naar Schiedam. Harm onderweg naar Zwolle. Rosa is erbij. Arianne, goedemorgen. Ik vermoed aan het werk, of misschien al wakker vanwege de baby. Mariska is net op, nog een beetje moe. Dat is ook wel herkenbaar hoor, Mariska. André is wakker, zit aan de koffie van het weekend. De camping is geboekt voor de heenreis naar Spanje. Is dat maar vast geregeld? Ze hebben een slaapplek. Ja, je kunt maar beter voorbereid zijn. Nagali wenst iedereen een mooie week. Nou, dat wens ik jou natuurlijk ook, Nagali. Angela die laat weten, Jezus is mij zoveel tot steun. En dat komt ook tot uiting in het luisteren naar Groot Nieuws Radio. Nou, dat is heel mooi om te horen. Han is verzuimcoördinator op een school in Leiden, ook onderweg. Nou, dan weet je dat maar vast als je daar op school zit. De 3-star in Leiden. Voor het geval je denkt, ik doe rustig aan vandaag. Nou, niet te laat komen, want verzuimcoördinator Han, die is onderweg en hij is sowieso op tijd. Alexander is erbij, hier in Rijnsburg. Alles goed. Ja, zon komt langzaam op. En Paul meldt zich vanuit België. Is daar ook al wakker. Arjan had ik genoemd. Rianne is erbij deze ochtend. Wat een bijzonder verhaal. Nou zegt dat, onderweg naar Oekraïne. Mooi om daarmee te beginnen. En zo met elkaar mee te leven.

0: Begin deze maand de jubileumeditie van de Sing Conference, waar Keith en Kristen Caddy de aanjagers van zijn. Een weekend over aanbidding Still My Soul Be Still, hoorde je. Zeven is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het aantal Nederlanders dat in het buitenland tankt is in een jaar tijd met 20% gestegen. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. Benzine is over de grens nog altijd goedkoper dan hier. De politie heeft vannacht in Rotterdam in de lucht geschoten om iemand te kunnen aanhouden voor meerdere bedreigingen. Hij had misschien ook een vuurwapen bij zich. Er is ook een tweede verdachte opgepakt. En Israël stuurt twee Nederlandse diplomaten het land uit. Ze werken op de westelijke Jordaan-oever, een door Israël bezet Palestijns gebied. Israël is boos over het importverbod van ons land op goederen van de Westoever.
2: Grootnieuws update.
0: Papamania in Parijs. De paus wordt in Frankrijk onthaald als een rockster, kop trouw. Een uitzinnige menigte ontving paus Leo XIV zaterdag in Parijs. Gisteren ging hij naar Lourdes, waar hij onder meer slachtoffers van seksueel geweld binnen de kerk ontmoette. En vandaag is de paus in Metz, waar een priesteropleiding zit. Antropoloog Sarah van der Weert uit Utrecht onderzocht hoe het denken van christenen over duurzaamheid beïnvloed wordt door hun geloof. Jezus leefde sober, dat kan een voorbeeld zijn. Maar voor anderen is de link niet zo duidelijk. Over klimaatverandering staat niets in de Bijbel. Het ND sprak uitgebreid met haar. De nabestaanden van de christelijke schrijver C.S. Lewis zouden zeer ontstemd zijn over de keuze van een vrouw, actrice Meryl Streep, als stem van de leeuw Aslan in de nieuwe Narnia-film van Netflix. CBN News sprak met een vriend van de familie. Die vreest volgens hem dat de makers niet alleen het bekende personage, maar ook de christelijke boodschap van de boeken aantasten. En zo'n 500 mensen hebben zaterdag deelgenomen aan de Walk of Hope in Utrecht. De stille tocht was bedoeld om aandacht te vragen voor de 388 miljoen christenen die wereldwijd vervolgd worden. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag af en toe zon, plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. De
3: dag begint weer met file op de A15 Rotterdam richting Europoort door de slechte staat van het wegdek bij de Zuurhofbrug. 10 kilometer file vanaf Rozenburg, 20 minuten vertraging.
4: Annemarie Biljart.
0: Ah, mooi om deze dag zo samen te beginnen. Misschien onverwachts in de file. Nou ja, dan is het wat het is. De nieuwe morgen reist met je mee, nu met muziek van Irma Die, Gebed om kalmte.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Titus, het tweede hoofdstuk uit de Basisbijbel. Leefregels voor de gelovigen. Maar zorg dat wat jij aan de mensen leert klopt met het gezonde woord van God. Leer oudere mannen dat ze nuchter moeten zijn, fatsoenlijk, verstandig, met een gezond geloof en vol liefde en geduld. Oudere vrouwen moeten dat ook zijn. Ze moeten zich gedragen op een manier die past bij mensen die bij God horen. Ze mogen niet kwaad spreken en niet aan wijn verslaafd zijn. Maar ze moeten andere mensen wijze raad kunnen geven. Zo kunnen ze de jonge vrouwen leren om verstandig te worden, van hun man en kinderen te houden, fatsoenlijk te zijn, het huishouden goed te doen en hun man liefdevol te dienen. Dan kunnen er geen slechte dingen van het woord van God gezegd worden. Moedig ook de jonge mannen aan om in alles verstandig en bescheiden te zijn. Geef hun in alles wat je doet het goede voorbeeld, in je spreken, in je geloof en in je daden. Breng de boodschap op een gezonde manier. Dan kunnen de mensen die tegen ons zijn ons tot hun ergernis nergens van beschuldigen. Ze zullen niets slechts van ons kunnen zeggen. Zeg tegen de slaven dat ze hun meesters in alles moeten gehoorzamen. Ze moeten hen trouw dienen zonder tegenspreken. Ze mogen niet stelen, maar moeten laten zien dat ze te vertrouwen zijn. Zo laten ze in alles zien hoe goed het woord van God onze redder is. Want God heeft ons laten zien hoeveel hij van de mensen houdt. Hij wil alle mensen redden. Zijn liefde en goedheid voeden ons op. Daardoor houden we ons niet meer bezig met de slechte dingen van de wereld. Voortaan kunnen we verstandig en vol geloof in deze wereld leven zoals God het wil. Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat onze grote God en Redder Jezus Christus in al zijn macht en majesteit zal komen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te bevrijden van het kwaad. Zo heeft hij van ons een zuiver volk gemaakt en dat volk is zijn eigendom. Het is de bedoeling dat dat volk zijn best doet om het goede te doen. Leer de mensen deze dingen, moedig hen aan en voed hen op in het geloof. Niemand mag op je neerkijken.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Je zegeningen tellen. Ik sprak pas bij mij in de kerk nog een fantastische oudere vrouw die best wel het een en ander heeft meegemaakt in haar leven. En nog steeds, want stopt dat ooit? En die zei, ja, weet je, het helpt echt wel om je zegeningen te tellen. En om dankbaar te zijn voor de kleine dingen. En als zo iemand dat dan zegt, dan is dat geen holle frase, maar dan is dat recht in de rauwe praktijk van het leven. En dat raakt je zegeningen tellen. Dit is muziek van de Opwekkingband. Halleluja, Adonai.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
6: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
5: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse Bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaan-oever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne, dat zijn omrijders voor die Suurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15, 20 minuten vertraging.
13: Rijder of niet, van harte welkom om mee te reizen met de nieuwe morgen. Het vooruitzicht op zon is er en muziek. Is He Worthy van Chris Tomlin hoor je zometeen.
15: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
16: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
15: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
21: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
22: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
23: Is dit het?
24: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
25: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
26: De Nieuwe Morgen.
27: Met Annemarie Biljart.
26: Het christelijke radiostation.

0: bezingt dat onze God het zo waard is om te aanbidden. Goedemorgen mensen, mooi hoe zo'n liedje in de juiste richting voor vandaag krijgt. Geestelijk gezien dan. Letterlijk was het voor mij afgelopen weekend een ander verhaal. Ik moest in het centrum van Den Haag zijn en precies toen ik de snelweg afging en de stad inreed, nog 15 minuten te gaan tot mijn bestemming, bleek mijn telefoon leeg en ik had geen routeplanner meer. Het was zeer, zeer uitdagend. Maar ik wist het huisnummer en de naam van de straat. De Leiweg in Den Haag. Voor de kenners, lieve mensen, dat blijkt zo ongeveer de langste straat in Den Haag te zijn. Met in het midden een parkeergarage. Ja, dan kun je dus niet verder. Moet je er helemaal omheen rijden om vervolgens weer op die Leiweg te komen. Prachtige stad Den Haag, prachtige straat, prachtige weg. Ik heb hem 6 keer helemaal op en neer gereden. Fantastisch, maar wat heb ik die stad leren kennen. Ik zeg goede reis als je onderweg bent. Dan, een bijzonder gezicht was het afgelopen weekend in Utrecht. Een stille tocht waar honderden mensen aan meededen om aandacht te vragen voor alle 388 miljoen christenen wereldwijd die vervolgd worden. Hoe stilte spreekt en waarom zo'n tocht verschil maakt. Je gaat er zo meteen over horen.
1: De dagtekst.
0: Over geen rijkdom op aarde vergaren. Beter verga je rijkdom in de hemel. Dat klinkt dan bijna als een reclameslogan. Want in Matteüs 6 staat dan: waar je schat is, zal ook je hart zijn. Matteüs 6, vers 21 is de dagtekst van vandaag. Waar je schat is, zal ook je hart zijn.

0: Chip en Claire Smith, who else? Ria laat via de app van Groot Nieuws Radio al weten. Ik was erbij. Ik was een van die 500 mensen die zaterdag heeft deelgenomen aan de Walk of Hope in Utrecht. Een stille tocht, gevolgd door een podiumprogramma op het Moreelse Park. Georganiseerd om aandacht te vragen voor de 388 miljoen christenen die wereldwijd worden vervolgd. De Walk of Hope, georganiseerd door de ChristenUnie onder meer, SGP, SDOK en Open Doors. En van die laatste is woordvoerder Wimco Esther. Wimco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Wat heeft vooral indruk op je gemaakt tijdens die Walk of Hope zaterdag?
1: Nou ja, uiteindelijk toch, als je zo'n hele stoet mensen ziet lopen die borden in de lucht houden met allemaal landen erop, maar ook met bijbelteksten erop of teksten als één christen leidt, leiden alle mee. Dat maakte op mij wel indruk. En dat het zo'n divers gezelschap was van uit allerlei denominaties, dat voel je wel een beetje aan. En ook mensen die gevlucht zijn uit landen, dus uit Iran, uit Syrië, dat was een aardige Syrische vertegenwoordiging. Die diversiteit, dat raakte mij wel. Ja, en uiteindelijk ook op het podium de bijdrage van Roya en Simon.
0: Ja, Simon Achu, een Nigeriaanse pastor, en de Iraanse Roya. Zij spraken de aanwezigen toe. Wat was hun boodschap?
1: Ja, Roya vertelde vooral haar persoonlijke verhaal, hoe zij tot geloof gekomen is als docent, volgens mij was ze hoogleraar of docent kunstgeschiedenis, wilde ze meer weten over onder andere Rembrandt en Vincent van Gogh. En toen heeft ze via een zus een bijbeltje opgevraagd om die verhalen te snappen. En zo is ze al lezend tot geloof gekomen. Dat is een heel proces geweest, maar dat had wel verregaande gevolgen. Dat ze opgepakt werd, dat ze naar de gevangenis zou gaan. En uiteindelijk op wonderlijke wijze is ze uit het land gekomen. En zij riep ook echt op van, dit heeft me veel gekost, maar het is me alles waard. Dat raakt me. Mm. En Simon die riep ook op om blijf bidden voor Nigeria. Wees betrokken. Zie het niet als een ver van mijn bed show of wat dan ook. Van oh ja, dat is daar en dat gaat nooit meer goed komen. Nee, blijf betrokken en blijf bidden. En dat is natuurlijk ook het hele doel van zo'n tocht. Dus Walk of Hope. Dus die hoop willen we ook uitspreken naar de vervolgde kerk toe. En ook beelden laten zien van jongens, nu waren we met 500. Vorig jaar waren we met ongeveer 250. Nou, laten we volgend jaar met 1000 of meer zijn.
0: Ja. Ja, nee, ik herken wel wat je zegt, Wimco, als het gaat over vervolgde christenen, onder meer in Nigeria. Dat betrokkenheid daarop, soms duizelen de verhalen en de cijfers je ook om de oren. En zeker Nigeria, waar heel veel verhalen vandaan komen, waar christenen worden vervolgd. Wat maakt mijn medeleven dan voor verschil? Dat is een hele platte vraag, dat weet ik, maar ik vraag me dat wel eens af.
1: Nee, dat is natuurlijk een goede vraag. Want dan denk je, ja, dan loop je met 500 mensen in Nederland, in Utrecht. En wat merk je daar nou van in Nigeria? Ja, er wordt ook gebeden. Dus ik denk dat dat ook verschil maakt. En hoe dat dan precies werkt en wat dat dan voor verschil maakt, ja, dat blijft natuurlijk altijd bijzonder om dat we dat nooit helemaal goed weten. Maar we geloven daar heilig in. Maar als wij die beelden laten zien via onze netwerken van de organisaties die je noemde, SDOK, HVC, Vriendesteam, onze club. En dat komt bij de vervolgde kerk terecht van jongens. Er liepen mensen en die zijn jullie niet vergeten en die hebben bordjes opgehouden van Nigeria en er is een zegen over jullie uitgesproken. Dan geeft dat steun. Van, ja. Oh, wacht eens, ik ben niet alleen. Heel veel vervolgde christenen voelen zich verrotten alleen. Vergeef me de uitdrukking, maar dat je denkt van, maar ik ben niet alleen, ik ben niet vergeten. En verandert dan gelijk je situatie? Nee, die verandert niet gelijk. Maar de wetenschap dat er een kerk is die verbonden is en dat niet, oh ja, je hebt de vrije kerk en de vervolgde kerk, maar dat één lichaam is, dat maakt verschil. En soms is dat iets wat je nauwelijks kan pakken, maar het is er wel.
0: Samen die wereldwijde kerk.
1: Ja.
0: En daar zit die hoop ook in eigenlijk. De Walk of Hope was afgelopen zaterdag. Wimco Esther van Open Doors, hartelijk dank.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio. I got dreams.

0: is weer van de kranten. Voorzien Ineke en Piet zijn erbij deze ochtend. Leuk dat jullie je melden via de app. Je hoort Need to Breathe and Happiness.
1: Bij een asielzoekerscentrum in...
0: Ja, dat is het nieuws van vandaag. En dat wil ik je heel graag laten horen. Maar doen we het wel even op de officiële manier. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die 7000 euro kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm en dat doen we dan ook veel vaker dan vorig jaar. 20% meer heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes.
2: Groot nieuws update.
0: Israël heeft de diplomatieke status van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Het besluit is het gevolg van de Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder het importverbod op goederen uit nederzettingen. Papa Mania in Parijs. De paus wordt in Frankrijk onthaald als een rockster, kopt Trouw. Een uitzinnige menigte ontving paus Leo XIV zaterdag in Parijs. Gisteren ging hij naar Lourdes, waar hij onder meer slachtoffers van seksueel geweld binnen de kerk ontmoette. En vandaag is de paus in Metz, waar een priesteropleiding zit. Antropoloog Sarah van der Weert uit Utrecht onderzoekt hoe het denken van christenen over duurzaamheid beïnvloed wordt door hun geloof. Jezus leefde sober, dat kan een voorbeeld zijn, zegt ze, maar voor anderen is de link niet zo duidelijk. Over klimaatverandering staat niets in de Bijbel. Het ND sprak uitgebreid met haar. En de nabestaanden van de christelijke schrijver C.S. Lewis zouden zeer ontstemd zijn over de keuze van een vrouw, actrice Meryl Streep, als stem van de leeuw Aslan in de nieuwe Narnia-film van Netflix. CBN Nieuws sprak met een vriend van de familie. Die vreest volgens hem dat de makers niet alleen het bekende personage, maar ook de christelijke boodschap van de boeken aantasten. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag af en toe zon, plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
3: Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen Knoopend Hintham en Waardenburg, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug, 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een 30 minuten vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook.
4: Annemarie Biljart.
0: Ja, mooi Gert-Jan. De grote kerk in Aalburg wordt vandaag schoongemaakt. En ook daar schalt Groot Nieuwsradio door het gebouw. Met nu Daryl Evans en Training My Sorrows.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

Draining My Sorrows, Daryl Evans. Ooit tot geloof gekomen door een concert van Leon Petillo. Een rasmuzikant die bij rockband Santana zat, uiteindelijk koos voor een solocarrière. Heel veel projecten deed op scholen en daar was Daryl Evans dan bij. Toen hoorde hij bijvoorbeeld dit.

Liam Patillo, die heel veel projecten deed dus in de jaren 80 onder meer op scholen. Programma om jongeren ervan te overtuigen dat ze waardevol zijn, geliefd, bijzonder. Ik heb van het weekend een stukje gekeken van een podcast met een heel bijzonder verhaal van deze man. Volgens mij duurt het wel een uur, dus dan krijg je een goed inkijkje in hoe zijn leven is veranderd en wat hij uiteindelijk met zijn muziek teweeg heeft gebracht en hoe dat eigenlijk die invloed steeds verder doorging. Duizenden Bijbels deelden ze bijvoorbeeld uit tijdens bijeenkomsten. Nou, heel bijzonder. Zoek het vooral op, zou ik zeggen. Afgelopen weekend was het Burendag. Nadine de Vos heeft het zo in haar overdenking over bidden voor de buurman.

0: simpel liefdeslied. Zera Worship en Christian Verwoerd. En die laatste werkt deze week. De eerste avond is vanavond mee aan avonden met ex-gegijzelde Elijah Cohen. Een van de mensen die 7 oktober, 3 jaar geleden, werd gegijzeld door Hamas. Zijn verhaal is samengevat in een boek dat ook in het Nederlands uitkomt. Hij was al eerder in Nederland, maar deze week dus ook. Christian Verwoerd, die werkt mee aan die avonden. De overdenking krijg je van Nadine de Vos, zoals gezegd, over bidden voor de buurman.
1: Een hele goede morgen op deze maandagochtend. Ik neem jullie graag even mee naar vrijdagavond. Ik zit met een vriendin op de bank als ze wordt aangebeld. 2 politiemannen staan voor de deur. Ik schiet me rot en loop snel naar de deur om deze open te doen. Goedenavond, agent, zeg ik. Mag ik vragen waar u voor komt? De agent antwoordt direct. Hij zegt, mevrouw, ik kom voor het voetbaldoeltje op het veld achter uw huis. Is dat van u? Ik voel een opluchting, want Wouter is er niet. En het had erger kunnen zijn. En daarna schiet ik eigenlijk meteen in de lach. Oh, het gaat om het voetbaldoeltje. Ja, die is van ons. Is er geklaagd? De agent vertelt dat er een officiële klacht is binnengekomen, omdat wij ons doeltje op het openbare veldje hebben staan. De agent mag niet vertellen van wie de klacht komt, maar ik weet al lang van wie. Het is een buurman die ook aan het veld woont en al een aantal keer compleet uit zijn slof is geschoten hierover. Hoewel niemand van de buurt de buurman snapt, is hij helaas niet aanspreekbaar. En ik heb geen zin in gedoe en vertel de agent dat ik het doeltje weg zou halen. En dat doe ik ook de volgende dag met de kids. Terwijl we het doeltje uit elkaar aan het schroeven zijn, zegt een van de kinderen, ik vind het echt stom, ma. Waarom doet de buurman zo? Ik snap het niet. En ik antwoord, lief schat, ik weet het ook niet. En ik snap ook dat je boos bent, dat mag. Maar weet je, wees maar niet te lang boos, want daar hebben we eigenlijk dan alleen maar zelf last van. Weet je, ik denk dat de buurman het misschien wel heel moeilijk heeft in zijn leven. Ik weet dat hij al lange tijd werkloos thuis zit en dat hij ook lang ziek is geweest. Weet je wat? Wij halen het doeltje uit elkaar en eten dan samen een ijsje. En laten we vanavond maar voor deze buurman bidden. Want als iemand zo op dingen reageert, dan is diegene van binnen vaak heel verdrietig en onrustig. Die avond lezen we aan tafel uit de Bijbel. We lezen een stuk uit Kolossenzen 3, vers 13 tot 15. Een tekst helemaal voor ons vandaag. Er staat, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Die tekst is echt voor ons. Zelfs als iemand een klacht heeft, vergeef hem. Waarom? Omdat jij en ik ook zijn vergeven door Christus. Want op deze manier, zegt Paulus, laat je de vrede van God heersen in je harten en in je leven. Vergeven is je losmaken van datgene wat jou is aangedaan, zodat jij er niet mee blijft rondlopen. En zo kies je ervoor om liefde en leven te laten heersen in je hart, boven boosheid en teleurstelling. We bidden die avond aan tafel voor de buurman, dat hij ook losgemaakt mag worden van boosheid of verdriet. Mijn vraag vanochtend aan jou. Naar wie ervaar jij misschien nog wel boosheid, die jij maar mee blijft dragen? Misschien wel geheel terecht, misschien onterecht. En kan je er vandaag voor kiezen om je los te maken van boosheid en liefde te laten heersen en zo zorg te dragen voor je eigen hart? Om te vergeven en te bidden voor die ander. Paulus zegt dat dit een mooie, hogere weg is voor ons. Ik wens je een hele mooie dag toe.

0: eerlijk zeggen dat het een kerstnummer is. Dat zie je vooral in de clip. Volgens mij kan dit gewoon het hele jaar door. Ook gewoon in september.
1: En verder vandaag.
0: In Brandstof, straks vanaf 10 uur, ontvangt collega Eunice Tiemen-Westerduin om te praten over een grote mijlpaal voor de Muscatlon. De Muscatlon bestaat 15 jaar. Wat is er in die 15 jaar gebeurd met de deelnemers en de strijd voor recht wereldwijd? Tiemen zit natuurlijk vol verhalen. En Eunice spreekt deelnemers over hun grote geloofsavontuur. Dus misschien heb jij ook wel eens meegedaan of... Heb je altijd al gedacht waarom? Nou, dat ga je horen tussen 10 en 12 in Brandstof. Als het gaat over 15 jaar Muscatlon.

0: Als 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muskathlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
10: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Het is een drukke ochtendspits, meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Knoopend Del 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Afrit Vriesepalen en Westpoort 10 kilometer file. Een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file. 25 minuten de vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl.
15: Gymtassen kwijt, broodtrommels in de verkeerde tas en moet je nou een jas aan of niet? En welke jas dan? Het kan bij jou thuis ook zomaar een hele drukke ochtendspits zijn. Nou, de nieuwe morgen is er voor je. Onder alle omstandigheden misschien wel juist in die ochtendspits.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
21: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
27: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
28: Download de app en start met vinden.
29: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
30: De Nieuwe Morgen
31: met Annemarie Biljart.
30: Het christelijke radiostation.

0: Pat Barrett en Corey Asbury, Build My Life. Goedemorgen mensen. Een prachtige preek gisteren gehoord, waarvan ik vandaag en hopelijk nog langer de echo hoor. Zat heel veel in over aan de voeten van Jezus zitten en van daaruit in die rust het zijn, het leven aangaan. Dus even in twee zinnen helemaal platgeslagen, maar dan heb je een indruk. En het ging over waarom je zo onrustig en druk bezig kunt zijn met van alles. Iets met controle. En toen kwam er een geniale uitdrukking van Corrie ten Boom in voor. Namelijk losjes vasthouden. Nou, dat klinkt zo genadig en zo leerzaam. Niet vastgeklonken zitten, krampachtig beetpakken. Nee, bereid zijn tot overgave, opgeven. Omdat je weet dat er iemand is die alles en dus ook jou met al je superbelangrijke dingen in zijn hand heeft. Heel stevig. En dus mag je daar ontspannen in zijn. Ik preek ook tegen mezelf. Losjes vasthouden. Ik geef hem gewoon aan je door op deze maandagochtend. Eigenlijk ook wel iets waar Nelleke van den Berg over mee kan praten. Je hebt haar vaker gehoord in de Nieuwe Morgen. Moeder van Matthias, een sportieve jongen van 12... voor wie het leven voor de zomer plotseling heel anders verliep. Hoe het nu is, dat hoor je zometeen in de Nieuwe Morgen.
1: De dagtekst.
0: Over geen rijkdom op aarde vergaren, maar liever in de hemel. Lees het hele hoofdstuk, zou ik zeggen. En dan staat er in Matthäus 6... waar je schat is, zal ook je hart zijn. Matthäus 6, vers 21 is de dagtekst van vandaag. Dit is muziek van Julian Goedhart. Er is een verlosser.

0: Er is een verlosser, hoor je in de Nieuwe Morgen. De septembermaand is bijna ten einde en we zitten er weer helemaal in. Soms intens druk, intens vertrouwd ook. Alle clubjes, schoolavonden, sporten, hobby's. Het komt allemaal samen in september. Ook voor de familie van den Berg uit Groot-Ammers. Dit nieuwe schooljaar weer begonnen, maar gewoon... Nou ja, alles behalve eigenlijk. Misschien, Nelleke van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Misschien kan ik het wel samenvatten namens jou in vol verwondering. Dankbaarheid misschien ook wel.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Hey, gaat Matthias vandaag weer op de fiets naar school?
1: Nou, toevallig vandaag niet, omdat hij laat uit is. Hij heeft tennislessen eind van de middag. Maar morgen gaat hij wel weer lekker met de fiets naar school. Oh. Ja, zeker. Ja.
0: En dat is enorm bijzonder. Want wij spraken elkaar voor het eerst, volgens mij was het ergens begin juni. Jij appte naar de studio en je zei... willen jullie alsjeblieft bidden voor onze zoon Matthias? Een sportieve jongen van 12... Die opeens van de ene op de andere dag niet meer kon lopen. Ja. Het bleek uiteindelijk een ruggenmerginfarct. En nu zijn we een paar maanden verder. Hoe gaat het met Matthias?
1: Het is vandaag precies 5 maanden geleden dat het gebeurd is. En het gaat eigenlijk uitzonderlijk goed met hem. We zijn er nog niet. Er is nog geen volledig herstel. Alleen wat hij nu kan, dat hadden we niet durven hopen en niet durven dromen. We hebben er wel voor gebeden. Ja. Maar het is, iedereen staat met raadsel, zeg maar. Ja, waar ze zeiden van, kan mijn zoon zal nooit meer kunnen fietsen. Fietst hij nu gewoon op een gewone normale fiets, elektrische fiets, naar school 19 kilometer. Ja.
0: Zo. Dus een argeloze voorbijganger die ziet gewoon een jongen op de fiets naar school. En jij
1: ziet... met de rugzak. Is wel wat.
0: En jij ziet daar gewoon een wonder fietsen eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Oh. Ja, absoluut. Ja, geen andere woorden voor. Ja,
0: man, en is het dan precies 5 maanden op de dag af vandaag?
1: Ja, vandaag precies 5 maanden.
0: Hoe beleef je dan zo'n dag?
1: We kijken continu terug, hè, van hoe lang is het geleden? We hebben ook een leven voor 27 april, zeg ik altijd maar, en een eentje na. Hoe kijken we ernaar? Ja, ze zeiden, wat het herstel betreft, is het ontzettend snel gegaan. In het ziekenhuis zeiden ze, hij zal waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Hij zal waarschijnlijk dit niet. En elke keer kwam er wat terug qua kracht. En nu zien we elke week gewoon herstel, zeg maar. En ze zijn ontzettend traag gegaan. Maar het is ook een eye-wink, zeg maar, wat het geweest is die 5 maanden. Hm. En soms vergeet je nog wel eens waar je vandaan komt. En dan kijk je de foto's en de filmpjes weer terug van toen. En denk je, het was echt wel heel heftig.
0: Ja.
1: En nu heb je gewoon een jongen die bijvoorbeeld thuis zijn rolstoel niet meer gebruikt. Alleen voor lange einden. Hij loopt de kerk weer in. Hij loopt school in. Het is wel met een gebrek. Want hij loopt niet zoals een normale jongen van 12 natuurlijk. Maar goed, dat komt nog wel. Ja, dat komt nog wel.
0: Dat vertrouwen heb je.
1: Ja, absoluut.
0: En je zegt heel treffend, we hadden ook een leven voordat dit gebeurde. En er zullen heel veel mensen dat herkennen. Van die ervoor en die erna momenten in je leven. Ja. Waarop eigenlijk niets meer hetzelfde is. Hoe is God daarin voor jou aanwezig geweest?
1: In dat leven voor en na bedoel je? Ja, als je erop terugkijkt, denk ik dat hij wel meer aanwezig was. Hij is altijd al aanwezig geweest natuurlijk. Alleen je beseft het meer. Je bent meer afhankelijk.
0: En hoe voelt dat? Hoe voelt dat om meer afhankelijk te zijn?
1: Soms lastig, want dat willen we natuurlijk niet. Hè? We willen onze eigen plannen maken. En je hebt allemaal je plannen, hè, voor de toekomst. En je hebt toch altijd een pad voor je dat je denkt van... zo gaan we lopen en zo gaat het worden. En dan in één keer is dat weg. En dan moet je wel. Dan moet je die handen uitsteken. Dan zie je ook alle beloftes die in de Bijbel staan... zie je terugkomen. Dat een God is, een God waar je bij mag schuilen. Een God die je mag aanklampen. Hè? Je mag staan op die beloftes uit de Bijbel. Ja. En dat is wel een eye-opener geweest, denk ik ook wel. Ja, absoluut. Ja.
0: En staan op die belofte en hem aanklampen midden in die rauwe werkelijkheid. Ja. En betekent ook niet dat alles altijd van een leien dakje gaat. Of laat staan dat het goed komt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en toch komt het goed. Al komt het niet goed. Snap je wat ik bedoel? Dat vertrouwen heb je dan ook wel weer.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, kijk, wij hebben heel sterk het gevoel gehad van, met Matthias komt het goed. Maar wat is goed? Is genezing goed? Dat hij goed bij zijn kopje blijft, hè? Dat hij er positief in staat, is dat goed? En uiteindelijk hebben we er ook ons wel bij neergelegd van, nou ja, wat ik al schreef, dat opeens, er kwam een stem in mij, 's nachts, en die zei van, zie, ik maak alle dingen nieuw. En toen dacht ik van, yes, hij wordt helemaal genezen. En later ging ik er nog eens over nadenken. Dat ik dacht van, ja, maar nieuw hoeft niet per se genezing te zijn. Mm. Het kan ook hem opnieuw vormen. Tot de persoon die hij nu is in een rolstoel. Snap je? Dus ja. Uiteindelijk denk ik ook van, al komt het voor ons, hè, menselijke wijs niet goed. Toch komt het goed. Omdat we een God hebben waar we bij kunnen schuilen. En die met ons meegaat.
0: Ik vind het bijzonder dat je dit met ons deelt, Nelleke. Midden in dat proces waar jullie met z'n allen nog in zitten, en zeker Matthias. Maar vandaag wordt er gewoon getennist.
1: Ja, getennist, rolstoeltennis. Ja.
0: Niks gewoons aan, heel bijzonder.
1: Nee, dat klopt.
0: Dank voor het delen van iets van jullie verhaal. Alle goed voor jullie, ja. Dankjewel.
1: Dankjewel, fijne dag. Doei.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: King of Heaven, Graham Kendrick en Martin Smith. Mooi om het verhaal van Nelleke te horen. En ook reacties zijn er over het reeds en nog niet en het lijden hier op aarde en het vooruitzicht dat we hebben. En het leven in al zijn gebrokenheid. En dat is ook de realiteit van vandaag, de dag. Het is 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren naar door Israël illegaal bezette gebieden. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. En in Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen.
2: Grootnieuws update.
0: Papa Mania in Parijs. De paus wordt in Frankrijk onthaald als een rockster, kop trouw. Een uitzinnige menigte ontving paus Leo XIV zaterdag in Parijs. Gisteren ging hij naar Lourdes. En vandaag is hij in Metz, waar een priesteropleiding zit. Antropoloog Sarah van der Weert uit Utrecht onderzocht hoe het denken van christenen over duurzaamheid beïnvloed wordt door hun geloof. Jezus leefde sober, zegt ze, en dat kan een voorbeeld zijn, maar voor anderen is de link niet zo duidelijk. Over klimaatverandering staat niets in de Bijbel. Het ND sprak uitgebreid met haar. De nabestaanden van de christelijke schrijver C.S. Lewis zouden zeer ontstemd zijn over de keuze van een vrouw, actrice Meryl Streep, als stem van de leeuw Aslan in de nieuwe Narnia-film van Netflix. CBN Nieuws sprak met een vriend van de familie. Die vreest volgens hem dat de makers niet alleen het bekende personage, maar ook de christelijke boodschap van de boeken aantasten. En zo'n 500 mensen hebben zaterdag deelgenomen aan de Walk of Hope in Utrecht. De stille tocht was bedoeld om aandacht te vragen voor de 388 miljoen christenen die wereldwijd vervolgd worden. Het raakte Wimco Esther van Open Doors, medeorganisator, dat er zoveel wordt meegeleefd. Hij vertelde eerst deze ochtend in de uitzending dat het natuurlijk niet dingen meteen concreet oplost.
3: Maar de wetenschap dat er een kerk is die verbonden is en dat niet, oh ja, je hebt de vrije kerk en de vervolgde kerk, maar dat één lichaam is. Dat maakt verschil.
0: Wimco Esther van Open Doors, een van de organisatoren samen met onder meer de SGP en de SDOK van deze tweede editie van The Walk of Hope. Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag af en toe zon, plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
4: Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marem en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35.
0: Annemarie Biljart. Nou, dan weet u dat in ieder geval. Zometeen, ja, je herkent het misschien, bieboeken die te laat teruggaan. Al dan niet een boete opleveren. Maar ja, wat is te laat? Hoor je zo over.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: Mosaic Worship, Jezus, overwinnaar. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je wilt het hebben over het lenen van spullen.
1: Ja, want ik kwam een opmerkelijk bericht tegen. Onlangs leverde iemand in de VS een tijdschrift 132 jaar te laat in bij de bibliotheek. Ja, dat is nogal.
0: Okay.
1: Het slingerde al die tijd bij diegene rond. Gelukkig was de boete bevroren, anders had hij ruim $10.000 moeten aftikken.
0: Dit was vast geen man van 132, maar.
1: Nee, dat denk ik niet. Waarschijnlijk een familiedingetje. Ja, biepboeken terugbrengen. Ik zal me eerlijk toegeven, wij zijn bij ons thuis niet altijd stipt op tijd. En het is ook best een beetje lastig, die hele dynamiek van lenen en weer teruggeven. Speciaal daarom voor iedereen die daar wel een klein beetje hulp bij kan gebruiken: de top 5 spullen die je hoognodig een keer terug moet geven.
2: Nummer 5.
1: Elektronische prularia. Telefoonopladers, kabeltjes of hier op de redactie die plugjes voor je koptelefoon die al maar mysterieus blijven verdwijnen. Ik noem maar even. Je hebt ze een keer geleend, ze raken verstrikt met andere draadjes in je tas en voor je het weet heb je geen idee meer wat nou nog van jou was. Ik zeg, pak de draad weer op, haal de kluwen uit elkaar en denk maar eens heel diep na over wie je met smartwatch op zit te wachten.
2: Nummer 4.
1: Kantoorartikelen. Pennen, niet-machines, plakbandrollers, pritstiften, multomappen. We weten allemaal dat je het niet expres doet. Maar 600 pennen in je tas hoeft natuurlijk niet. Als jij die persoon bent bij wie altijd de pennen verdwijnen, je weet wie je bent, dan weet je het ook. Het is niet om over naar huis te schrijven. Er is genade, maar het moet wel een keer afgelopen zijn natuurlijk.
2: Nummer 3.
1: Dat boek wat je toch nooit gaat lezen. Ja, je hebt het beloofd, maar jij en ik weten ook dat het er niet van gaat komen. Dat 800 pagina's tellende filosofische werk zal het steeds blijven verliezen van die zoetsappige christelijke roman. En dat is prima. Tijd voor een nieuw hoofdstuk. Breng hem terug en zeg dat je de Wikipedia-pagina beren interessant vond.
2: Nummer 2.
1: Gereedschap. Ja, je hebt een keer een klopboormachine geleend en je bent het zelf vergeten. De ander ook. Want hoe vaak gebruik je die nou? Je hebt 2 linkerhanden en je bent blij als je gewoon iets aan de muur kan plakken met duct tape. Verder totaal niet autobiografisch dit. Het wordt tijd om hem te retourneren. Geen schaamte, ook zonder die spullen timmer je prima aan de weg.
2: Nummer 1.
1: Die VHS-band uit de 90's. Waarschijnlijk een film als Bambi, De Leeuwenkoning of Bassie en Adriaan. Je hebt hem nog. Hij ligt ergens bij die bak met kabels die elke man nooit gebruikt, maar ook nooit zal weggooien. Maar van wie had je die videoband ook weer geleend? Nou, grote kans dat dit 20 jaar geleden was van je ouders of een broertje of zusje. Dus hup, terugbrengen voor Bert van Leeuwenbij op de soep staat met een limousine. Nou, de moraal van dit verhaal. Jezus zegt, leen zonder terug te verwachten. Dat is helemaal waar natuurlijk. Maar als je zelf leent, zorg dan dat je het wel weer netjes op tijd teruggeeft.
0: Dankjewel. Ik heb nog een paar plugjes in mijn keukenla. Een stuk of 6.
1: Daar moeten we het even over hebben.

0: zijn heel veel mensen enthousiast over haar. En daar hoor ik ook bij Franny Cash en Jesus All Along. De overdenking op maandagochtend, 8:15, 9:15... krijg je van Nadine de Vos. Ze heeft het over Jezus staat boven alles.
1: De tijd vliegt en je zou het soms haast vergeten. Maar weet je nog, die bizarre tijd van COVID die de hele wereld stillegde. Ik vergeet nooit de eerste melding van een besmetting bij ons in de buurt. Mannen in witte pakken die via het raam met de stok de besmette mensen als het ware testen, medicatie gaven en op afstand een soort onderzoek deden. Het leken wel maanpakken die ze droegen. Alles om maar niet besmet te raken. Laatst vond ik zelf een verdwaald mondkapje terug en er zit sinds de coronatijd nog steeds een tube desinfecterende gel in mijn tas. We deden er echt alles aan om niet besmet te worden, om gezond te blijven. En daarom bleven we op afstand van mensen die het virus bij zich konden dragen. En dit was ook wijs, want als we te dichtbij kwamen, zou het ons ook kunnen besmetten en werden we mogelijk ook ziek. Jezus die doet het tegenovergestelde. Zonder wit pak, zonder mondkapje en zonder desinfecterende gel raakt hij onreine, bezeten, melaatse, kreupele mensen aan. In Matthäus 7 en 8 staan een aantal van deze verhalen op een rij. Ik lees er eentje uit Matthäus 8 vanaf vers 14. Daar staat dat Jezus in het huis van Petrus komt, dat hij zijn schoonmoeder ziet liggen met koorts op bed en dat hij haar dan aanraakt en de koorts verlaat haar. Daarna brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef deze boze geesten uit met één enkel woord. En hij genas alle die er slecht aan toe waren. Jezus raakt juist aan. Jezus komt dichtbij en hij wordt niet onrein of ziek. Nee, hij neemt de ziekte op zich en de ziekte verdwijnt. Hij absorbeert het als het ware, wat kapotheid brengt, wat waardigheid ontneemt, wat ziek maakt. Hij neemt het op zich en het is weg. En precies dat vervult de woorden die al in Jesaja werden voorzegd. Dat vertelt het daaropvolgende vers ook in Matthäus 8. Jezus raakt aan, spreekt tot de demonen en geneest die er slecht aan toe zijn. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Jezus staat boven alles. Er is niets dat vat op hem heeft. Hij is de grote overwinnaar. Ik weet niet wat jij meedraagt, wat jou misschien ziek maakt, wat je onrein heeft gemaakt. Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal rust geven. Kom bij hem, zit aan zijn voeten. Leg het daar neer. Hij heeft het voor jou en mij gedragen. Hoewel de wereld en het leven ons er soms aan wil herinneren hoe slecht onze daden zijn of hoe diep we zijn gezonken, in Gods koninkrijk klinkt, alles is nieuw. Leef daaruit vandaag. Geef hem dat wat te zwaar is en weet, er is niets dat hij niet dragen kan.

0: Stil maar mijn ziel van Lef, hoor je. Even kijken. Mijn band is lek en mijn vriendinnetjes achterop. Wat moeten we... Sorry Tim, kun jij even... Ja. Vriendinnetje zit achterop, wat moeten we doen? Even kijken hoor.
1: Ik denk dat je naar huis moet, Annemarie. Ja, ik denk dat je ze moet gaan helpen daar, je kinderen.
0: Ga maar lekker naar huis en Netflixen. Nee! Nee, ik heb natuurlijk gezegd naar school... Lopen? Ja, lopen. Dus ik denk over een half uurtje zijn ze er.
1: Oké, okay, nou mooi.
0: Afgemeld voor het eerste uur.
1: Ja.
0: Dus het komt helemaal
1: ben
0: goed.
1: Ben je van strenge opvoeding? Ben jij pittig? Of ik ben is er echt, heel veel ruimte?
0: Ik ben zo consequent, dat wil je niet weten.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Blessings voor Henk en Gerda Koopman uit Putten, die vast heel veel ervaring hebben. Jullie vierden de liefde vandaag. 48 jaar bij elkaar. Of getrouwd zelfs, dus nog langer bij elkaar. Ja, en dat vier je niet alleen. Het land mag meegenieten als we een plaat voor jullie draaien. En word je ineens wakker, zit je te luisteren. Word je ineens wakker, denk je, maar ik heb ook iets te vieren. Of heb je gewoon behoefte aan muziek. Of denk je aan iemand en wil je graag nog een blessing doorgeven deze morgen. Dan kan dat nog eventjes door een appje te sturen naar de studio. Laat even weten welke plaat, voor wie en wat is je boodschap.
0: Blessings na het nieuws van 9 uur.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: In Centraal-Azië is Chris

0: dan worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
5: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het wordt al voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
12: Dankjewel. En zometeen weer frisse morgenblessings. En de vraag is, hoe fris ben jij? Deel met ons je luisterstatus met een appje naar ons hier in de studio. Wie ben je, waar ben je en wat houdt jou op dit moment bezig? Dus en je frisheid, geef het een cijfer tussen 0 en de 10. Michael W. Smith, die is 100% fris, brengt ons zometeen een nieuw hallelujah.
13: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
15: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
17: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
22: Is dit het?
23: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
24: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Blessings.
28: Met Tim Hendricks.
27: Het christelijke radiostation. Groot.

Een oproep aan alle naties, generaties en kerk om op te staan en het uit te zingen. Een nieuw lied te laten horen en God te aanbidden. Michael W. Smith met een nieuw halleluja aan de start van Blessings. En Jantine is er ook, heeft wel een pittig weekend achter de rug. Frisheid, 5,5. Net aan voldoende. Bea die verbaast zich over het weer. Of tenminste over het weerbericht dat per weersdienst zo anders is. Dat kan kloppen, Bea. Net ontbeten, aardig fit. Marinela laat weten. Hoi Tim, ik ben er ook weer bij. Lekker aan het wandelen. Groetjes vanuit Zwolle. En Arie, die staat op het punt zijn schoonmoeder heel erg blij te maken. Staat op het punt het gazon van zijn schoonmoeder te maaien. Orde op je zin met Grootnieuws Radio en Arbeidsvitamine. Arbeidsvitamine is een ander programma, Arie, maar nee, ik begrijp wat je bedoelt. Arjan is ook aanwezig, laat weten, aan het ontbijten en lekker aan het nagenieten van onze tijd in Zweden, toen deze prachtige eland zomaar door de tuin liep. Ja, ik heb hier dan de beelden erbij, maar het is inderdaad een geweldig dier dat hier gewoon voor je neus rondloopt. Het is schitterend. Ja, wie jij ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn ze, de blessings van maandag 28 september 2026. En misschien komen de blessings vandaag wel naar je toe, door de muziek heen. Ga ik net die ene plaat voor je draaien die je nodig had. Voor Henk en Gerda Koopman uit Putten is vandaag ook met zorg, liefde en aandacht een plaat uitgekozen door Hendrik, Torinda en Boas Koopman. Ze laten van zich horen, zeggen lieve ouders, schoonouders, opa en oma, gefeliciteerd met jullie 48-jarig huwelijksjubileum. We zijn dankbaar voor alle mooie jaren die we dankzij Gods trouwe zorg met jullie hebben mogen beleven. We bidden dat er nog vele jaren aan toegevoegd mogen worden. Een hele fijne dag en dit lied voor jullie. Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis? Psalm 84. Wat

Goedemorgen, Groot Nieuws Radio. Hier een berichtje van Miranda. Ik zou graag een blessing aan willen vragen voor mijn man. Die heeft geregeld dat ik vandaag lekker op mijn dagje, oude truttendag, naar de sauna mag. Wat hij helemaal voor mij geregeld heeft. Dus ik vind dat echt wel heel geweldig. Vooral omdat ik zoiets eigenlijk niet voor mezelf doe. En natuurlijk denk ik ook aan mijn dochter die het niet altijd even makkelijk heeft. Die ver weg woont van mij. Maar helaas in verband met werk zijn wij verhuisd. Dus ook voor mijn dochter. En als ik aan die twee denk, dan denk ik aan gebed voor jou. Omdat ik voor ze bid, als ze niet bij me zijn. Ja, dat.

Willem, die zegt ja, altijd fris hier. Aan het werk met Groot Nieuws Radio aan. Lekker bezig. Marja, die zegt na een heerlijk gezinsweekend lekker thuis de spullen opruimen op een extra vrije morgen. En Heidi, die laat weten, mijn luisterstatus, dat is nu ontbijtje en koffie. En nog nagenieten van de gezinsdienst met Herman Boon. En straks mijn wekelijkse afspraak met de fysiotherapeut. En dan denk je, dan zijn we er. Nee. En ook nog in afwachting van de uitslag van een sollicitatiegesprek van afgelopen donderdag. Spannend, Heidi. Nou, succes daar. En we gaan ondertussen naar Soest om de volgende plaat te bezorgen bij Pea van de Post. En dat mogen we doen met de liefs van Martina, Wim, Erik, Janneke, Tim, Alianne, Mirjam, Ari en alle kleinkinderen en achterkleinkind. Via de radio op de stoep en ze zeggen, lieve mama en oma, ook nog een blessing voor je verjaardag op de radio. Gisteren ben je 68 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we wensen je een heel mooi en gezond nieuw levensjaar toe. Samen met papa. En deze is voor jou. Cela en die allermooiste dag.

Misschien herken je dit verlangen. Die allermooiste dag. Cela dat het mooi verwoord in dit lied. En Donna zegt, ik zou heel graag een blessing willen doorgeven aan mijn collega's van de VES Zwolle. Voor ons superteam, want dat zijn we. Dankbaar voor jullie, lieve collega's. Ja, en dan mag ik voor jullie draaien deze van For King & Country. Fix My Eyes. Vecht voor de zwakken. Spreek voor de vrijheid. Vind geloof in de strijd. Heb lief zonder angst. Ik richt mijn ogen op u. Dat is een beetje het statement dat we hier maken met Fix My Eyes voor King.

0: voor King & Country, Fix My Eyes.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ik zou zeggen, ga mee naar Nunspeet om Johan en Atti Maas te feliciteren. Johan en Atti, goedemorgen, gefeliciteerd. En mag ik jullie de volgende boodschap doorgeven en mag ik jullie het volgende lied meegeven? De goedheid van God met de Opwekking Band. En ik geef het woord aan Marloes.
3: Lieve mam, van harte gefeliciteerd met je 68ste verjaardag. Gisteren was je jarig. Eergisteren hebben we het al gevierd met alle kinderen en heel veel kleinkinderen en achterkleinkind. Dat was super gezellig en het was echt een feestje. En omdat je heel veel naar Groot Nieuws Radio luistert, willen we ook je daar niet vergeten. En daarom hebben we dit lied aangevraagd. Geniet van het luisteren. En een hele fijne dag. Van alle kinderen, kleinkinderen en natuurlijk van je achterkleinkind. Groetjes!
4: Lieve oma, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Liefst van alle kleinkinderen.

de opwekking bent met de goedheid van God. En Pea van der Post uit Soest, die denkt nu van... Hey, maar dat is Marloes niet, dat is onze Alianne Heikop. Heikoop. Ja, die hadden een berichtje gesproken voor je 68e verjaardag. Dus hopelijk heb je het allemaal gehoord en is die boodschap nu aangekomen. Ja, en dan denken Johan en Attie Maas uit Nunspeet... maar hoe zit het dan voor ons? Ja, want ik had jullie namen genoemd. Nou, we mochten dit lied De Goedheid van God zeker voor jullie draaien... maar wel om een iets andere reden. Hier zijn namelijk Frans, Astrid, Johan en Desiree... André en Christianne, Hans en Marloes, Marijn en Hanneke, Jos en Drieske... en al jullie kleinkinderen en 5 lieve achterkleinkinderen. Met de volgende radioboodschap. Ze zeggen, lieve pa en ma, hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag. Vandaag ben jij ma 71 jaar geworden... en op 6 september is pa 71 geworden. We zijn dankbaar en blij dat we dit met jullie al hebben mogen vieren. Extra dankbaar ook omdat we een zwaar jaar hebben gehad... rondom het ziek zijn van pa. Geniet van deze dag en van jullie midweekje weg. En speciaal voor jullie verjaardag hebben we dus... ja, het lied aangevraagd dat altijd met ons meeging. Het lied De Goedheid van God. We hebben het net kunnen horen. Excuses Johan en Attie Maas uit Nunspeet voor een stukje verwarring hier. Maar hopelijk zijn de berichten, de liederen bij deze wel goed bij jullie aangekomen. Ja, dan wil ik het even met je over iets anders hebben. Is wel belangrijk. We gaan het even hebben over de talen van de liefde. Spreek jij de taal van de liefde? En hoe ziet dat er dan uit als jij die taal spreekt? Zeg jij het met woorden? Een aanraking? Een cadeautje? Tijd en aandacht? Of doe je graag iets voor een ander? En niet onbelangrijk natuurlijk, ken je de liefdestaal van de ander? Lukt het elkaar te verstaan en elkaars liefde te beantwoorden? Misschien kunnen we met Blessings iets voor jou en je geliefde betekenen. Want zet het in je agenda. 16 oktober, Blessings vol liefde. Op 16 oktober zetten we met de programmering van Groot Nieuws Radio in op sterke en gezonde relaties. We nodigen gasten uit die je kunnen inspireren met inzichten, praktische handvatten, persoonlijke verhalen. Ja, en Blessings is natuurlijk de plek voor actie. Op 16 oktober draaien we, als je dat wilt, een plaat voor jouw geliefde. Een lied dat voor jullie misschien wel heel speciaal is. Of in ieder geval een lied dat jouw boodschap vertolkt. Zeker als je weet dat een Blessing op de radio de liefdestaal van jouw geliefde is... dan is 16 oktober de uitzending om uit te pakken. Ga naar grootnieuwsradio.nl/liefde... om jouw liefdesblessing een plek te geven in de uitzending. We gaan er samen dan iets moois van maken. Bezorgen hem of haar een onvergetelijk radiomoment. grootnieuwsradio.nl/liefde. Daar kun je je bij ons melden. grootnieuwsradio.nl/liefde. 16 oktober, Blessings vol liefde. En dit is voor

en voor altijd. Over blijven geloven in de liefde. Marielle Madern en Ralph van Manen hoorde je. En meld je even aan als je denkt, ik ga mijn geliefde, ga ik verrassen. Op 16 oktober, blessings vol liefde. Marga is deze week druk. Zegt, voel me niet helemaal fit. Maar toch maar doorgaan, de plicht roept. Nou, sterkte voor jou, Marga. Linda is haar koffers aan het inpakken na een heerlijk relaxed weekendje met vrienden. Met vanzelfsprekend Groot Nieuws Radio aan. En Toya schrijft met dankbaarheid, denk ik, terug aan de dienst van gisteren, waarin we iemand mochten dopen die 3 maanden geleden tot geloof kwam. God is zo goed. Mooi om zo even te horen hoe jij erbij zit aan jouw kant van de radio. Gert-Jan die staat op dit moment bij de bakker voor warme appelflappen. Of misschien is hij inmiddels alweer terug voor het koffiemoment. Dadelijk kunnen we lekker smullen bij de koffie. Ja, Gert-Jan, jij bent appelflappen halen en hebt een blessing aangevraagd voor alle harde werkers in de Aalburgse kerk op dit moment. Daar is de jaarlijkse grote schoonmaak van onze kerk en bijzaal aan de gang, legt Gert-Jan uit. En we zijn hier met velen aanwezig om alles weer spik en span te krijgen. En dat siert onze gemeente van Aalburg. En daarom vraag ik een bijzonder lied aan als dank voor ieders inzet in onze kerk. En ook is dit lied voor alle die thuis aan bed, stoel gebonden zijn. En toch meeleven. Kijk steeds omhoog, want Hij is erbij. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ja, namens Gert-Jan als Kosters echtpaar, maar ook namens Ali en Jan, deze plaat als blessing voor alle harde werkers in de kerk.

Remco Hakkert. En ga met God. Iedereen heel veel succes daar en geniet van die appelflappen. Zijn we ondertussen in de Oud-Gastel aangekomen. Diana States, een plaat voor jou namens Hans. Hans zegt, ik mag vandaag, op de dag af, 42 jaar met jou getrouwd zijn, Diana. We kunnen samen vertellen over hoe de Heer ons altijd weer een weg wees. Ook toen we het zelf echt niet meer wisten. Ik hoop nog op vele mooie jaren samen met jou. Nu ik bijna klaar ben met werken. En ik wil je zeggen, ik hou van je. Voor altijd. Ja, en Hans zegt het met deze plaat. Met de band Soundbound en He's Got Away.

Outbound met He's Got Away van Hans voor Diana. Kijk, Hans doet het even voor, hè? Zo doe je dat. Je geliefde verrassen met een mooie plaat op de radio. Wil je dat ook? 16 oktober, dan gaan we helemaal los. Dan blessings voor liefde. Ga naar grootnieuwsradio.nl/liefde. Als je zegt, ik ga eventjes iets moois doen. En dan helpen we graag mee, ik denk graag met je mee. En dan maken we er een onvergetelijk radiomoment van. Esther van Dijk uit Schipluiden, de volgende plaat draaien we voor jou. Een gebed om zegen voor je. Namens Janosien. En Janosien zegt, Esther, je bent geopereerd aan je heup. Je had de laatste tijd erg veel pijn. En nu volgt er voor jou een lange tijd van revalideren. Maar je bent stoer genoeg om dat ook weer met volle energie aan te gaan. Doe wel een beetje rustig aan, hè. Esther, ik bid je Gods genezende kracht toe via dit lied. Gebed om zegen voor jou. Dit is Selah.

0: gebed om zegen. Nou, dat is wel heel toepasselijk hier in Blessings. Ik hoop dat je bijzonder gezegend bent door alle mooie muziek. Oh, nog een applaus. Dat is helemaal mooi. Ik denk dat die voor jou was, Nies.
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, Tim. Ik kom pas net binnenlopen. Dus pak jij die even aan, dat applaus.
0: Nee, maar ik wilde zeggen, ik hoop dat de platen weer een blessing voor je mochten zijn. En ik wil je bedanken, want je bent zelf dus de blessing door de muziek heen die je aanvraagt. Voor de komende tijd kun je dat weer doen via groningsradio.nl/blessings. En dus die liefdesblessing. We kijken even naar de site, want het lijkt niet helemaal door te komen. Je kunt ook altijd mailen naar blessings@groningsradio.nl. Kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Dus ook die lijn is voor je open. En niet zometeen een nieuwe brandstof. Zeg het maar, wat gaan we doen?
1: Nou Tim, heb jij wel eens overwogen om een marathon te lopen? De marathon bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is alweer een tijdje geleden dat ik dat heb overwogen.
1: Ja.
0: Nu doe ik 10 kilometer. Toen ik dat wilde doen, toen raakte ik geblesseerd ergens halverwege.
1: Oh, jammer zeg.
0: Ja, dat was wel jammer ja.
1: Ja.
0: Heel vervelend was dat. Dat ik 42 niet heb kunnen lopen. Nou.
1: Zometeen gaan we het hebben over een evenement. Wat van de meest niet-sportieve mensen, met alle respect gesproken, echt atleten maakt.
0: Okay.
1: Wat zeg ik? Muskatleten.
0: Dus daar moeten we zijn, voor de metamorfose.
1: Ja.
0: De atletische metamorfose.
1: Zo is het.
0: Fantastisch. Zometeen brandstof met Eunice. Mooie dag.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Met deze week in de bonus, AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.

0: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nog een file tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Knoopend Del en Afrit Arkel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En 33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. Het komt door een ongeluk. De omleiding heet U35. En waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur vanmiddag.
5: Zometeen een nieuwe brandstof waarin we een feestje vieren. 15 jaar Muscatlon. Ja, en het wordt sowieso een bijzondere week, want vrijdag ontvang ik het liefst niet alleen mensen in de studio, maar ook, let op, kuikentjes. Ben jij of ken jij iemand die ons daarbij kan helpen? Meld je dan nu in onze app. Ik vroeg het vrijdag, toen kwamen er 2 goede tips, maar we zouden nogal wat meer tips kunnen gebruiken. Dus kuikentjes in de studio en we gaan er natuurlijk uiterst voorzichtig mee om. Meld je nu in onze app. Natalie Grant komt eraan.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
17: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
21: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
22: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Brandstof.
26: Met Denise Nahuis.
25: Het christelijke radiostation.

0: are my all in all, Natalie Grant.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Ik was een nachtje weg dit weekend en dat voelde gelijk als een vakantie. Het is zo heerlijk wat een nieuwe omgeving met je kan doen. Gent was de bestemming en ik vond het zelf ook een beetje gek, maar voor iemand die heel erg houdt van de wereld zien. Ik was daar dus nog nooit geweest, maar echt zo'n leuke stad. Dus zoek je een weekendje wegbestemming, nou dan kan ik je heel erg Gent aanraden. Ja, en ik kan er niks aan doen, maar, en alvast sorry voor onze Vlaamse vrienden. Elke keer als ik dan het Vlaams hoorde, kreeg ik gelijk het gevoel dat mensen een accentje aan het doen waren. Alsof ze dat aan het spelen waren. Ja, ik hoor het denk ik gewoon te vaak voor de grap en ik doe er zelf ook graag aan mee. Dus excuseer me, maar ik vind het gewoon erg plezant. Dus als je mij hebt gezien dit weekend in België en je dacht, wat heeft zij van binnen pretjes? Daar kwam dat van. En over andere omgevingen gesproken, vanochtend duiken we in de wereld van de Muscathlon. Die bestaat namelijk 15 jaar. Ja, het is het evenement dat van niet-sporters marathonlopers maakt. Maar het is sowieso veel meer dan een evenement. Het wordt een geloofsavontuur genoemd. En zeg je geloofsavontuur? Dan wil ik daar alles van weten. In deze uitzending spreek ik verschillende deelnemers en een van de grondleggers van de Muscathlon, Tiemen Westerduin. We gaan op zoek naar wat die Muscathlon teweeg brengt. En ik ben benieuwd, ben jij een muscatleet? Of heb je van andere mooie verhalen gehoord? Dan horen we die heel graag in de app van Groot Nieuws Radio. Vul ons gesprek aan met jouw ervaringen, dat zouden we echt heel tof vinden. Zometeen spreek ik een jonge dame die al 2 keer is meegeweest en er nog lang niet klaar mee is. Wie het is, hoor je na muziek van Reuben Morgan. En dit is de Opwekking Band. Jezus, uw naam.

0: Still van Rowan Morgan. Ja, het wordt het geloofsavontuur van je leven genoemd, de Muscathlon. En of dat ook echt zo is, dat kun je natuurlijk het beste aan een deelnemer vragen. Aan de telefoon, Annemarie Haksteeg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is geloofsavontuur te veel gezegd of niet?
1: Nee, ik denk dat dat wel klopt hoor. Je denkt dat je van tevoren dat niet echt beseft. Dan denk je vooral het is een sportieve uitdaging. Maar onderweg wordt het steeds meer een geloofsavontuur.
0: Oh, ik ben benieuwd. Jij bent al 2 keer mee geweest, begrijp ik. Oeganda en Tanzania. Hoe vond je het om daar te zijn? Weet je nog je eerste indruk?
1: Ja, dat weet ik nog wel goed. Ik ben nu 2 jaar geleden naar Oeganda geweest. En afgelopen jaar mocht ik naar Tanzania gaan. Maar ik weet wel de eerste keer dat ik in Oeganda was. En we echt in de bus uitstapten in de sloppenwijken. Waarbij je dus voor het eerst echt oog in oog komt te staan met armoede en het niet alleen maar meer een beeld op het nieuws is, maar echt het gewoon voor je staat, dat je dan zo diep geraakt kan worden van de situatie waarin die mensen leven, dat blijf je altijd bij.
0: Ja, want wat raakte je dan zo? Wat zag je?
1: Nou, ik zag daar, dat weet ik nog heel goed, ik zag daar een klein meisje van 2. En dat beeld dat we allemaal hebben bij de kindjes met bolle buikjes en vliegjes, dat was zij ook echt. Dus ze had een roze shirtje aan en we stapten de bus uit en het was best een gevaarlijke plek waar we waren. En ze stormde op me af en ze vloog in mijn armen. En ik dacht, dat is eigenlijk helemaal geen natuurlijke reactie. Maar dat blijf je zo bij van iemand die... zij is echt het beeld van mij voor armoede geworden. Hmm. Dus als ik me ervoor inzet, dan doe ik het onder andere ook voor haar. Want denk ik, de omstandigheden waarin zij leeft en waarin zij zich zo toen aan mij vastklampte en de uitzichtloosheid die je toch wel ook al in zo'n klein meisje dan ziet in haar ogen. Ja, dat doet dat met je.
0: Ja, vastklampen zeg je. Zo voelde dat voor jou.
1: Ja. Ja.
0: Wat was het thema van jullie week in Oeganda?
1: Wij hadden toen over in de voetsporen van de rabbi. En dan ook echt door het stof durven gaan. Dat was het thema.
0: Ja, in het door het stof gaan. Dat is misschien wel heel letterlijk als je dan daar je voeten neerzet in het stof van Oeganda.
1: Ja, dat is echt zo. En ook dat je stof gaat ook in je ogen zitten en dat gaat irriteren en dat gaat schuren. En dat mag ook wel. Dat is eigenlijk juist de bedoeling. Dus dat we niet meer wegkijken, maar dat het zo gaat schuren. Wat we daar zien en meemaken, dat je als je thuis komt, dat je het niet vergeet en ook wel doorgaat om je daarvoor in te zetten.
0: Was dat het aspect waarvan je zegt, ja, het werd eigenlijk steeds meer een geloofsavontuur?
1: Ja, ik denk dat je aan het begin altijd wel denkt, eenmaal natuurlijk in het christelijk leven, dat je denkt, ik moet Jezus volgen en achter hem aangaan. Maar op de eerste dag werd ons al de vraag gesteld, ben je ook bereid om echt achter hem aan te gaan met alles wat je dan ziet en waar je voor moet openstellen om je te laten raken door de armoede die er is in de wereld, maar net zo goed andere problematiek. Dat je ook steeds meer echt niet alleen achter Jezus aanloopt, maar ook door zijn ogen gaat kijken wat hij zag toen hij hier op aarde was.
0: Ja, wat een mooi beeld ook. Dus je volgt de rabbi, maar dan waait er stof op. Ja, en dat is niet prettig om in je ogen te krijgen. En tegelijkertijd, als ik jou zo hoor, is het ook verrijkend voor je geloofsleven.
1: Ja, heel erg. Ook omdat je, ja, dat is natuurlijk letterlijk hier, hè, maar in Nederland lopen we op de stoep en op het asfalt fietsen we en dan heb je daar geen last van. Ik denk dat we echt gezegende mensen hier zijn in hoe we hier mogen leven. En dat juist op zo'n plek waar je ook echt letterlijk dat stof onder je schoenen hebt tijdens het rennen of tijdens een bezoek aan de stoppenwijk, dat je dat echt levend wordt.
0: Hmm. En tegelijkertijd is het een beeld van de extreme armoede wat je hier nu aan ons heel mooi omschrijft. Maar wat denk ik altijd op je netvlies blijft. En waarbij je ook allerlei vragen zou kunnen hebben van hoe werkt dat dan? En is Jezus hierbij? Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik snap die vraag heel goed. En ik denk dat die zelf ook wel heb gehad. En vanuit je omgeving hoor je die natuurlijk ook best wel veel. Maar ik denk juist wat we daar zagen, en dat was in Oeganda en in Tanzania, net zo, de hoop die je ziet in de ogen van de mensen en de vrouwen en de kinderen die je daar spreekt, dat zegt zoveel dat Jezus daar juist wel is. En ik denk dat ik daar ook veel meer levend Gods Koninkrijk heb mogen ervaren dan dat we hier soms doen. Omdat die mensen weten dat, en dat weten wij natuurlijk ook, de problematiek die daar is, die is zo groot, wij kunnen dat niet oplossen. Maar zij hebben zo een ander doel in hun leven, een ander perspectief, waarbij ze zelf al zo op Jezus en op God gericht zijn en op de tijd dat het beter mag worden, dat je dat terugziet in hun ogen.
0: Dus je komt daar iets brengen, Maar eigenlijk haal je er dus ook heel veel van mee op, als ik jou zo hoor.
1: Ja, ja. En dat maakt het ook heel lastig om weer terug te gaan naar Nederland.
0: Ja, nou, dat blijkt wel. Volgens mij is het voor jou een kleine verslaving aan het worden. Je bent al 2 keer mee geweest. Komt er nog een derde keer bij en een vierde en een vijfde?
1: Nou, ik sluit het niet uit. Ik denk wel, als het vuurtje eenmaal is gaan branden, dat iets is, ja, je kan je niet meer ervan wegkijken.
0: En dat wil je dus waarschijnlijk ook niet.
1: Nee, dat wil je niet. En ik denk ook dat we zijn ertoe geroepen, helemaal als generatie, om daar niet meer weg te kijken en echt er iets voor te gaan doen.
0: Kijk.
1: Wat dat dan ook inhoudt.
0: Ja, daarvoor geroepen. Nou, dat zijn grote woorden die we denk ik vanochtend gaan uitpakken. Maar jij leeft er echt in. En dankjewel voor het delen daarvan, Annemarie Haksteeg. Dankjewel.
1: Ja, bedankt.
0: Zometeen hoor je Marcel en Lydia Zimmer. En dit is Matthew West. Good.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je vraagt, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Marcel en Lydia Zimmer, uw genade is mij genoeg. De Muscathlon, ik kan me niet voorstellen dat je er nog nooit van hebt gehoord. Al ruim 3000 mensen deden mee in 25 landen. Wat beweegt al die mensen om letterlijk in beweging te komen en wat is de impact? Echte verhalen van deelnemers hoor je hier vanochtend. En we gaan natuurlijk terug in de tijd. Ja, want als je 15 jaar bestaat, dan moeten we het daar even over hebben met een van de grondleggers. En dat is Tim en Westerduin. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vorige week vrijdag vierden jullie je jubileum met een groot gezelschap, heb ik begrepen. Een avond om daar helemaal bij stil te staan. Hoe was dat? Wat voelde je in de zaal?
1: Ja, dat was echt fantastisch. Dat was een beetje overweldigend mooi. En ik had het erover met een collega. En toen zeiden we tegen elkaar net of het een beetje klopt. Dat je God aanbidt. En dat je tegelijkertijd bereid bent om uit te reiken. Heel die zaal, dat waren mensen die zeggen van ja, het mag mij wel een jaar kosten. Ik wil hierop op gaan om voor de meest kwetsbaren op te staan. Ja, dan heb je gewoon denk ik een hele mooie combinatie van aanbidding van een God die zelf zegt. Ik sta op voor de verdrukte. Ik wil dat je hen een stem geeft. En dat zelf ook gaan doen. Dus ja. Dat kwam heel mooi bij elkaar.
0: En wat merkte je daar dan van in de zaal?
1: Een hele gepassioneerde aanbidding. Dus de liederen die we zongen. Maar ook gewoon heel veel herkenning bij elkaar. Dat was prachtig. Ik denk dat het voor heel veel mensen een van de mooiste avonturen is die ze in hun leven meemaken.
0: Dus er werd hard gezongen?
1: Er werd heel hard gezongen, ja. Dat was prachtig.
0: Ah, indrukwekkend. Had je dit allemaal kunnen bedenken 15 jaar geleden?
1: Nee joh. Het was ook helemaal geen grote droom van dit gaan we doen voor de toekomst. Ik weet dat we met elkaar in Rwanda waren. En toen werden we zo geraakt door armoede. Dat we dachten, op hetzelfde moment dat wij hier in Nederland gewoon ons leven leiden en onze God aanbidden. En hem willen volgen, zeg maar. Zijn er broers en zussen die daadwerkelijk hun kinderen verliezen aan armoede. Of onbestaanbare keuzes moeten maken als ouders. Dat mag niet los van elkaar zijn. Hè? De Bijbel zegt, als één lid leidt, leiden alle leden. Nou, dus hè, als je hier een God aanbidt, die God hoort ook de gebeden uit Rwanda of uit de Filipijnen. Dus ergens neem je de tijd om stil te staan bij het hart van God, zeg maar, en om de beweging te maken die hij ook wil maken. Dat zijn we toen begonnen. En het was, ik weet nog dat we achter in de bus zaten met z'n vieren.
0: Ja, wie is we?
1: Henk Stolvogel, Theo van der Heuvel, Pieter Knossen en Jan Stolvogel. We waren dit gewoon begonnen en we beleefden die week mee. En toen dachten we, we dachten dat we veel geld gingen ophalen voor de armen. Maar als we hier nu zijn, we zien wat het doet in onze groep, in onze eigen hart. Wat een bijzonder concept. En toen zeiden we, dit moet je iedereen gunnen. Mm. Dus eigenlijk ontstond er achterin in de bus van, op welke manier gaan we een miljard ophalen voor tegen onrecht? Gewoon, gewend een grote dromen. Maar dus we hebben toen gezegd, aan ons zal het niet liggen. We willen op deze manier heel veel mensen meenemen. En ik vind het heel bijzonder dat vanaf dat moment is er gemiddeld elke werkdag iemand geweest die zegt, ik doe mee. Elke werkdag, 15 jaar lang, is er iemand geweest die zegt, ik ga die Muscathlon lopen, al 15 jaar lang. En de komende jaren nog steeds weer. Afgelopen vrijdagavond tijdens het jubileum hebben we voor het eerst naar 4 partners mensen mogen uitzenden. Meer dan 200 mensen die onderweg gaan.
0: Ja, heel mooi. En wat jij ook meteen duidelijk maakt, is dat het een beweging is, ja, die veel groter is dan jullie, die 4 mannen die dat zijn begonnen. Het heeft ook echt te maken met, we willen Jezus volgen, de rabbi achterna.
1: Ja.
0: Niet dat gat in het evangelie laten bestaan, maar daar ook echt voor in actie komen. We komen nog bij al het geld dat ook is opgehaald in de jaren, want dat hoort er natuurlijk een beetje bij een jubileum. Maar misschien toch even voor de mensen die de afgelopen jaren onder een steen hebben geleefd. Wat houdt een Muscathlon in?
1: Ja, een Muscathlon, dan zeg je eigenlijk het lot van broers en zussen in nood. Dat raakt mij en ik wil voor hen in beweging komen. En dat zijn heel vaak gewone mensen die amper sporten of iets dergelijks. Maar die zeggen van voor dit doel wil ik wel een halve marathon gaan lopen. Een hele marathon, je kunt een ultra lopen, je kunt ook fietsen en je kunt wandelen. Eigenlijk is een lichamelijke beperking is geen beperking voor de Muscathlon. Je gaat gewoon je eigen uitdaging aan. Dus je zegt, ik wil ergens overheen gaan, ik wil iets gaan doen wat ik tot nu toe niet heb gedaan. Dus dat is fysiek. Dat gaan we doen op de plek waar het onrecht plaatsvindt. Dus je gaat mensen in de ogen kijken die lijden onder het onrecht. Je gaat met mensen ook spreken die daar ook als helden staan en bouwen aan hoop en aan toekomst, aan waardigheid. En daarnaast neem je een mooi bedrag mee. Dus we zeggen €10.000 neem je mee. Nou ja, om het onrecht ook daadwerkelijk te bestrijden.
0: Ja, het is aan alle kanten extreem, hè? Zowel de fysieke kant, maar ook het fondsenwervingsaspect. €10.000, is dat eigenlijk een harde eis om mee te mogen?
1: Nou, het is de ambitie van iedere deelnemer. Dus je zegt, ik wil iets gaan doen wat ik eigenlijk niet overzie. En dat is denk ik ook het avontuurlijke hierin. Je gaat iets doen wat je eigenlijk amper kan of niet overziet. En tegelijkertijd gemiddeld komen onze deelnemers, al die duizenden die al mee zijn geweest, gemiddeld komen ze op meer dan €11.000. Maar er zijn ook mensen die blijven hangen op 4, maar die hebben misschien wel meer investeringen gedaan of meer moeite gedaan dan iemand die vrij makkelijk naar de 17.000 toe gaat. Dus het is een ambitie, maar het is niet waar je op afgerekend wordt of aan de hand waarvan je gemeten wordt. We willen gewoon doen wat we eigenlijk niet kunnen, met de hulp van elkaar en met God.
0: Ja, doen wat je eigenlijk niet kan, dat klinkt inderdaad als een geloofsavontuur. Plus dat aspect van daar zijn op de plek waar het onrecht plaatsvindt, waar je mensen in de ogen kan kijken. Door de jaren heen is die vraag volgens mij al heel vaak gesteld. Ja, moet dat dan, al die mensen in een vliegtuig, en is het allemaal wel duurzaam, en hoe werkt het dan allemaal? Wat is wat jou betreft de meerwaarde om dit wel op deze manier te doen en te blijven doen?
1: Nou, dat voelen wij zelf ook. En daar zijn we ons heel erg van bewust. En tegelijkertijd denk ik dat de Muskelton een van de meest duurzame manieren is om zo'n reis te maken. We zijn er al een jaar mee bezig, zeg maar, voordat je gaat. Dus je boekt niet even een all-inclusive, maar je boekt een jaar, je boekt een jaar in je agenda. En je gaat een jaar lang je verdiepen in de problematiek. Je deelt dat met mensen om je heen. Dus je gaat niet alleen namens jezelf, maar je gaat ook namens zo'n 60, 70 mensen die met je meeleven en je gaan volgen, de verhalen horen. En vervolgens ga je daar dan heen. Ja, en dan krijgen cijfers een gezicht, zeg maar. Dus ik weet niet wat jij hoort of wat jij voor je ziet als je het hebt over een vervolgde broer of zus. Maar ik zie Manvi die tegen mij vertelt dat ze door 500-600 mannen uit haar huis werd gesleept. Dat ze onder geschreeuw, slagen, haar kleding werd van haar afgetrokken. Terwijl ze niemand had. Dus ze vertelde dit verhaal in tranen aan ons. En op Manvi, die was bij ons, die deelde haar verhaal, maar moest ook weer terug naar die plek. Dus de vervolgde kerk is niet zomaar het getal van 385 miljoen vervolgde christenen. Dat is Manvi en Beyond en Araaf. Dat zijn gezichten geworden die ik nooit meer loslaat, zeg maar, en die een onderdeel zijn geworden van mijn geloofsavontuur met God.
0: Ja. Mooi om die namen ook te noemen vanochtend. Gaan we zeker ook nog meer doen. Jullie halen dus geld op voor verschillende goede doelen voor deze mensen. Voor mensen die te maken hebben met extreme armoede, vervolging, mensenhandel en moderne slavernij. Hoeveel geld is dat inmiddels?
1: Nou, het officiële bedrag, dat gaat nu zo rond de 35 miljoen. Maar uiteindelijk is dat veel meer. Want dit is het bedrag wat er staat voor de sponsoringen. Bijvoorbeeld, we rekenen €1.000 voor een sponsoring. Maar een sponsor blijft geen 3 jaar, maar dat gaat eigenlijk nog veel langer door. Dus het gaat daar nog ver boven uit. Maar we vinden het fantastisch dat het zoveel geld is. Maar we vinden het ook gewoon heel mooi. Al die ontmoetingen die we hebben gezien. En die wonderlijke gebeurtenissen in het hart van deelnemers. En in de harten van mensen die we ontmoet hebben. Misschien kan ik je één ding voorlezen. Ik heb het net over Manvi.
0: Ja.
1: En die schreef na die tijd schreef ze wat het haar deed. Dus Manvi die woont nu in een sloppenwijk. Moet nog steeds onder een leugen, zeg maar, zegt ze, ik ga naar de hindoe-tempel, maar dan gaat ze naar een verborgen kerk. Want ze weet gewoon dat ze nog steeds gevaar loopt voor haar eigen leven. En ze zegt, nadat wij daar weg waren, zegt ze, terwijl ik mijn verhaal met het team deelde, voelde ik een diepe opluchting. De steun en de liefde die ik van hen kreeg, zal ik altijd koesteren. Toen ik mijn getuigenis met tranen vertelde, huilden de teamleden met me mee. Ze voelden mijn verdriet, mijn emoties en de pijn die ik had meegemaakt. Hoewel ik uit mijn dorp ben verstoten en mijn familieleden geen contact meer met me hebben, voelde ik dat God aan mij een nieuwe familie had gegeven die mijn pijn echt kon voelen. Terwijl ik sprak, lieten de tranen van het team zien hoeveel ze om mij gaven. Ik voelde me getroost en overweldigd en besefte dat God me meer heeft gegeven dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Ja, dat zijn zulke bijzondere verhalen. En dat is nu met Manvi, maar dat is ook van een Elisabeth die is gered uit slavernij, uit seksslavernij, zeg maar, door RGM. Maar dat is ook door Irina, die in Nederland als gedwongen in de prostitutie heeft moeten werken. Als we hen ontmoeten, ja, dan gebeurt er iets met ons, maar ook met hen. Ja, dat is wel een beetje het geheim van de Muskathon, de ontmoeting.
0: Het geheim van de Muskathon. Zometeen schrijven er nog 2 mensen aan. Je hoort zo Ariane Kolsters. Haar reis naar Roemenië was een hele grote eye-opener. Na Amy Grant.

0: Amy Grant, Be Still and Know. De Muscathlon begon 15 jaar geleden met één expeditie, je hoorde het net, en is uitgegroeid tot een beweging van duizenden deelnemers die willen strijden voor recht. Het is een strijd die ze wat kost, maar ook veel oplevert. Arianne Kolsters is diep geraakt tijdens haar deelname. Ze is moeder, coach, trainer en spreker en dus ook muscatleet. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de Muscathlon, was dat iets dat al lang op jouw bucketlist stond?
1: Nou, het was wel iets waar ik ooit nog aan mee wilde doen, inderdaad. Voor mij komt daarin van alles samen waar ik erg van geniet of waar ik gepassioneerd over ben. Ik ben sportief, ik hou ervan om lekker actief bezig te zijn. Ja, en mijn broeders en zussen in nood raken mij ook. Het is soms lastig om een vorm te vinden die, die bij je past. Maar die Muscathlon, dat trok altijd wel. Maar ik zag vooral heel veel praktische bezwaren. Als moeder van vier kinderen enzovoorts. Dus het stond wel op mijn wishlist. Maar het was eigenlijk het moment dat mijn man terugkwam van een 4M-event. Dat hij in zijn kladden gepakt was, bijna letterlijk. En opgestaan was op het moment dat er een oproep kwam. Dat voor mij ook het moment kwam om met de Muscathlon mee te doen.
0: Ja. En hoe reageerde jij toen hij thuis kwam?
1: Nou, ik schoot eerst heel hard in de lach. Ik dacht, wat ga jij nou toch doen? Die stond toch op mijn lijst, toch niet op de jouwe. Maar die was heel diep geraakt. En die had letterlijk gevoeld dat hij omhoog getrokken werd en moest gaan staan. Dus die zei, ja, weet je wat ik nou toch heb gedaan? Ik zei, nou, vertel. Ik heb me opgegeven voor een Muscathlon. Nou, toen kwam ik niet meer bij. En vond ik wel heel erg tof. En, maar goed, toen zei mijn schoonmoeder eigenlijk van, ja, Arianne, als jij ook heel graag mee zou willen, dan komen wij wel die week bij jullie in huis. En dan... Dus werd het voor mij ook mogelijk. Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat was heel bijzonder om dat samen te kunnen doen. Ja, absoluut.
0: In een aftermovie over die reis zeg je dat je het heel lastig vond om je kinderen thuis achter te laten, maar dat een Muscathlon je ook mag wat kosten.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, eigenlijk wat Tieme net ook zei, hè. Het is. We kunnen soms zo makkelijk de ogen sluiten voor dingen. En het is zo makkelijk om dingen ver van je bed te houden. En als ik dan zie wat het mij gekost heeft. Ja, en wat is kosten, hè? Ik liet mijn vier kinderen achter in de zorgzame handen van mijn schoonouders, mijn eigen ouders. Nog broers en zussen die bijsprongen die week om op ze te passen en ze van hot naar her te brengen. Ja, wat is dat dan kosten? Het is meer mijn eigen zorg die ik dan. Dat ik denk, oh jee. Maar ja. En als je dat ervan gelijkt met wat de mannen en de vrouwen en de kinderen die je ontmoet op een Muscathlon, wat het hun kost. Maar dan elke dag en niet even een weekje. Ja, dat valt volledig weg. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Dat is een balans die volledig wegslaat.
0: Je was in Roemenië voor het werk van Tot Heil des Volks.
1: Ja.
0: Hoe zag de reis eruit?
1: Wij vlogen naar Roemenië en werden daar ontvangen. En we hebben daar een aantal dagen ook rondgelopen en mensen ontmoet. En op een gegeven moment zijn we de terugreis begonnen. En daarin hebben we eigenlijk de route gevolgd die vrouwen die vanuit die regio en vanuit dat land geronseld worden voor de gedwongen prostitutie, ja, die reis ook afleggen. Ook de manier waarop dat vaak gebeurt. Dus we gingen met de trein terug. En onderweg volgden we via dagboekfragmenten het verhaal van een vrouw die dit heeft meegemaakt. Eigenlijk helemaal tot in Amsterdam.
0: Zo dan?
1: Ja.
0: Lijkt me heel indrukwekkend.
1: Dat was het ook. Ja.
0: Wat was het moment dat voor jou dat het meeste binnenkwam?
1: Het zijn er wel een paar geweest. We hebben in Roemenië een Roma-dorp bezocht. Eigenlijk niet eens een officieel dorp. Meer een soort woongemeenschap diep weggestopt in het bos. We lieten ons toen ook vertellen dat op het moment dat daar iemand in de regionale het bestuur dan bedenkt van nou weet je, eigenlijk moeten die mensen weg. Dan kan het ook in één keer zo zijn dat de bulldozers komen, dat ineens alles ontruimd moet worden. Dan hebben die mensen helemaal geen plek meer.
0: Ze wonen dus ook niet in hele goede huizen dan?
1: Nee, ja, allemaal onaf. En heel smerig eigenlijk ook. En zo diep in het bos dat als daar ook flinke regenval of sneeuwval is geweest, dat ze ook volledig afgesloten zijn van medische hulp en dat soort dingen.
0: En dan ben je in Roemenië, hè?
1: Ben je in Roemenië, is helemaal niet zo ver van ons vandaan. Nee, is gewoon Europa. Ja, en daar heb ik eigenlijk ook wel echt gevoeld wat mensen kan dwingen, of wat mensen, nee, niet dwingen, wat mensen ertoe kan bewegen om eigenlijk als er dan een uitnodiging komt van hey, ik heb een baan voor je in Amsterdam, in een bloemenzaak. Ja, dat wij zouden zeggen, ja, dat snap je toch, daar trap je toch niet in, zo naïef ben je toch niet. Maar het was daar zo, daar hing de onveiligheid ook gewoon in de lucht. Verhalen van vrouwen die zeiden, ja, mijn man is eigenlijk een hele goede man, want hij slaat alleen maar.
2: Poeh.
1: Oké, dan wil ik niet weten wat er dan normaal is in jullie ogen, zeg maar. Kinderen, nou, hè, dat was net ook al, ging net hier ook al even over tafel. Nee, bij Annemarie was dat. Kinderen die je nog nooit gezien hebben, maar je om de hals vliegen en om het middel vliegen, alsof ze je grootste vriendin zijn. En dat is eigenlijk heel schattig in eerste instantie. Denk je, oh wauw. Maar het is hartstikke ongezond.
2: Zij voelde het ook, hè? Dit klopt eigenlijk niet.
1: Klopt van geen meter. En de onveiligheid hangt daar echt in de lucht. Het is echt een atmosfeer die, ja, daar wil je wel gewoon weg. Heel mijn systeem zei ook, ik werd er ook letterlijk niet goed van. Ik werd echt, nou, als je dan over tot innerlijk bewogenheid hebt, hè, dat in je ingewanden geraakt zijn. Ik werd echt gewoon misselijk. En ik dacht, ja, ik snap het wel, als je een jonge vrouw bent en je hebt eigenlijk alleen maar een uitzicht om te trouwen, kinderen te krijgen en hier in zo'n bos te blijven zitten. Elke dag misschien te maken hebt met geweld en andere vormen van misbruik. En onevenwichtige machtsverhoudingen. Ja, dan snap ik dat je elk strohalmpje wat er komt, hè, vaak via. Dus vaak kennen ze wel vaag iemand en die heeft dan een neef en die heeft dan een buurman. En dan, weet je wel, als er dan zo'n uitnodiging komt, dan snap ik wel dat je daar toch op ingaat.
2: Ja. En de uitnodiging is dus vaak voor een baan in Amsterdam.
1: Ja.
2: Vaak dus ook niet wetend wat ze te wachten staat.
1: Nee, totaal niet. Ja, ja, ik ga in de schoonmaak werken of ik heb daar inderdaad een bloemenzaak of wat dan ook. Een baantje waarvan je denkt, nou ja, daar kan ik in ieder geval wat geld mee verdienen voor mijn familie. Dan kan ik ze hier ook ondersteunen.
2: Ja.
1: Maar nee, ze weten totaal niet. Niemand gaat toch bewust, hè, zo'n gedwongen prostitutie instappen. Het heet niet voor niks gedwongen.
2: En jullie volgden dus die reis die vrouwen ook maken vanuit Roemenië. Sterker nog, je zei, je kreeg dagboekfragmenten te horen van iemand die er het uiteindelijk ook ontmoet hebben. Hè?
1: Ja. Ja, dat was heel bijzonder. Dat was nog zo'n moment dat heel veel indruk heeft gemaakt. Want je leest over de belevenissen. Nou ja, daar kan ik eigenlijk gewoon niet eens hard op over praten. Wat zij heeft meegemaakt.
2: Waarom niet?
1: Nou, omdat het gewoon onmenselijk is. Het begint met paspoort afnemen. Minimaal geld hebben. Dus je kan niet zomaar zeggen, ik stap uit de trein en ik pak een taxi terug. Opgesloten worden, meermalen verkracht worden. Dan komt er een politieagent binnen en dan denk je, oh wauw, nou ben ik gered. Maar die verkracht je ook. Ja, dus alles wordt afgebroken om mensen in hun macht te krijgen. Ja, er is zelfs onderzoek gedaan naar hoe je iemand het meest effectief en het snelst mentaal afbreekt, zodat ze doen wat je zegt. Nou, sorry, ik word daar echt heel boos van.
2: Ja.
1: Ik snap niet dat we zo met elkaar kunnen omgaan.
2: En wat zag je in de ogen van deze vrouw?
1: Nou, ik kon niet geloven dat zij dezelfde vrouw was.
2: Nee?
1: Ik kon niet geloven dat het

0: hebt je helemaal moeten geven. Je hebt eigenlijk alles los moeten laten. Het was tot er eigenlijk niks meer van jouzelf over was.
1: Dus eigenlijk de omgekeerde wereld.
0: Totaal.
1: En met dat ik dat zeg, zeg ik ook nu, nou, met nog even de woorden net ook van Tiemen in gedachten, dat is misschien wel het evangelie.
0: Absoluut. Je kan die grote transformatie die je bij Irina ziet, dat kan alleen maar door Gods kracht zijn. Wij hebben meermalen gehoord in onze fondsenwervende acties. Leuk hoor dat jullie dat doen en we vinden het echt fantastisch. Maar eerlijk, hè, het is een druppel op een gloeiende plaat, toch? Dan raak ik opnieuw een beetje gefrustreerd. Want dan denk ik, je zou maar op die plek van die druppel staan. Irina heeft op de plek gestaan waar die druppel viel. En dan zie je wat die kracht kan doen. En dat is denk ik voor alle doelen waar de Muscatlon voor op pad gaat. Is dat zo? Voor ieder kind, voor iedere vrouw, voor iedere man, voor iedere persoon in armoede of in gedwongen mensenhandel of slavenarbeid. Ja, het kan zo'n wezenlijk verschil maken. En ieder persoon heeft dan ook weer zo'n rippeleffect, hè, van een druppel die in water valt en dan breidt zich dat uit. Het is enorm. Dus ja, het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, want hier stapt er één uit en daar komen 10 prostituees binnen in Amsterdam of online. Maar het zal je dochter maar zijn, of je kleindochter, of je nichtje, of je buurvrouw, of wat dan ook. En ten tweede, als je dus op die plek staat van die druppel, kan er iets zo ontzettend transformerends gebeuren dat, ja, er zijn geen woorden voor. Dat is inderdaad evangelie.
1: Ja. Ja. Mooi, ook tegen beter weten in, want het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om dus in actie te komen.
0: Juist.
1: Dat is heel duidelijk bij jou te merken. Samen met je man dit dus gaan doen. Weet je nog hoe jullie over de finish kwamen?
0: Mijn man heb ik niet gezien, want die was aan het wandelen. Die was aan het trainen voor een marathon, maar die raakte geblesseerd en die is overgestapt op wandelen. Die begon midden in de nacht. Dus wij starten ook op een ander moment. Ik heb hem onderweg wel eventjes gezien, maar ik heb hem niet zien finishen.
1: Ja.
0: Ik kwam als laatste over de finish.
1: Oh, echt?
0: Ja, dat had ik niet bedacht. Want ik ben echt wel een beetje fanatiek. Dus ik wilde wel even lekker knallen op mijn fiets. Maar mijn buddy, je krijgt een buddy op reis. Mijn buddy Judith, die werd ziek. Die had heel veel last van reisziekte gehad in de trein. En die was echt niet fit. Dus ik heb de hele weg voor haar gereden, zodat zij aangehaakt kon blijven.
1: Oh, joh.
0: En wij kwamen samen over de finish. Ja, dat was super.
1: Ik krijg er nu al bijna tranen van als ik daaraan denk. Man.
0: Ja.
1: Bijzonder.
0: Ja.
1: Ik had het over die aftermovie die gemaakt is van jullie. En daar zie je jou ook echt, volgens mij, een van je kinderen vastpakken.
0: Oh ja,
1: ja,
0: precies.
1: Fantastisch. Ja. Ik denk wel te zien via jullie website. En anders even opzoeken of ons vragen via de app. Dan zorgen we dat die jouw kant op komt.
0: Ja.
1: Jij blijft er gezellig bij hier in de studio. En ook Tiemen Westerduin is er nog. Want zometeen na 11 uur bespreken we ook een veelgehoorde vraag. De impact van een Muscatlon. Als dat nu nog niet helder is.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals.

0: Met 2 plus 1 gratis op alle welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
3: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking, met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
10: We hebben het over 15 jaar Muscathlon en ik zei, heb jij ervaringen ermee? Meld je dan in de app. Nou, en dat gebeurt. Martine gaat over 6 weken naar Noord-Afrika. En zij zegt, het is echt een geloofsavontuur, kan niet anders zeggen. Ik zie er enorm naar uit en voor iedereen die denkt, ik kan dit niet, ik hou niet van sporten. Ik ben ook vanaf nul begonnen, maar je kan dit, samen met God. En Jenneke die voelt zich gezegend omdat ze mee mocht gaan naar India afgelopen februari. Wat een week was dat. Gods liefde nooit zo dichtbij gevoeld en gezien. Dwars door de pijn heen straalden de ogen van hen die geen stem mogen hebben in India. Ik gun het echt iedereen. En ze zegt, zeker met Tiemen erbij als geestelijk leider. Zometeen hoor je Lauren Daigle.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Lauren Daigle is erbij. Je hoort haar met Turn Your Eyes Upon Jesus.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Fijn dat je luistert, dat jij er ook bij bent. Al 15 jaar wordt onze christelijke bubbel mooier gemaakt door mensen in rode shirts, de deelnemers van de Muscathlon. Ja, en wat zij meemaken zijn lessen voor het leven. En daarom staan we vandaag stil bij dit bijzondere jubileum. Ja, misschien heb jij dat ook wel eens, dat je dan op opwekking staat en je ziet die shirtjes voorbij lopen, komen. Maar het is voor jou nog een wereld die je zelf nog niet eerder hebt meegemaakt. En je denkt, wat zijn dat allemaal van sportievelingen? Nou, Robert die laat weten, ik heb 3 keer meegedaan, terwijl ik een slechte hardloper ben. Als je wil, dan kun je het ook, is mijn ervaring. En de geestelijke lessen tijdens de Muscathlon, dat zijn ook hele goede redenen om mee te doen. Ik raad het iedereen aan. Gouden ervaring. Ja, het is ook mooi dat je daar eerlijk over bent. Dat mag ook gewoon, hè. Want ik zei het al eerder, niet sportieve mensen worden in één keer mensen die... worden mensen die atleten zijn. Dat gebeurt tijdens de Muscathlon. Team Westerduin was erbij vanaf het begin als een van de grondleggers. En Ariane Kolsters ging in 2024 mee naar Roemenië. Je hoorde net al hoe indrukwekkend dat was. Timen, als we het hebben over de Muscathlon, dan hebben we het vaak over golven van recht. Waarom is dat zo'n passend beeld voor jullie?
2: Ja, dat is een beetje gebaseerd op Amos. Amos 5 is 24. Hè, dat God in Amos... Ja, Amos moet als profeet moet opkomen. En dan stelt hij eigenlijk de religie aan de kaart. Zegt, ja, jullie, je kerkdiensten zijn allemaal prima in orde. Je brengt de offers zoals ik van je vraag. En tegelijkertijd staat er dan dat God tegen hen zegt van... Maar als jullie zingen, dan luister ik even niet. Ik keur die offers voor jullie geen blik waardig. En dan zegt hij, laat liever het recht stromen. En gerechtigheid is een altijd vloeiende beek. Dus God zegt, het kan niet zo zijn dat je mij aanbidt. En dat je je best doet om alles netjes en volgens de regels te doen. En dat je niet omziet naar de weduwe, de wees, de gevangenen en de gebrokenen. Het kan niet. Dus als dat zo is, dus als je wel een christelijk leven leidt, zeg maar je bent niet betrokken op dat wat gebroken is, dichtbij of ver weg. God zegt, dan is er een bepaalde, ja, dan is het religie geworden. En hij zegt, ik wil met je optrekken. Ik wil dat je gaat doen wat ik zou doen in jouw leven, zeg maar. Dus ja, een golf van recht, dat duidt ook een beetje op van... het is geen projectje. Even iets wat je afvinkt. Gewoon van, oké, ik doe ook een keer, dan ben ik klaar. Maar het is veel meer bewegend. Het houdt niet op. Dus onze God is een God van recht. Dat kondigt hij aan het begin aan. En dat hij zal het ook afmaken, zeg maar. Nou, en als je met hem onderweg bent, dan ben je ook met recht. Dan zit je in die stroom, zeg maar. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, ik zie dat jou heel veel energie geeft. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat mensen denken... ja, maar ik heb nu een goed leven. Als ik dit allemaal ga doen, ja, wat komt er dan allemaal bij me binnen? Ik kan het ook prima in Nederland doen. Je kunt er allerlei bedenkingen bij hebben.
2: Ja, zeker. Dus ergens is het ook heel logisch dat je zegt... van ik hoef het niet te zien. Ik wil het niet te zien, want het verstoort mijn leven. Maar er komt een moment dat je het wel zult zien... Dat je samen met de Heer zal kijken naar hoe je leven is geweest... en wat er dan op nog meer in je leven is geweest. Ja, hoe wil je terugkijken, zeg maar? Dan is het superleuk dat je een uitbouw hebt kunnen doen... of een andere auto hebt kunnen kopen. Ik heb er niks op tegen, maar als dat ertoe leidt... zeg maar, dat je je hart hebt gesloten... dus Jesaja 58 zegt, als je gaat omzien naar de armen... als je je brood deelt met de hongerigen, ja, dan zul je zelf herstellen... Bezit herstelt je niet, zeg maar. Geef wel comfort, maar het herstelt je niet. Er zit een soort diep verlangen in ons allemaal... omdat we naar het beeld van God zijn geschapen... om goed te doen. En die stem die kun je het zwijgen opleggen. Die kun je verdoven, zeg maar. Maar ergens zegt God, nee, laat me die stem nou wakker roepen in je leven... want je wordt er echt zoveel mooier van. Je gaat meer lijken op mij.
0: Maar kan dat alleen met een Muscathlon?
2: Uiteraard niet. Nee, een Muscathlon is een ding... Dus of jij nou lekker bij de voedselbank gaat werken... of dat je je tafel openstelt voor mensen uit je buurt. Fantastisch, dat is het normale leven. Dus focus je vooral op het normale leven. En ja, als je denkt van hoe krijg ik dit nou tot een soort spoor in mijn leven... dan is de Muscathlon denk ik wel een soort training van een jaar. Niet zozeer voor een fysieke prestatie. Maar eigenlijk dat je als het ware een nieuw paadje legt in jezelf... Ik kan iets voor een ander doen. Ik wil iets van mijn leven geven voor een ander. Dus het is eigenlijk een soort een jaar lang trainen om iets te gaan doen. En ja, ik vind het machtig mooi om... Rob, ik sprak hem vorige week nog. Die jongen die had eigenlijk heel weinig met geloof. Die had wel wat met recht doen, zeg maar. Dus is op dat moment, hij had 10 jaar niet meer gebeden, zei hij... Ik stap in, ik ga meedoen. En we liepen samen de marathon in Oeganda... En aan het eind van die marathon knielt hij neer. En bidt hij voor het eerst sinds 10 jaar weer tot God. En daarna is hij nog een keer mee geweest. En in die Muscatlon heeft hij zijn leven echt weer toegewijd aan God. Hij heeft dus een goed bestaande baan daarna opgegeven. En is daarna bootvluchtelingen gaan helpen. En dat heeft hij 10 jaar lang gedaan. Dus hij zegt, mijn leven is op een nieuw spoor terechtgekomen. Dus ook je verlangens mogen als het ware weer in sync worden gebracht met Gods verlangens. Mm. En dan zit je op een beter leven, op een mooier leven, als dat je denkt, ja, maar ik wil mijn eigen leventje niet verstoren.
0: Ja, we zeggen ook wel eens, we zijn het lijden eigenlijk verleerd, hè, als kerk hier in het Westen.
2: Ja. Yeah.
0: En wat ook heel vaak gebeurt, juist als we geconfronteerd worden met ellende, dan denken we, ja, maar hoe kan een God, hè, die liefdevol is, die de wereld gemaakt heeft, hoe kan die dit toelaten, zoveel ellende? Dat is voor heel veel mensen, zeker voor niet-christenen, eigenlijk de reden om niet in God te geloven.
2: Nou, als dat je vraag is, moet je die niet proberen op te lossen op je plusje bank, zeg maar, onder het genot van een zakje chips, maar dan moet je gewoon eens meegaan en iemand in de ogen kijken die echt in een sloppenwijk woont, of die zelf gevangen heeft gezeten en getuig van deze God. Dus Eva, ik zie heel veel geloof en heel veel levend geloof juist daar. Dus als dat een vraag van je is, dan zeg ik van joh, kom eens in beweging en ga eens echt werk maken van deze vraag en laat hem niet als een soort smoes op de achtergrond hangen, waardoor je half bakken christen bent, zeg maar. Waardoor je niet echt ervoor gaat. God die wil liever koud of heet, zeg maar. Dan dat lauwe ertussenin blijven hangen. Ja, ik heb wel een vraag. Ik doe er niet echt wat mee. Dus maak zo'n vraag dan ook echt tot een hoofdstuk in je leven. Hè, en zeg, dit jaar ga ik er antwoord op krijgen. Waar is God als het lijden is? En ik ga de mensen opzoeken ook die in lijden zitten. En ik wil het van hen weten. Want zij mogen antwoorden geven.
0: Dan vind je het antwoord?
2: Er worden antwoorden gevonden. Ik zeg niet dat iedereen zijn antwoord vindt. Maar ik heb zo vaak mensen die door diep lijden heen zijn gegaan, een getuigenis horen geven over het geloof in God, over de goedheid van God. Ja, dat juist die ontmoetingen mij, die vragen als het ware, doen sussen. Dat ik denk van oké, ik kan hier weer mee door. Maar ik heb door al die Muscatlons en al het lijden wat ik gezien heb, ja, misschien wel meer vragen dan antwoorden gekregen. Ja,
0: ik ben er benieuwd naar. Wat heeft het gedaan met jouw godsbeeld? Want jij zegt nu, ik denk, oh wauw, je zal helemaal op de toppen zitten, maar je hebt meer vragen.
2: Nou, wat het met mijn godsbeeld heeft gedaan, een van de dingen die het mij heeft gedaan, is dat ik in ieder geval heb gezien dat hij in de meest gebroken situaties heel krachtig aanwezig is. Dus als ik de aanbiddingsmomenten in kerken in Afrika of op de Filipijnen of in Colombia, ja, daar zit een soort gepassioneerdheid in, ja, die je amper ziet in Nederland, zeg maar. Even, dus kijk, God die openbaart zichzelf ook constant als de heelmaker, als de bevrijder, als de verlosser. Dus hij, zijn identiteit heeft hij verbonden met dat wat gebroken is. Dat maakt hem God, zeg maar. Dus hij voorziet. En juist op die plekken heb ik gezien, oh maar, God die maakt het wel waar. God die doet het. Dus vanuit een theorie hier gaan zitten praten over God en over het probleem van het lijden, ja, dat breng je niet veel verder. Mm. Kijk die mensen maar eens aan, zeg maar. Maar ja, dus ik heb God juist ook door de Bijbel heen leren kennen als een God die daar heel diep op betrokken is. Zo diep dat hij zelf het grootste onrecht zichzelf liet aangaan, zeg maar. Gewoon om een deel te worden van onze gebroken wereld. Maar ook een God vol van hoop. Omdat hij zegt van ja, maar er komt een moment, dan maak ik alles nieuw. Dan zal ik alle tranen uit je ogen afwissen. Dan is dat onrecht echt voorbij.
0: Ja, het is heel cliché soms wat we zeggen, dat God niet alle antwoorden geeft, niet alles oplost voor je, maar er wel bij is. En dat, nou, met dat ik zeg dat cliché is, denk ik, dat is misschien ook mijn enorme het privilege van dat je hier bent. Mm. Als ik daar ervaar dat God erbij is, dan komt dat waarschijnlijk ook heel anders binnen, als jouw omstandigheden heel anders zijn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel het wonder van die ontmoetingen. Dat je dan in een hut zit, net een echt intens, heftig verhaal hebt gehoord. En dat zo'n vrouw dan zegt, dat ze dan begint te zingen over de goedheid van God, terwijl we daar in een hutje zitten, zeg maar.
0: Krijg je dan error? Of?
2: Nee, je voelt heel diep, dit is waar. Eva, gewoon, dit is waar. Ik kan hier gewoon echt niks op aan. Dus, en meer een soort error naar jezelf. Hè? Hoe zou ik het? Zou ik dat ook kunnen in zo diep lijden? Dus dat vind ik het geweldige aan. Kijk, de Muscatlon helpt, geeft duizenden mensen de gelegenheid, zeg maar, om die ontmoeting aan te gaan. Terwijl je ook nog eens een keer echt verschil maakt, gewoon op de lange termijn. Want in de jaren dat je weg bent, zeg maar, ja, wordt er nog steeds recht gedaan door de mensen die daar de echte helden zijn. Dus de mensen die daar dag in dag uit op pad gaan. Dus ik vind het super mooi. Van als je, er zit hier iemand in de studio die gaat straks voor IGM werken. Ik heb een foto op mijn mobiel staan van een lockbreaker. Die mag niet, zijn naam mag niet genoemd worden, zijn gezicht mag niet op de foto. Maar wat hij dagelijks doet, is dat hij bevrijdingsteams van IGM naar de plekken rijdt waar vrouwen en mannen vastgehouden worden. En zijn specialiteit om het slot open te breken, zodat het bevrijdingsteam naar binnen kan. Ja, dat zijn mensen, zelfs hun vrienden mogen niet weten wat hij doet, bij wijze van spreken. Alleen zijn vrouw weet wat van banen heeft. Leeft het in het totaal verborgen. En dat zijn de echte helden. Nou, als ik dan met een jaar iets van mijn leven en door mijn buurt, mijn gemeenschap op te roepen van kom op, laten we achter zo'n lockbreaker gaan staan. Dat hij gewoon weer de komende 15 jaar zijn werk kan doen. Ja, dat is toch fantastisch.
0: Ja, ik wil je nog zoveel meer vragen over de impact op de mensen en het land waar al die landen waar de Muscatlon is, maar ook heel veel is te vinden op jullie website. Die geestelijke lessen, ik zei, dat wil ik ook graag horen. Nou, en die zijn er in overvloed. Dankjewel, Timon. Zometeen schuift er iemand aan die voor het eerst mee gaat doen met de Muscatlon. Hij zegt van zichzelf dat hij een haat-liefdeverhouding heeft met sporten. En hij zag eerder een Muscatlon nooit zitten. Wat is er veranderd? Dat hoor je zo. Na muziek van Matt Redman. En dit is Rob Favier, die precies aansluit bij waar wij het over hebben. Dit is verder kijken dan je eigen westerse neus lang is. Met de horizon voorbij.
3: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Matt Redman, You Never Let Go. Iemand met een haat-liefdeverhouding met sporten die een halve marathon gaat lopen, dat is al bijzonder te noemen. Maar tel daarbij op, het is op de Filipijnen en waarschijnlijk vanwege het weer ook nog 's nachts. Nou, ik hoop dat hij weet waar hij aan begint. Arco Bargeman, welkom.
1: Ja, leuk om er te zijn, dankjewel.
0: Hoe diep zit jouw haat-liefdeverhouding met sporten?
1: Ja, die zit wel diep hoor. Ja, zeker.
0: Wat is dan dieper, de haat of de liefde?
1: Nou, momenteel de liefde. Dus, maar dat is niet altijd zo geweest. Ja, ik heb altijd wel wat moeite gehad met sporten. En nou ja, ik werkte nota bene voor 4M en de Muscathlon. Dus dat is een hele sportieve organisatie natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en ja, ik liep toch wel vaak achteraan wat dat betreft. Dus dat was inderdaad wel zoeken om ja, te kijken waar die liefde, hoe ik dat zou kunnen ontvangen, zeg maar, voor sporten.
0: Dus jij hebt een heleboel mensen zien gaan naar Muscathlon. En al die tijd dacht jij?
1: Ja, ik heb 5 jaar bij de Muscathlon gewerkt als operationeel manager. En nou, vele deelnemers uitgezwaaid. En elke keer dacht ik, ja, prachtig. Het is zo mooi om daaraan te werken, maar het is niet voor mij. Dit, misschien komt het ooit, maar nu niet in ieder geval.
0: Ja, wat bracht je er dan toe om dit wel te gaan doen?
1: Ja, het mooie was eigenlijk dat ik kon het altijd wel heel goed verkopen. Dus ik was ook op opwekking en we begonnen net met IJM. Dat was de eerste keer waarmee we gingen starten. En ik was op opwekking en deelde een deelnemer van joh, dit gaan we doen. Zou dat wat voor jou zijn? En uiteindelijk stelden ze mij de vraag van joh, heb jij me al eens gedaan? En dat was voor het eerst dat hij echt bij mij binnenkwam van ja, nee, eigenlijk niet. Dus ik sta het wel heel mooi te promoten. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat het nou echt is. Ja, en dat zette mij toen aan het denken.
0: Oké, wat goed zeg. Wat leuk dat iemand dat dan even zo omkeert. En dan moet je er nog aan. Want ja, je besluit om een halve marathon te gaan doen.
1: Ja.
0: Hoeveel is dat?
1: Ja, dat is 21 kilometer. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij best een afstand. Ver zat. Ik had altijd wel, ik was af en toe wel eens begonnen met lopen. Telkens 5 kilometer en dan gebeurde er weer wat. En dan hing ik de wandelschoenen weer eventjes aan de kapstok. Maar goed, dit keer dacht ik van, hier gaan we toch wel voor. Ja.
0: Want hoe sta je er inmiddels voor qua trainen?
1: Ja, inmiddels zit ik op de 15 kilometer. En dat is ook best wel wonderlijk gegaan. Heel bijzonder. Ik was aan het trainen telkens. En telkens waren de blessures. Ik had de Strava's van mensen bekeken. Ik zag elke keer van, oh, ik moet dus zo'n snelheid kunnen lopen. Maar goed, dat was veel te overmoedig. En ik besprak dat met iemand. En die zei, ja, ik zou eigenlijk wel een soort coaching willen beginnen in rennen, in hardlopen. Ik zeg, nou ja, als jij nog iemand zoekt als potentiële kandidaat, dan ben ik beschikbaar. Uh-huh. Ja, en sindsdien ben ik met hem aan het lopen. En ja, kan ik dus echt mooie afstanden lopen zonder blessures. Dus dat vind ik voor mezelf een hele prestatie.
0: Dus je ziet het langzamerhand wel zitten.
1: Ja, ik begin er stiekem al een klein beetje lol in te krijgen. Dus dat had ik nooit gedacht, maar het gebeurt nu echt.
0: Wat goed zeg.
1: Ja.
0: Naast dat er dus iets gebeurd is, eigenlijk mentaal, geestelijk. Je bent aangesproken op van, hey, waarom doe ik dit eigenlijk niet zelf? Zal er ongetwijfeld dus ook lichamelijk iets bij je gebeurd zijn? Is het een beetje een andere Arco dan een paar maanden geleden?
1: Ja, zeker. Ja, ja fysiek, wat dat betreft, een bijkomend voordeel van hardlopen is gewoon dat je er ook van afvalt. Dus fysiek merk je ook wel echt dat je lichamelijk steeds beter voelt. Dus dat is gewoon heel mooi om dat bij jezelf te ervaren. Dat het dus hand in hand kan. En dat het dus voor iedereen mogelijk is om gewoon lekker letterlijk in beweging te komen.
0: Ja, ja. Wil je dat vertellen, hoeveel je bent afgevallen?
1: Ik zit inmiddels op de 6 kilo.
0: Netjes.
1: En natuurlijk, ik hou mijn eetpatroon in de gaten. Maar ja, heel veel te danken aan gewoon in beweging komen.
0: Ja, en als je dan aan het trainen bent en het gaat in het begin niet vanzelf, heb je dan ook dat doel voor ogen? En wat is dat dan van IJM wat jou zo raakt?
1: Ja, nee, zeker. Dat motiveert enorm. Ik merkte heel erg dat ja, wat loop ik nou te zeuren als ik eventjes ergens last van had? Dat was telkens een gedachte die bij mij heel erg meespeelde. En dat motiveert om wel eventjes die extra kilometer of die extra afstand te lopen. Ja, en zeker voor IJM. Het is heel bijzonder dat het is de eerste IJM van de Muscathlon die we mogen doen. En Ik weet nog, een hele tijd geleden had ik Jesse van Melle. En Jesse zei van ja, op het moment dat hij voor jou is, dan merk je het wel. En dat er iets van een heilige frustratie ontstaat. En dat merkte ik heel erg bij datgene waar ik nu voor de Filipijnen ga doen. Voor IJM op de Filipijnen. Ja, dat resoneerde in mij. Dat maakte me echt heel boos wat daar gebeurde. En ik dacht, ja, hier wil ik echt voor in beweging komen. Dit mag mij echt wat kosten.
0: Ja, want IJM die gaat natuurlijk voor een rechtvaardige wereld ook. En als het gaat om IJM, dan worden daar heel veel kinderen misbruikt. Voor een webcam gezet.
1: Ja.
0: Vaak ook met westerse klanten hier in Nederland. We hebben het er ook regelmatig over in dit programma. En dat is dus wat jou heilig frustreert.
1: Absoluut. Ja, ik ben zelf een man, 40 jaar. En als ik dan lees dat het juist de mannen, de westerse mannen zijn die dit afnemen, die dit soort dingen bekijken. Dat het dus letterlijk een buurman kan zijn. Of een, nou ja, laatst was er een burgemeester uit Hendrik Ido Ambacht. Dus dat het gewoon echt iedereen kan zijn. Ja, dat raakt mij enorm. Ik heb zelf kinderen, 9, 7 en 1 jaar. En dit zijn de leeftijden waar dat misbruik in plaatsvindt op de Filipijnen. En dat raakt mij enorm. Dat vind ik echt verschrikkelijk, ja.
0: Arianne Kolsters, ook hier aanwezig in de studio, ook deelnemer. Nou, thematiek die elkaar wel raakt, hè? Hoe luister je hiernaar?
2: Ja, ik herken het heel erg. Wat ik daar toe kan voegen, behalve dat het raakt. Ik ben ook moeder van 4 kinderen. De jongste is 4, oudste is 15. Ja, dat bleh. We hadden het net al over geraakt worden tot in gewanden. Nou, dan is dit natuurlijk ook zo'n thema. En ik kan me ook echt nog. Ja, ik kan me gewoon zo opwinden dat dit in Nederland überhaupt. We zijn zo'n ukkepukkeltje op de wereldbol. En we zijn, als je het dan over dat online misbruik hebt, zijn we een van de grootste providers van kinderporno. Waar zijn we mee bezig? En als je het dan over gedwongen prostitutie hebt, zijn we de toegangspoort voor Europa. Om mensen uit alle werelddelen hier binnen te laten komen en vervolgens in Nederland of de rest van Europa in de gedwongen prostitutie te laten verdwijnen. Kom op, mensen.
0: Ja.
2: Dat kan toch niet? Ik schaam me kapot. Ik schaam me kapot om Nederlander te zijn als het hierover gaat.
0: Het raakt jullie diep. Mooi wat jij net zegt, Arco, dat als het jouw bestemming is, wat Jesse tegen jou zei, dan merk je dat vanzelf. Ik merk het ook terug in onze app. Mensen die op jullie alle 3 reageren met datgene wat voor hen lijkt bestemd te zijn. Tiemen, er staan nog een heleboel muscatlons op het schema. 2027 en zelfs 2028. Hoe lang moet de golf nog doorgaan van recht doen?
3: Nou ja, tot de Heer terugkomt, wat mij betreft. Blijft dit een golf? En of het nou de muscatlon is of iets anders, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar zolang dit een middel is wat zoveel in beweging zet bij deelnemers, maar ook in het veld zelf, ja, blijven we hiermee doorgaan. Dat denk ik wel.
0: Ja, krijg je er ooit genoeg van om mensen zoals Arco te zien, mensen zoals Arianne te zien, die zo diep geraakt zijn, die van, nou, ik ben helemaal niet zo per se zo'n sportliefhebber, naar in één keer dat sporten gaan en die heilige frustratie in zich dragen?
3: Nee, daar krijg ik geen genoeg van. En ik voel me daar ook voluit een onderdeel van. Dus ik ben heel blij dat ik daar zelf ook in mee mag bewegen. Nou, dus samen een stappen naar verandering en vernieuwing mogen inzetten. Ja, en als ik dan 1 kort verhaaltje mag vertellen. Ik weet dat ik in een hutje terechtkwam. Wij moesten bukken, het was donker. Daar zat een vrouw die huilend vertelde dat ze geen vaccinatie kon kopen voor haar kind van $8. En wel elke dag zo'n 16 kilometer moest lopen met een 25 liter jerrycan op haar hoofd. En toen het wat lichter werd in een hut, zag ik heel groot op de muur geschreven: C'est Dieu qui m'a sauvé. Het is de Heer die mij redt. Dat stond echt groot. Ik heb het nog nooit zo groot in een huis binnen zien staan, zeg maar. Wij werden eens van die kleine tekstkaartjes, maar zij had het gewoon levensgroot op de muur van een hut geschreven. En dus zo'n verwachting van de Heer. Terwijl ze ja, het leven ergens bij de handen wordt afgebroken. En Als ik dan denk van, oh, haar zoontje Lazar, die mogen wij nu sponsoren, zeg maar. Dus dat ging daarna, werd dat in werking gesteld. Lazar heeft een lichamelijke beperking, maar wordt nu wel geholpen door lokale medewerkers, kan een toekomst van hoop opbouwen. Ja, ik denk toen zij het bericht kreeg, er is een sponsor voor Lazar, dat zij niet geknield heeft om mij te bedanken, maar dat ze zegt van, Heer, u maakt uw woord waar. U bent degene die redt. Dus dat zij tot lof komt en tot geloof komt, zeg, of tenminste haar geloof weer vuur geeft. Ja, ik denk als we daar, dat vind ik het zo bijzonder van zo'n muskathon. Als gewone mensen mogen we onderdeel worden van het ongewone werk van God. Dus met het beperkte wat wij kunnen, maar we kunnen wel iets. En God die neemt het op in zijn verhaal van het koninkrijk.
2: Mm.
3: Ja, dat vind ik super mooi.
0: Je begon deze uitzending met de aanbidding die klonk op het jubileum van jullie. En eigenlijk, ja, dat is ook een bekende term, hè? Het boek Het Gat in Onze Evangelie. Dat als we dit doen, ja, dat je eigenlijk, dan heb je het gevoel van, volgens mij is dit wat God van ons vraagt. Volgens mij is het nu compleet. Ik ben ook nog wel benieuwd, Arianne, als het gaat om de geestelijke les voor jou. Herken je dit dan ook? Of is daar nog iets aan toe te voegen wat jou betreft?
2: Ja, wat ik me heel erg herinner van de startdag die je dan hebt als team. Dat je elkaar ook even leert kennen en zo. Die hadden wij op de Wallen in Amsterdam. En dan kan ik me één moment herinneren dat we met onze rug naar een klein kapelletje stonden wat daar staat. En aan de overkant keken naar het grootste sekstheater van Europa. Wederom in ons kleine kikkerlandje. En dat hoongelach van het kwaad was bijna te horen, zeg maar, op die gracht. Maar ik wist hierachter. Ik stond letterlijk met mijn rug tegen dat kapelletje. Hierachter, in dit kerkje, in deze ruimte achter mij, hangt de schilderij van de Goede Herder. En dat is een schilderij waarop de Goede Herder afgebeeld staat met één schaap onder zijn arm. Ik heb nog nooit daar dat kwaad zo bijna fysiek kunnen voelen in de atmosfeer. Weet je, zo'n wietlucht ook nog over. Dus alle zintuigen die worden getrokken naar dat kwaad. Je wil niet weten wat er op zo'n muurschildering aan expliciet allemaal te zien is. Maar het verborgene, het niet te zien, was zoveel sterker. En ik wist, God is groter dan dit. En dat is, nou ja, ik heb het over Irina gehad. Ik heb verteld wat voor transformatie zij heeft doorgemaakt. Dat is voor mij de grote geestelijke les. Dat ik, het kan nog zo wanhopig zijn. Het kan nog zo, hè, menselijk gezien. Kan iemand daar niet meer uitkomen? Is iemand voor het leven gebroken? Is iemand, hè, niet meer te fixen? Dus niet op de tegentherapieën, zeg ik wel eens. Maar het gebeurt toch.
0: Ja.
2: Ketenen worden bevrijd.
3: Hmm.
2: Die worden opengebroken. Mensen worden weer tot leven geroepen. Komen in hun recht te staan. Ja, en dan komen die golven van recht.
0: Het past niet in ons hoofd en toch is het zo. Hè? Dus volgens mij is dat dan geloof.
2: Ja.
0: Arco, jij al geestelijke lessen opgedaan in het proces tot nu toe?
1: Ja, zeker. Ik merk heel erg dat als je in ieder geval bereid maakt, hè, dus je bent beschikbaar, dat er een weg komt. En dat heb ik in alles gemerkt. Dat hele proces waar ik doorheen ben gegaan.
0: Ja.
1: Het was een veel te groot bedrag om op te halen. De afstand was veel te ver. De agenda was veel te vol. Maar dan merk je dat God daar doorheen werkt. En dat hij jou wil gebruiken om echt recht te doen. En dat is heel bijzonder om dat te ervaren.
0: Mm. Jullie hebben niet betaald voor deze uitzending. En dat is ook helemaal niet nodig. Maar Tiemen, ik draag jullie wel een heel warm hart toe. Als je nou nog mensen mag uitnodigen om mee te gaan komend jaar, en de jaren daarna, dan moeten ze gaan naar?
3: Nou, heel vaak als je iets van bewogenheid voelt, ja, dan door in beweging te komen ga je dat voeden. En wordt het groter. Als je dan stil blijft staan, dan kabbelt dat weer weg. Dus als je door deze uitzending iets voelt van, oh, wacht even, dit raakt mij, of ergens heb ik een verlangen, ja, dan zeg ik, wacht niet, ga gewoon eens de volgende stap maken. Dus op muskathon.nl kun je gewoon eens kijken welke muskathons eraan komen. Dus je kunt volgend jaar nog mee. In volgend najaar 27 heb je nog tijd genoeg om te werven naar Ethiopië. En je kunt ook nog mee naar Spanje voor TRDV. En er komt er in volgend voorjaar weer een reis voor IGM aan naar Guatemala. En Open Doors gaat dan ook weer een mooie bestemmingen zoeken. Dus voor elk doel is wel iets. Dus laat je raken en zet die beweging van binnen maar om in beweging naar buiten.
0: Ja.
3: Muskathon.nl, daar kun je meer vinden.
0: En wacht dus niet te lang, zeg je inderdaad. Dat kan ik me ook voorstellen. Gewoon er meteen een actie van maken. Muskathon.nl. Tiemen Westerduin, Arianne Kolsters en ook Arco Bargeman en Annemarie Hakkenberg, had ik moeten zeggen, dat is de juiste achternaam, die ik aan het begin van deze uitzending belde. Dank jullie wel voor de komst en alles wat gesproken is. Zometeen hoor je Joke Buijs en dit is Elevation Worship. Ja, hoe anders dan hiermee kunnen we afsluiten.

Joke Buijs, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Ja, als je daarover nadenkt, Gods trouw, daar kun je allerlei vraagtekens bij hebben. We zitten hier heerlijk naar te kletsen in de studio over dat evangelie wat je zo anders kan maken. Nou, ik laat het allemaal nog even netjes op me, ja, even laten bezinken. Dat is wat we gaan doen.

0: Corey Ashbury met Sparrows. En in de studio is aangeschoven Daan.
1: Ja,
0: heb jij inmiddels je eigen koptelefoon en alles gevonden?
1: Ik heb al mijn collega's vals beschuldigd.
0: Ja, jij komt hier binnen meteen te wijzen naar mijn koptelefoon. Ja. Van ja, heb jij die van mij? Ja. Helemaal niet waar, Daan.
1: Nee. Deze, sorry.
0: Ga jij maar eens even luisteren naar Ellie en Rickert. Oh. Dat gaat over vrede. Niet veel ruzie meer maken.
1: Heel goed.
0: Fijn dat je alles weer hebt. En een hele fijne lunchroom voor zometeen.
1: Oh ja, dankjewel.
0: En deze heet dan natuurlijk Geef ons vrede, oftewel Dona Nobis, Paatje.

0: ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl, voel je echt thuis.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
8: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel

0: Heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Staat een auto in brand op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. De N33 Eemshaven Veendam in beide richtingen dicht tussen Delfstijl en Appingedam door een ongeluk. En 2 kilometer file op de N35 Zwolle Almelo bij Raalte. 10 minuten vertraging.
5: Ik zit me net eens af te vragen waar je zo al koning van kunt zijn. Ja, van Nederland natuurlijk, hè, van een koninkrijk. Maar ook van, nou ja, noem eens op, van het voetbalveld, van de muziekwereld, van de financiële wereld, van de politiek, van de zorg. Of wat dacht je van deze? Let the key.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: korting op Gamma Muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Met Daan Hartgers.
9: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Michael W. Smith. Het is bijna oktober, het is volop zomer. Is me dat even lekker zeg. Heerlijk weertje, graadje of 20. Ietsje meer zelfs. Lekker zonnetje. Ja, ik zeg niks meer aan doen. Nou, sterker nog, we kunnen er niks aan doen. We krijgen het immers maar. Straks maar eens even kijken of dat zo blijft. Dat prachtige weer vandaag en morgen. Je krijgt in ieder geval zo dadelijk ook de muzikale lunchkaart voorgeschoteld. Dat is een keuzemenu, hè. Elke morgen hier vers samengesteld. Elke dag twee unieke kaarten. Ik heb ze al even mogen bewonderen, mogen voorproeven vanochtend. In één woord heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ja, dat zijn eigenlijk drie woorden. Eerst nu maar eens genieten van ons hoofdmenu, dat is muziek. Mijn ziel is stil tot

0: persoonlijk verhaal van Xander Stok, de man achter dit project, Project of Love. Muzikant die onrustige periodes in zijn leven heeft gekend. Zelfs zo onrustig dat hij slaapmedicatie nodig had. Hij raakte daaraan verslaafd, hij zocht en uiteindelijk vond hij rust, zoals geschreven staat in Jesaja 28 en Matthäus 11. En die gedeelte combineerde hij in dit lied dat hij zelf schreef. Nou, nu we toch de Bijbel open hebben liggen.
1: De dagtekst.
0: Krijg je elke dag rond dit tijdstip. Komt vandaag uit Matthäus 6, vers 21. Waar staat, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus Matthäus 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De dagtekst van vandaag.

Dan dus Andrew Rip, Fill My Cup, daarvoor Schrijvers voor Gerechtigheid. Er wordt nog wel eens in kerken en gemeentes wat verschillend gedacht over de doop, zou ik maar zeggen. Nou ja, behoorlijk verschillend. Hè? Kinderdoop, volwassen doop, opdragen. Tekstschrijver Hans Maat en muzikant Adriaan Roes die dachten samen, nou, als we nou eens proberen een lied te schrijven met betrekking tot die doop dat iedereen past. Hè? Hoe mooi zou dat zijn? Nou, dat is hen gelukt. Luister maar eens.

0: prachtig lied van Cela over de doop. Daarmee werd het 12:30. Nou ja, net geweest. Het is tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar vooral in het westen kan een bui vallen. Mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 21 graden en in Limburg 24 graden. Morgen dan begint de dag lokaal met wat mist, ook wel bewolkt. Later breekt de zon door. Het blijft droog, dan 22 tot maar liefst 28 graden.
1: Ja. De lunchkaart.
0: Zo, die ziet er goed uit. Ja, dat zei ik al. Ik mocht hem al even bekijken. Heerlijke muzikale lunchkaart voor deze 28 september 2026. Een keuzemenu. Zoals elke dag, hè. Dus de keuze is aan jou. Wat wil je straks helemaal horen? Menu A of menu B? Laat het ons maar weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. We zijn ook even benieuwd waarom, hè. Dus A of B. Goed, wat zit daarin dan?
1: Menu A.
0: Met als nagerecht Bridge Over Troubled Water. Hoofdgerecht Revelation Song. En dit voorgerecht. Hey.

0: Jongen, dat was Aaron Neville nog weer eens. Lekker zeg. En deze natuurlijk.
1: Menu B.
0: Ah, even goed onthouden. Dit zit in B. At the Cross. Love ran red. Armen om je heen. En...

0: dat zijn ze.
1: Daan Hartgers.
0: Nou, laat het ons maar weten. Dat gebeurt ook allemaal massaal. Dat kan via onze Groot Nieuws Radio app A of B. Dus zeg het maar, lunchroom vrienden of vriendinnen. A of B.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Twee liederen achter elkaar. Eén van Matt Maher en één van Philippa Hanna. Het is 12:15 precies.
1: De lunchkaart.
0: Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, we zijn eruit. Dank voor het stemmen. Er is ook vandaag weer massaal gestemd. En eerst even een paar mensen teleurstellen. Daar ben ik erg goed in. Mocht je op B gestemd hebben, helaas. Pindakaas. Het is dus A geworden. Dankzij onder andere de stem van Eline. Zij zegt ja, met name vanwege het hoofdgerecht. Aagje vanwege het nagerecht. En alles wat ertussenin zat kwam van Harmke, Gerda, Johan, Roelie, Jitske, Miranda en heel veel anderen. Geniet van menu A met daarin de liederen Bridge Over Troubled Water, Revelation Song en Eén Heer.
2: De lunchkaart.

0: rempelde aanstekers gingen uit de zak. Hier zojuist, de laatste 5 minuten. Bridge Over Troubled Water, het herkenbare geluid van Erin Neville. Daarvoor Revelation Song en je hoorde één heer. Morgen, 00:30, nieuwe muzikale lunchkaart.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
6: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting.

0: En er is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij afrit Utrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De N14 is dicht van Den Haag naar Leidschendam bij de Parktunnel. Dat komt door een pechgeval.
9: Je kent ze wel van die verhalen uit de Bijbel waarvan je denkt, hè? Hoe dan? Zoals deze hier zo dadelijk. Het verhaal over Lazarus die opstond uit de dood. Come on.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: De Lunchroom.
13: Met Daan Hartgers.
12: Het christelijk.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Goedemiddag. Ons terras was hier vorige week nog geopend. Dat is deze week weer het geval. Dat is bij trouwens meer collega's, zag ik, in allerlei steden en dorpen en gehuchten. Op deze, jawel, dag van de stad. Nou, voor de een heeft die stad wel wat, hè, met alle drukte en reuring. Geeft de ander maar gewoon het platteland, hè, met alle ruimte en rust en regelmaat. Nou, waar ligt jouw lust en jouw leven? Is dat in de stad? En welke dan wel? Of is dat op het platteland? Nou ja, en waar dan wel? Misschien ben je ooit vertrokken van de stad naar het platteland. Waarom en bevalt dat? Of andersom, ben je ooit vertrokken van het platteland naar de stad? Waarom bevalt het? Waar ligt jouw lust en jouw leven? In de stad, welke dan ook, of op het platteland? Laat het ons maar weten, dat kan via onze groot nieuws.

0: Een oud lied dat nog steeds heel actueel is, zegt wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des heren hand. En wat jonger lied zegt er eigenlijk precies hetzelfde. Deze zangeres Thea schreef dit lied toen ze net moeder was geworden. En behoorlijk zat te piekeren over de toekomst en alle onzekerheden. Tijdens het lezen van een gedeelte uit Matthäus 6 vond ze rust en ook inspiratie voor het schrijven van dit lied. Gonna be good.
1: De plaat die je raakt.
0: Grootnieuwsradio vriendin Wieteke wil met een lied dat haar hart raakt. Iedereen bemoedigt zichzelf ooit door een periode gegaan van twijfels en onzekerheden van ja, wie ben ik nu eigenlijk? En wat ben ik waard? Nou, er volgde een zoektocht van gesprekken voeren, van veel lezen, van alles en nog wat onderzoeken. En uiteindelijk besefte ze steeds meer, ik ben Gods geliefde dochter. Dat is de enige waarheid. The truth. En die gedachte wens ik iedereen toe, aldus Wieteke.
2: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

Marcel en Lydia Ziemer. Daarvoor hoorde je Mac & Woods met The Truth. Draaide ik speciaal namens Grootnieuwsradio vriendin Wieteke. Ja, eigenlijk voor iedereen die dat lied maar wilde ontvangen. Het was speciaal in opdracht, zal ik maar zeggen, van haar. Lauren Daigle kreeg een paar jaar geleden een mailtje van een meisje dat niet beter zou worden. Ze had vragen over de dood en over hoe het in de hemel zou zijn. En vanuit de Bijbel wilde Lauren proberen antwoorden te geven. En zo ontstond dit lied dat meisje nog kreeg voordat ze overleed. You're gonna be okay.

0: wonderschoon. Be okay, je hoorde Lauren Daigle. Het is 2:30, tijd voor iets heel anders. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht namens Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar vooral in het westen kan een bui vallen. Mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 21 graden en in Limburg 24 graden. Morgen begint lokaal mistig, bewolkt ook, maar later breekt overal de zon door. Het blijft droog, dan 22 tot 28 graden maar liefst.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Ja, dat kan elke dag even aanschuiven hier in onze lunchroom. Waar dan ook over. Hè. Het is vandaag de dag van de stad, besefte ik mij ineens. Nou, sterker nog, ik las het vanochtend in de krant hier in onze lunchroom. En ja, de een die heeft van alles met die stad. En de ander zegt, geef mij maar de rust van het platteland. We zijn even benieuwd vandaag naar waar ligt jouw lust en jouw leven. In de stad? En welke is dat dan? Of op het platteland? En waar dan wel? We horen het graag en dat kan via onze Groot Nieuws Radio-app.
1: Daan Hartgers.
0: Dus waar ligt jouw lust en jouw leven? Waar voel jij je thuis? En zou je niet meer willen verhuizen? Laat het ons weten, dat kan via onze Groot Nieuws Radio-app. De stad of het platteland?
2: De Lunchroom.

0: dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Wilbur hoorde je met Praise Adonai, daarvoor Martijn Buwalda. De rest mag je hebben. Ja, dat is de titel van zijn nieuwe theatertournee. Daar is hij net mee begonnen. Goed voor ruim 50 concerten in het hele land, waar trouwens de Bible Belt erg goed vertegenwoordigd is. Nou, nu we toch op pad zijn, daar gaan we.
1: De lunchroom. Ja, schuif aan bij Daan.
0: Het is de dag van de stad, lunchroom vrienden en vriendinnen. En ja, voor de een heeft die stad wel wat, hè, met alle drukte en reuring. Geeft de andere gewoon het platteland maar, met alle ruimte, rust en regelmaat. Willy zegt, wat mijn vraag aan jou was, waar gaat jouw voorkeur naar uit, naar de stad? Of naar het platteland? Willy zegt, nou, mijn lust en mijn leven ligt in Katwijk. Heerlijk dorp, ja, prachtig trouwens. Maar Leiden is mijn stad waar ik opgegroeid ben. Ja, ook prachtig. Lisbeth zegt, goedemiddag, doe mij maar het dorpse leven en dan wel het mooie Veluwe, de mooie Veluwe, het dorp Ermelo. Renske zegt, vanuit een nieuwbouwwoning in een dorp, 3 jaar geleden verhuisd naar de binnenstad van de allermooiste stad Harlingen. Na 5 verhuizingen zijn we eindelijk thuisgekomen. Dat is mooi. Hendrik zegt, nou, wij zijn gezegend met een mooi boerderijtje in Sint-Nicolaasga. Mijn werk is ongeveer 3-4 minuten van huis. In die omgeving vind ik mijn rust. En als ik dan die auto's zie vliegen en zie haast over de snelweg, dan denk ik, nou, die haast, die heb ik niet. Colinda, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Zeg het eens, platteland of de stad?
2: Ja, mijn lust ligt op het platteland. Mijn leven in de Randstad.
0: Oh joh. Oh, je woont in de Randstad?
2: Ja, klopt.
0: En waar, als ik vragen mag?
2: Ridderkerk, Rotterdam-Zuid, zeg maar.
0: Oh, dat, ja. Nou, daar is druk genoeg, Colinda.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ben je daar geboren?
2: Nee, dat niet. Ja.
0: Vanwege werk of de liefde? Zeg het eens.
2: Liefde, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Je hebt hem daar ontmoet.
2: Ja, hij komt hier ook niet vandaan, maar hij woonde hier al en ja, we zijn hier blijven hangen.
0: Oh joh, wat leuk. En dat bevalt dus?
2: Ja, weet je, je leven ontstaat hier en ja, dat is ook goed. Je hebt hier alles, je werk, je school, je nou ja, gemeente, alles. Maar als je erover dromen hebt, dan ja, zal het toch wat Drenthe worden of misschien wat eilanden of zo.
0: Oh,
2: maar...
0: joh, ja. Nou, dromers, hardop, Colinda.
2: Nou, als je dan mijn man zou vragen, dan inderdaad Drenthe.
0: Ja.
2: Maar ja, echt diep in mijn hart zou ik toch wel heel graag op Texel of zo een huisje willen vinden. Dat lijkt me toch wel heel erg mooi.
0: Ja, eerst even je man. Wat heeft hij met Drenthe?
2: Ja, natuur. Dus, ja, qua afkomst ook eigenlijk niks. Maar door vakantie en zo, de natuur, dat is toch wel heel... ja, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja, geen familie of wat dan ook, kennissen?
2: Nee, gewoon vakantie. Van al, nee. Ja.
0: En jij wil naar een, nou ja, ik wil zeggen onbewoond eiland. Niet helemaal waar, hè?
2: Dat hoeft ook niet per se, maar... Ook daardoor vakanties, ja, Texel, dat is toch wel heel, het is toch wel een stukje van mijn hart.
0: Ja. Ja, want je gaat met die boot over en dan ben jij al weg, zeg maar, in je hoofd. Hè?
2: Ja, echt. Ja.
0: Wat gebeurt er dan toch, Colinda, als je op die boot stapt?
2: Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet, zo'n gevoel.
0: Ja, dat is mooi. Nu heb ik bij Texel altijd wel zo, ja, goed, jij denkt er anders over. Het is wel een heel groot eiland, bijna niet meer dat je denkt, het is een eiland.
2: Oh jawel hoor, oh, ja. We zijn er van de zomer nog geweest en ja, bepaalde dorpen, de grotere dorpen, die mijd ik, die kom ik alleen voor boodschappen.
0: Ja.
2: Maar de rest is gewoon ja, de wijsheid, de natuur, de, ja, heerlijk vind ik.
0: Ik ben benieuwd welke droom uitkomt, Colinda.
2: Ja, ik...
0: Of er eentje uitkomt, ja.
2: Ja, de tijd zal het leren. Voorlopig hebben we absoluut geen plannen, maar zeg nooit nooit.
0: Je doet er niks aan in ieder geval, zeg maar, op dit moment.
2: Nee, nu zeker niet, nee.
0: Niet zoekend.
2: Nee, absoluut niet. Dromen is altijd leuk.
0: Ja, zeker. Hartstikke mooi. Nou, lekker blijven dromen. En misschien komt hij ooit uit. Hè. Het is je van harte gegund. Ja.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Hè. Doeg.
2: Fijne dag. Doei.
0: Hoi.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers.

0: Je vader zal maar Ed Cash heten. Nou, nu hoor ik je denken, nou en, hè, moet ik die kennen? Nou, niks moet, maar je zou hem kunnen kennen van het lied How Great Is Our God. Die van Chris Tomlin, ja. Nou, die pa die weet wel hoe het moet. En die dochter die je nu hoorde, Franny, die weet het ook. Je kent haar wellicht van We The Kingdom. En ook in haar eentje staat zo'n mannetje, dat hoorde je in dit lied. Jesus All Along. Hans, goeiemiddag man.
1: Dag Daan, goeiemiddag.
0: Ik wou zeggen, is het lang geleden als een week?
1: Ruim een week.
0: Ja, wat denk je, ik kom toch terug?
1: Nou ja, lijkt me leuk. Ralf van Manen kwam, ik dacht, daar kom ik ook.
0: Hartstikke goed, man.
1: Ja.
0: Heb je het goed gehad?
1: Ja, even een week.
0: Nog niet gesproken.
1: We hebben elkaar nog amper gesproken vandaag. Slechts een paar uur.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt. Wij vierden dat we 30 jaar getrouwd waren.
0: Oh, ja.
1: Daarom hebben we een week vakantie genomen.
0: Ja.
1: Gewoon met het hele gezin ergens op een park in het zuiden des lands.
0: Oh,
1: en dat was heel plezierig.
0: Ja.
1: Ja, dus deel je het zwembad met allemaal kinderen, kleine kinderen, vooral geen schoolgaande kinderen.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is heerlijk.
0: Ja, nou, gefeliciteerd nog.
1: Dankjewel.
0: En namens alle lunchroombezoekers. Op naar de. Nou, eerst maar eens op naar backstage. Hè,
1: ja, nooit te ver vooruit kijken. Maar de komende twee uur hebben we dus een gast.
0: Ja.
1: Zijn naam is Ralf van Manen. Hij gaat binnenkort op tournee samen met Wim Rebergen. Met z'n tweeën. Dat wordt een hele persoonlijke tour. En dat is ook de naam van die tour. Ja, een beetje klein.
0: Wat is de titel?
1: Ja, volgens mij persoonlijke tour.
0: Oh, zo. Ja.
1: Dus. Dat worden hele persoonlijke concerten.
0: Dek de lading.
1: Lekker klein, lekker kort. Ik denk dat we dat voor de komende twee uur ook moeten doen. Lekker klein, lekker kort. Over twee uur zeggen we, het was weer gezellig. Tot morgen.
0: Dat gaat lukken. Veel plezier, Hans.
1: Dank je.
2: Het Christelijke Radiostation.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.

0: verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21 als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. Het weer van Weer Online. In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal Zuid tot aan de grens. A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de afsluitdijk is nu even dicht door een ongeluk op de A7 Heerenveen richting Den Hoever. Dus van Friesland naar Noord-Holland is het dicht bij Koornwerderzand.
12: Vandaag de gast Ralf van Manen gaat weer op tournee en daar moet uiteraard over gesproken worden. Bovendien heeft hij een nieuwe single. Eerst gaan we luisteren naar het lied dat Brian Dorksen uitgaf. In ieder geval zijn familie uitgaf een aantal weken na zijn overlijden. Whisper.
13: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voor.

0: voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Drakentemmen in het Verre Oosten.
11: Of nee, juichen voor Oranje.
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Backstage.
13: Met Hans van Vuren.
12: Het christelijke radiostation.

0: Whisper, de nieuwste single van Brian Dorksen.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ga ik in gesprek met Ralf Vermanen, want die heeft weer een tour gepland. Daar moeten we het uiteraard over hebben. We gaan luisteren naar muziek van Joelle Versteegd en hebben een backstage classic van The Newsboys. Allereerst CC Winans.

0: Forever. We hoorden CC Winans.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Een aantal weken geleden sprak ik zangeres Joelle Versteeg. Ze was heel enthousiast over haar eerste single en hartstikke terecht natuurlijk. Ze liet nog een klein beetje in het midden over binnenkort nieuwe singles zouden komen. Maar dat hoeft ook nog even niet, want we hebben die eerste nog. Stap in het licht.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die daar die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Vorige maand heeft ze nog heel overtuigd in Ahoy gezongen. New name written down in glory. Charity Gale hoorden we samen met David Gentile.
1: Backstage Classic.
0: We gaan even naar het begin van de jaren 90. De Newsboys waren overgevlogen vanuit Australië, vestigden zich in de Verenigde Staten en maakten daar samen met Steve Taylor een hele fijne plaat. Wij gaan luisteren naar I'm Not Ashamed.
1: Backstage Classic.

0: I'm Not Ashamed, ja, een dikke hit van de Newsboys uit begin van de jaren 90. We hebben vandaag een gast en met hem ga ik over de toekomst spreken. Want over 3 weken gaat er een tournee van start. De persoonlijke tour van Ralf van Manen. Ralf, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een persoonlijke tour. Je zou eigenlijk zeggen een persoonlijke tour. Maar persoonlijk is de titel van de tour, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Oké, wat kun je in een paar zinnen uitleggen wat het is, zodat we dat alvast even helder hebben?
1: Wat ik heb geprobeerd, of samen met een maat van me, is Henk Jansen. We hebben geprobeerd om te kijken van hoe kunnen we nou de liedjes nog dichter bij de mensen brengen door de verhalen achter liedjes uit te leggen, wat beter. En ook een heel stuk van mijn persoonlijke leven komt aan bod, zeg maar, met vallen, opstaan, dingen die gelukt zijn, dingen die mislukt zijn, strijd, van alles.
0: Als je dan zo'n titel gebruikt, zou je dan niet elk liedje dat je ooit hebt gemaakt kunnen zingen? Want is het niet zo dat elk liedje iets persoonlijks heeft?
1: Nou, dat zou wel mooi zijn, maar dat is niet altijd het geval, denk ik.
0: Nee?
1: Nee, het is, er zit wel. Je schrijft soms ook dingen in opdracht. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Dat doen wij dan. Want wij zitten heel breed op het gebied van muziek. Dus als jij voor een bepaalde company een liedje schrijft, dan doe je dat met de ingrediënten die zij aanleveren. Mm. En dat is niet per se persoonlijk.
0: Maar als een liedje op een album van Ralf heeft gestaan, is zit er dan altijd iets?
1: Ja, er zit er vaak wel iets. Toch wel 80%
0: verhaal.
1: Verhaal in, ja, voor iets wat je hebt meegemaakt.
0: Ja. Ja, om dat dan toch even helemaal die tafel leeg te schuiven. Zitten er dan ook ergens liedjes op je plaat waarvan je denkt, ik hoop dat niemand daar ooit meer over begint, want daar zit helemaal geen verhaal achter?
1: Nee, eigenlijk niet, denk ik.
0: Ze hebben allemaal wel iets.
1: Ja, of misschien helemaal in de begintijd. Dan was het wat meer geconditioneerd geschreven vanuit hoe ik het beleefde. Maar later eigenlijk niet.
0: Wat is dat, geconditioneerd geschreven?
1: Vanuit bepaalde dogma's. Dan ben je dus heel erg jong. Daar ga ik ook op in de tour. Van in de begintijd, ik had geen idee, joh. Ik kwam uit een christelijk nest. Een soort van christelijk nest. En wij wonnen een talentenjacht. En dan in één keer speel je overal. En dat zingen en spelen gaat dan dat gaat wel aardig. Maar het communiceren en het dat vond ik wel heel lastig. Want ik had het idee, oh, wat verwachten ze allemaal van me? En zeg ik wel de goede dingen? En dan ben je natuurlijk hartstikke jong.
0: Ja.
1: Dus daar gaat het een beetje over.
0: Ja.
1: En dan hoe dat in de loop der jaren allemaal is ontwikkeld. En,
0: wat is het verhaal dat je daarover wil zeggen? Ik bedoel, je hoeft niet die hele toren uit te leggen. Maar nee. Als mensen nou toch 1 ding moeten snappen vooraf of misschien achteraf.
1: Nou ja, ze moeten helemaal niks natuurlijk. Maar ik hoop wel dat misschien dat er wat herkenning is van iedereen heeft een verhaal natuurlijk. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is natuurlijk een heel bekend spreekwoord. En ik laat ook wel zien een beetje waar ik vandaan kom. En hoe dat. Dat is namelijk niet een standaard. Hele fijne jeugd of zo. Dat is het niet. En mensen hebben daar geen idee van. Mm-hmm. En na de tour denk ik wel.
0: Ja? Wil je daar iets over zeggen?
1: Daar kan ik wel wat over zeggen. Maar ik kom bijvoorbeeld. Mijn vader kwam uit Ederveen. Hij was een creatief persoon. Ik kom uit een groot gezin. En als hij in deze tijd geboren was, dan was hij nooit getrouwd. In ieder geval niet met een vrouw. Dus dat was al een punt wat speelde. Mijn moeder kwam ook uit een heel groot gezin. Was heel erg slim, kon goed leren, maar mocht niet gaan studeren. Maar die twee vonden elkaar. Zijn getrouwd. En dat is niet helemaal. Dat was niet helemaal een fijne basis. Dus daar zijn wij een beetje uit voortgekomen. En dat was een groot geheim. Wat pas toen ik getrouwd was, hoorde ik dat pas, hoe het in elkaar zat.
0: Ja.
1: En toen begreep ik heel veel dingen. En tegelijkertijd, dit kan natuurlijk heel heftig klinken meteen. Maar ik heb ook wel, denk ik, mij ingeleefd in, hoe moet het dan geweest zijn voor mijn moeder en voor mijn vader, weet je wel, in die tijd.
0: Mm.
1: En hoe zou ik dat zelf gedaan hebben of niet gedaan hebben? En ik snapte ook veel meer
0: ja.
1: van hoe het zat.
0: Als jij liedjes schrijft over je vader, je moeder of over je zus, dan zijn die wel altijd heel liefdevol. Dus ondanks dat het niet makkelijk was, communiceer je in ieder geval wel liefde over hen.
1: Ja, ik heb mijn vader de laatste 2 weken van... Hij heeft... mijn vader is best oud geworden. Hij was ook heel lang fit. En de laatste jaar niet meer. En de laatste paar jaar woonde hij onder bij ons. Een soort mantelzorgwoning. En ik heb de laatste week van zijn leven... heb ik pas een beetje de man leren kennen. Gesprek gehad. En hem ook een soort van kunnen ontschuldigen. Dat klinkt heel erg...
0: Want hij voelde zich schuldig?
1: Ja, hij zag in één keer van... oh jongens, wat is dat allemaal fout gegaan? Wat is het allemaal misgegaan? En eigenlijk was het toen zo dat ik hem beter begreep... dan hij zichzelf begreep op dat moment. Dus dat was wel... en zo, hier gaat dus de tour over. Dus het is allemaal best heftig materiaal. En die liefde, ja... Die heb ik wel. Voor zowel mijn vader, mijn moeder als mijn zus. Ja.
0: Ja. Dus ja, dat maakt het ook complex. Je hebt enerzijds heb je dus een, zeg je, een heftige jeugd, maar ook liefdevolle kant.
1: Ja, en ook heel veel hele goede dingen meegekregen. Dus het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel was, maar je kunt je voorstellen dat zo'n basis, dat je dan heel veel dingen mist. Mijn vader zag ik eigenlijk nooit. Die vluchtte natuurlijk ook. Alleen op zondag. Dan was hij er en dan oefenden wij met de band. Dus dan ging de hele huiskamer ging aan de kant. Dat was aan de andere kant. Hè? Dus alle meubels aan de kant. En dan kwam het bandje oefenen in huis met een PA. Dus ja, dat is natuurlijk... dat doet niemand.
0: En je ouders vonden dat oké?
1: Ja, die zaten dan op de bank te luisteren. En,
0: ja, waren ze fan?
1: Ja. Ja, maar ook wel... het was ook wel zo dat ik... dat ik af en toe kunstjes moest doen als de mensen op bezoek kwamen. Maar zing eens even een liedje, doe eens even dit. En ik was natuurlijk heel jong, super onzeker. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dan zit je ook continu in een strijd van... maar goed, uiteindelijk heeft hem misschien ook wel over een hobbel heen geholpen. Wie zal het zeggen. Dus tegenwoordig vind ik het leuk om muziek te maken.
0: Ja, dat even te benoemen, die persoonlijke tour. Die is dusdanig persoonlijk dat jij ook gewoon één extra muzikant meeneemt.
1: Ja, en Wim, een hele goede vriend met wie ik heel veel heb geschreven. Die ook heel veel weet van mij en ik van hem. En het gaat eigenlijk, het is eigenlijk een verhaal met liedjes tussendoor.
0: Heeft Wim daar nog een rol in dat vertellen? Want... Wim Rebergen is natuurlijk niet alleen een heel begenadigd tekstschrijver. Hij kan ook eigenlijk best wel mooi vertellen.
1: Ja, en hij kan belachelijk goed tekenen en schilderen. Hè? Dat is bizar. En hij kan nog heel veel meer.
0: Ja, hij ontwerpt bijvoorbeeld altijd het artwork van Irma Diet, toch?
1: Ja, doet hij ook. Ja. Die tekeningen. Maar als hij jou na moet tekenen, binnen 3 kwartier... Dan zeg je, oh ja, dat is Hans. En dan heeft hij alle kenmerken, de hele...
0: Bolle wangen erop, hoppakee. Dat is onmiskenbaar.
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Maar ja. Zeker. Nee, maar, als die er niet op zit, dan ben ik het niet.
1: Maar Wim heeft wel een rol, wel een bescheiden rol in het verhaal. En hij speelt natuurlijk, hij helpt met het begeleiden, wat hartstikke leuk is.
0: Ja.
1: Wat was jij? Ja, stel een vraag.
0: Mijn vraag was of hij ook gaat vertellen, meevertellen.
1: Nee, dat niet.
0: Nee. Maar goed, hij speelt...
1: Tenzij ik een vraag ga stellen, wat ik ook nog eens doe, midden in...
0: Want je weet nooit helemaal precies hoe die tour loopt.
1: We hebben wel... Ik ben lastig te managen volgens...
0: Henk?
1: Ja. En dat klopt ook wel een beetje. Maar we hebben nu wel gewoon een verhaal met kop en staart gemaakt. En daar zit nog wel ruimte in. Maar en dat heb ik ook heel vaak droog geoefend. Wat heel erg raar is voor één persoon om dat te doen. Want... Ja, dat is echt... Daar komt heel veel ongemak bij kijken. Maar het is heel erg goed om te doen. Omdat je... ik denk als ik dat niet zou doen... dan ga ik over Groningen naar Middelburg... en iedere plaats ertussen. En dan wordt het een te lang verhaal.
0: Ja.
1: En de bedoeling is dat we... er is wel een pauze, maar die pauze is na het concert. En dan hoop ik een hoop mensen te spreken.
0: Ja, oké. Okay. Wij praten straks hierover verder. Wij gaan luisteren naar een lied van Ralf. In dit geval samen met Miranda de Vlieger.

0: Christ Our Hope in Life and Death worden Shane en Shane. En nu horen we ook weer de stem van Ralf van Manen, want hij is te gast. Ralf, goedemiddag. De reden is natuurlijk de tour die gaat komen. Veendaal, Elburg, Eerbeek, Gouda, daar ga je naartoe. In de periode tweede helft oktober. Informatie voor iedereen die nu denkt, ik moet erbij zijn, eventsforchrist.nl, daar kun je alles over lezen. Hoe hebben jullie over die locaties nagedacht? Want persoonlijk vraagt misschien ook wel voor een iets kleinere locaties.
1: Ja, dat is precies wat we ook gedaan hebben. Dus dat is downtown in Veenendaal. Elburg, de zandverhalen van
0: Aad Peters.
1: Ja.
0: Maar er passen ook eventueel heel veel mensen in, toch?
1: Ja, maar die zaal is allemaal vernieuwd. Hè? Dus dat is. We zijn er laatst geweest met Arend. Dus ik denk dat, wat kunnen daarin? Ja, als je natuurlijk gaat proppen, kunnen er heel veel in. Maar daar waren een mannetje over 200, denk ik.
0: Okay.
1: Dat is prima. En het zijn allemaal dat soort locaties. Eerbeek, dat is een nieuwe locatie. Dat is ook, even kijken, Bosk heet dat. Eigenlijk een trouwlocatie.
0: Okay.
1: Leuk zaaltje. En wat hebben we dan nog meer?
0: Leuke locatie voor De Liefde Nog Het Meest.
1: Bijvoorbeeld.
0: Even zomaar een liedje voor Ralf te noemen.
1: Ja, de Gouwe Kerk in Gouda.
0: Oké, ja.
1: Dat is ook een heel mooi... mooie locatie. Een oude kerk, maar die daar vindt van alles plaats. En dit is ook een concertje.
0: Ja, nou lekker. Ja, concertje. Daar moet je niet te klein over praten. Maar jullie zijn met z'n tweeën, dus het voelt wel intiem.
1: Ja, het is, dat is het ook. Bijvoorbeeld, Veenendaal is uitverkocht. Dus zo klein is het. Weet je, downtown, dat zit al snel vol.
0: Ja, maar goed, daarboven kunnen ook nog mensen zitten. Of wil je dat dan niet hebben?
1: Ik weet niet of de brandweer dat allemaal goed vindt.
0: Mm.
1: Op dat moment. Maar zij hebben er natuurlijk over nagedacht. En die is van 125 man in. En dan houdt het op.
0: Ja. Hey, nou gaan jullie samen met Wim. Ga je mogelijk over dat repertoire nadenken. Of je doet dat zelf. En ik zei al, eigenlijk elk lied heeft iets persoonlijks. Maar sommigen natuurlijk iets meer. Welk lied moet er wat jou betreft gezongen worden?
1: Die tour. Ja, moet. Ik heb altijd een hekel aan het woord moeten, maar ik snap wat je bedoelt. Ik heb bijvoorbeeld Wie Ben Ik van... ik ben even de titel van de cd kwijt, maar dat weet jij vast wel.
0: Ergens,
1: want jij bent toch een soort wandelende encyclopedie?
0: Ja, ergens in ieder geval een van die witte.
1: Ja, dat klopt.
0: Die witte uit 2002.
1: Die.
0: Ja, maar die weet even niet meer hoe die heet. Steeds meer?
1: Ja.
0: Die.
1: Je weet het wel.
0: Okay, bij deze. Ja, die plaat.
1: Daar is het.
0: Ja, maar wie ben ik? Waarom?
1: Omdat op dat moment dat geschreven is, ik toen eigenlijk al in die fase zat waar ik nu in zit. Alleen nu, toen was het nog een liedje en nu kan ik een verhaal erbij vertellen. Nu is het zover dat ik dat kan.
0: Mm. Is het ook allemaal Nederlandstalig?
1: Wel grotendeels. Maar er zitten natuurlijk ook wat Engelstalige dingen bij, omdat die bij een periode horen. We gaan ook door een tijdslijn heen.
0: Hmm. Is het ook chronologisch of is dat niet nodig?
1: Nee, het is. Er zit wel een rode draad in, maar het is niet per se chronologisch.
0: Nee. En zijn het allemaal liedjes van jezelf? Of zeg je nou, een zekere John Denver heeft ook nog wel wat liedjes gemaakt?
1: Die periode komt dus ook voorbij. Dus het zijn er twee. Twee van Denver die voorbij komen. Omdat daar ook weer een verhaal aan vast zit. En ik ben nu nog. We hebben een try-out gedaan bij Bram Rehbergen achterin zijn. Die heeft een soort klein theatertje achter zijn huis. Hebben wat kritische mensen uitgenodigd. En die hebben daar gezeten die avond en die hebben daar wat over geschreven. Nou, dat hebben wij te harte genomen. En dat zijn we nu aan het doorspitten. En alles wat er verbeterd kan worden. Dat zijn we aan het proberen te verbeteren. Om die zo'n soort... Ja, het hoeft geen gestroomlijnd geheel te zijn... in de zin van dat het allemaal helemaal moet kloppen. Maar het moet wel in zekere zin kloppen.
0: Ja.
1: Vaag, hè, dit?
0: Nou ja, nee, maar het moet Ralf zijn. Het moet persoonlijk zijn.
1: Ja. En Ralf is ook een beetje chaotisch. Dus het kan ook ter plekke... kan er nog wel eens iets voorvallen of gebeuren in de zaal waar ik op inspring. Dus dat moet wel kunnen.
0: Ja, ja uiteindelijk is het jouw tour. Ben jij de baas? Ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n kritiek moment creëert... in de achtertuin van Bram Rehbergen...
1: Ja.
0: dat het wel even spannend is om die blaadjes vervolgens onder je neus te krijgen. Want daar staan ongetwijfeld eerst drie complimenten. Maar dan komen de punten waar je echt in geïnteresseerd bent.
1: Ja, maar ik moet zeggen dat het allemaal wel heel erg... helpend is. Dus en zo kan ik het ook wel bekijken. Ik bedoel, ik weet dat bepaalde dingen gaan je makkelijker af dan andere. Weet je, je bent beter in het een dan in het ander. Ik ben van nature niet echt een spreker. Mm. Maar door de jaren heen heb ik het wel steeds beter geleerd. En ik heb gemerkt, als je heel dicht bij jezelf blijft, dan gaat het een soort van vanzelf. Hetzelfde is een interview. Als wij nu aan het praten zijn. Een interview vind ik nooit moeilijk, want je door de vraag gesteld en je geeft antwoord. Mm-hmm. En dat doe je in het leven ook. Op het moment dat je te bewust bent van camera's die op je staan, of
0: zoals nu.
1: Nu staat een camera op.
0: Ja.
1: Maar dan ben je een gedeelte daarmee bezig en dat moet eigenlijk niet.
0: Nee. Hoe belangrijk is daarin een goede vraag? Om even een stukje je even in het nu te helpen.
1: Een goede vraag, die nodigt uit tot een
0: goed antwoord.
1: Ja, goed antwoord.
0: Ja.
1: Dus dat is of een eerlijk antwoord. Dat vind ik nog veel belangrijker. Dus ik ben voor één vraag bang.
0: Nee.
1: Dus je mag me alle vragen stellen.
0: Nou, dat is goed, want je bent nog even hier. En ik heb nog wel wat vragen te stellen. Bovendien hebben we straks een nieuwe single waar we het uiteraard even over moeten hebben. Maar nu eerst naar Matthäus. Uit Bergreden, Matthäus 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De Bergreden van Jezus in Matthäus 6. Die staat overigens in 5, 6 en 7. Maar hier is een gedeelte. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dit is Kees Kruijenoord met God of the Moon and Stars.

Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Is dit het?
1: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Geef op 3xm.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de controles aan de grens 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. A2 Utrecht-Den Bosch 5 minuten vertraging bij Bavel. En vanwege spoedreparaties de N36 dicht vanuit Almelo naar Ommen bij Aadorp. Een kwartiertje vertraging daar.
13: De nieuwe single van Ralf van Manen heet Groter dan ik dacht. We gaan hem zo dadelijk beluisteren. Ik ga erover met hem in gesprek. Eerst van het nieuwe album van Josh Baldwin. Verschijnt over een aantal weken. De titelsong Worth Everything.
14: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
16: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
0: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook.

0: digitale televisie via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Backstage.
10: Met Hans van Vuren.
9: Het christelijke radiostation.

0: Heard Everything. Over vier weken, verschijnt het nieuwe album van Josh Baldwin. En die heet, zoals dit lied, Heard Everything.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met Ralf van Manen. Directe aanleiding is een tour die eraan zit te komen. De persoonlijk tour. Meer informatie daarover op de website van Events for Christ. Maar sinds vorige week is er ook een nieuwe single. Wat is daarin jouw stappenplan, Ralf? Ik heb soms het idee dat liedjes bij jou gewoon komen op het moment dat je er zin in hebt. En soms denk ik, nou, je zit er wel een plan achter. Hoe is dat dit keer?
8: Dit is ontstaan 3 jaar geleden. Uit een gesprek met de Rijer. Van Drongelen en Wim. Daar is dit liedje. Zo oud is het liedje al. En op een gegeven moment dacht ik van. Op een gegeven moment stuurde Rijer een demo van het liedje.
0: Mm.
8: Ik dacht, oh, wat een mooi liedje eigenlijk. En wat was het gesprek ook weer wat we hadden. En toen dacht ik van, hey, ik zei, ga je hem opnemen? Nou, hij ging hem nog niet opnemen. Ik zei, nou, dan doe ik het wel.
0: Ja. Maar hoe werkt dat dan? Jullie schrijven dat en neem je dat dan op? En dan gaat hij daar vervolgens een demo van maken?
8: Maak je tijdens aan het einde maak je een demootje op het telefoon. En soms doe je het in de studio, weet je maar net hoe het uitkomt. En hij had het wat verder uitgewerkt al. Hij stuurde het op en toen dacht ik van, hey, dit past eigenlijk wonderbaarlijk goed in mijn persoonlijk tour, in mijn verhaal. En dus vandaar dat ik, dat klopt ook wel, dus dat heb je goed aangevoeld, dat dit nummer in het plan paste.
0: Hmm. Heel goed. Ja. Dat plan is dus eigenlijk 3 jaar geleden al bedacht. Maar goed, de hele tour gaat over de afgelopen 35 jaar.
8: Ja,
0: dus
8: dat klopt. Nee, maar het past goed in het verhaal.
0: Ja.
8: Dus vandaar dat ik dacht van, hey. Want we hadden hem al helemaal uitgeschreven en toen kwam dit nog. En dus er moet een ander liedje voor wijken. Dat is prima.
0: Welke?
8: Daar ga ik het vanavond over hebben.
0: Dan moet een ander liedje uit.
8: Ja, ja, ja.
0: Want hij kan niet hij kan niet 3 minuten langer.
8: Jawel, dat kan wel. Maar als je zo begint, dan voordat je het weet, heb je
0: geen pauze meer aan het eind.
8: Nee.
0: Nee. Oké. Okay. Waarom is dit lied zo belangrijk voor het verhaal?
8: Omdat wij zijn natuurlijk, we hadden het net al over geconditioneerd opgevoed zijn. Leven vanuit dogma's, van dingen die altijd verteld zijn. En zo doen we het en dit is de waarheid. En er komt altijd een moment in je leven dat je, of niet bij iedereen, maar bij mij in ieder geval wel, dat je gaat nadenken van, jongens, wat geloof ik eigenlijk echt? Hè? Dat begon al toen ik net doorgebroken was in het, denk, wat ga ik eigenlijk zeggen en wat vind ik daar zelf ook van?
0: Mm.
8: Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat in christelijk Nederland, er zijn natuurlijk zeer vele denominaties die elkaar soms de tent uitvechten. En wat natuurlijk op zich al triest is. En toen, vanuit het gesprek gingen wij denken, waar is God nou echt? Die is in ieder geval op de, ja, bij de kwetsbare mensen, die is in ieder geval bij. En daar is het uit ontstaan eigenlijk. Dus niet zozeer in het grote. En in je hebt natuurlijk, ja, ik moet oppassen hoe ik het zeg. Want anders lijkt het als ik overal kritiek op heb. Maar de vraag van waar is God te vinden? Zit hij in de grote kathedraal met heel veel pracht en praal? Of is die, zit hij in de modder? Is die daar te vinden? En dat is eigenlijk de hele grondgedachte van het liedje geworden. En dan kun je natuurlijk allerlei voorbeelden aanhalen. En het mooie vind ik dat dit liedje, ik heb een aantal overtuigd atheïsten als vrienden, dat dit liedje hen raakt. En dan denk je van, hey, dat is op zijn minst bijzonder. Want het gaat wel degelijk over God. En ze posten het zelfs, weet je wel. Dan denk ik van, nou, dan hebben we toch ergens een goede snaar geraakt.
0: Hmm.
8: En in ieder geval een soort handreiking bijna naar mensen die anders denken over de dingen en over het leven. En dat vind ik wel mooi.
0: We hadden het voor de uitzending even over dat er heel veel manieren zijn om naar de wereld te kijken. Dat we het geloof ook niet altijd allemaal op dezelfde manier beleven. Wat voor interessante gesprekken heb je met mensen die overtuigd atheïst zijn? Want waar zit die overtuiging bijvoorbeeld in?
8: Kijk, jij hebt natuurlijk heel vaak, gaat het over de ellende in de wereld. En als God er dan is, waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat? En dan gaat men vaak heel makkelijk voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid. Van wat doe jij dan, weet je wel? Hoe sta jij in het leven? En Het is heel makkelijk om te zeggen, iemand die heel veel geld heeft, waarom doet hij niet meer voor de armen? Terwijl relatief gezien wij allemaal best rijk zijn in Nederland.
0: Hmm.
8: Weet je wel, in de zin van we hebben iedere dag te eten, over het algemeen. En ik denk, dat is heel makkelijk vanaf de zijlijn kritiek hebben overal op. En dus onze gesprekken gaan dan vaak over hoe wonderlijk een lichaam in elkaar zit. De organen van mensen, hoe dat allemaal werkt, daar moet toch een grotere gedachte achter zitten. En als je dan heel lang daarover doorpraat, dan wordt een atheïst vaker een agnost. Hè? Zo van, er zou misschien wel eens wat kunnen zijn. En, maar wat, dat weten ze dan ook niet precies. Nou, ik weet het ook niet precies hoor, laat ik dat even voorop stellen. Er zijn mensen die alles helemaal precies weten hoe het zit.
0: Mm.
8: Maar daarvan heb ik wel eens gehoord dat die grenzen aan de psychologie, of aan de psychiatrie, zo moet ik het zeggen. Hoorde ik van, hoe heet die beste man nou toch? Ik kan niet op zijn naam komen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar als je, dus dat hele zwart-witte precies weten hoe dingen zitten, dat is natuurlijk bijzijde de waarheid. Want
0: dat zijn ongetwijfeld hele interessante gesprekken. Omdat je over dingen van het leven praat. En je bent samen eigenlijk ook aan het bespreken wat je meemaakt, wat je ziet, hoe dingen werken. Jij zegt, ik zie dat zij soms opschuiven, laten we zeggen, naar het midden. Schuif jij ook naar het midden?
8: Wel in het gedachtegoed. Daar duik ik wel vol in, wat ze dan zeggen. Dus ik neem dat wel heel serieus. Ik probeer heel serieus na te denken over hoe zij denken. En ook tegelijkertijd dan denk ik nou over, is dit wat ik vind? Heb ik zelf genoeg onderzoek daarna gedaan? Dus ik ben echt heel erg aan duiken in ontstaansgeschiedenis van een Bijbel bijvoorbeeld. Van hoe is dat bij elkaar gekomen? Wanneer is dat gebeurd? Hoe komt het dat er soms wat boeken uitgehaald zijn en er later weer bijgekomen zijn? En ik vind dat ook heel erg interessant. Omdat ik gewoon ook geschiedenis heel, heel mooi vind om te bestuderen. En ik vind het ook een verantwoordelijkheid die ik heb.
0: Ja.
8: Om datgene, kijk, als ik dan ergens van overtuigd ben, moet ik wel weten wat ik over heb.
0: Ga je die boeken die er dan uit de Bijbel gehaald zijn, ga je die er dan ook bij zoeken?
8: Ja. Bijvoorbeeld,
0: bijvoorbeeld de katholieken hebben natuurlijk nog een heel aantal boeken extra.
8: Ja, de kanonieke.
0: Ja.
8: En er is de Ethiopische Bijbel. Die heb ik ook laatst besteld. Dus die ga ik ook induiken. En het is ook heel interessant om te bedenken van, hoe is het nou gegaan? En wat is er gebeurd? De Bijbel is tot stand gekomen zo een beetje rond 325, na Christus.
0: Mm-hmm.
8: Hoe zat het eigenlijk daarvoor in die periode? Hoe dachten mensen? En hoe zat het met de drie-eenheid? Hoe werd daarover gedacht voordat dat in de latere tijd als een soort begrip is neergelegd? En dat is bijzonder boeiend.
0: Is dit van de laatste tijd dat je dat onderzoekerig hebt? Of zeg je
8: Nee, het is eigenlijk vanaf als klein jochie had ik al allerlei vragen. En dingen die dan niet klopten in mijn beleving. Hè?
0: Mm.
8: Dus dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten. Het is niet alleen van de laatste tijd.
0: Nee, en toch kom je op de een of andere manier in dit lied, als het dan een conclusie mag heten.
8: Ja.
0: Dat hij toch groter is dan je dacht.
8: Zeker.
0: Ja.
8: Nog veel groter. En ik denk dat we God vaak tekort doen.
0: Ja. Is dat iets waar je lang over nadenkt voordat je dat op papier schrijft? Of iemand heeft dit op papier geschreven? Want ik kan me voorstellen dat als je daar een uitgebreid gesprek over hebt gehad van hoe zit theologie, hoe zit God, hoe zit het leven, hoe zien we dit eigenlijk? Dat je met z'n drie al is het al ingewikkeld om eruit te komen.
8: Ja.
0: Om dan uiteindelijk nog te besluiten. En toch vind ik dit dan, want dit is vrij stellig.
8: Ja, maar je komt met elkaar wel tot een soort van grote gemene deler. En ja, dat is ook het interessante natuurlijk aan het schrijven van zo'n liedje.
0: Ja.
8: Van En wat ik ook mooi vind is dat mijn absoluut niet gelovige vriend denkt van, hier kan ik jou wel vinden.
0: Mm.
8: En als hij mij kan vinden, kan hij misschien God ook wel vinden, ja.
0: We gaan luisteren naar dit lied, Groter dan ik dacht.

0: Save My Life voor de Jordan Sincere. En daarvoor Groter Dan Ik Dacht van Ralph van Manen. Hij is vandaag te gast. 16 oktober speelt hij in Veenendaal. 17 oktober in Elburg. 23 oktober in Eerbeek. En 24 oktober in Gouda. Dat kun je even op je gemakje nalezen op de website van Events for Christ. Vorig jaar ben je heel druk geweest met jubileumconcerten. Of was dat alweer het jaar daarvoor?
1: Nee, vorig jaar, januari, begon dat. Ik heb er twee gehad. Eén in de Basiliek en één in Zwolle.
0: Maar wel allebei vorig jaar?
1: Ja.
0: Ja. Nu heb je weer even een toertje. Een heel andere tak van sport, bijna. Omdat het kleiner is. Ja. Minder uitbundig. Vind je dit ook leuker?
1: Dat moet nog blijken natuurlijk. Want
0: ja.
1: die
0: jubileumconcerten waren echt leuk natuurlijk ook.
1: Die waren hartstikke leuk. En dat komt ook omdat je dan met heel veel mensen dat doet. Die me allemaal heel dierbaar zijn. Maar ik vind het alle twee leuk.
0: Mm.
1: Ik vind het alle twee leuk. Dus dat is ook een beetje mijn probleem over het algemeen. Dat ik te veel dingen leuk vind. En niet alles kan doen.
0: Nee, daarover gesproken. Jij zegt, ik wil ook een beetje mijn verhaal vertellen in deze tour. Dat gaat niet chronologisch, maar we gaan wel allerlei dingen erbij pakken. Ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat je op een gegeven moment over een bepaalde periode uit je muziek denkt, dit voelt als een vorig leven. Dit hoort er niet meer helemaal bij. En toch begint iedereen er weer steeds over. Heb je dat?
1: Niet zo. Als jij het zegt. Maar ik snap wel een beetje waar je op doelt. Maar ik vind ook dat hoort bij. Dat hoort bij wat je doet. Dus als iemand. Als je klaar bent en iemand vindt het heel leuk dat je nog een keer steekloos zingt.
0: Mm.
1: Dan moet je niet denken. Ja, dat heb ik nou al 1000 keer gedaan. Dan heb ik geen zin. Want dat is.
0: Dat is
1: jouw probleem. Je hebt dat. Iemand vindt het heel leuk. Dus ik maak er nooit. Ik vind dat geen probleem. Nee. En natuurlijk denk je wel eens van, nog een keer. Ja, als mensen daar. Stel voor, iemand vindt dat heel leuk, die heeft een bepaalde herinnering daaraan. En die komt naar zo'n concert en heeft net dat nummer. Ik heb het wel eens gedaan, dan gaan we naar de hand nog even akoestisch dat doen.
0: Mm.
1: Als er iemand blij mee kan maken, waarom niet?
0: Ja, dus je komt Harry en de Band een keer spelen hier.
1: Is goed.
0: Maar dat is niet een lied wat je vaak nog gebruikt.
1: Dat klopt. Het is een apart verhaal ook. Het gaat over Cliff Richard. Hè?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een muzikaal icoon.
1: Ja. ik wil me niet meteen in dezelfde rij schuilen.
0: Ja.
1: Maar dat klopt. Dat is wel een heel leuk liedje.
0: Ja, goed. We dwalen af, maar ik vind dat ook een heel leuk liedje. Maar nu snap ik, ik moet gewoon naar jouw concert toe. En moet ik zeggen, dat vind ik leuk. En dan doe jij het in de gang nog even.
1: Zeker, voor jou altijd.
0: Ja, oké. Hebben we dat even geregeld. Maar ook voor alle mensen thuis. Als je je kaartje bestelt en daar naartoe gaat. En je mist een liedje. Je kunt het allicht proberen. Maar we moeten ervan uitgaan dat wat je hebt bedacht. Dat al een heel mooi programma is. Waar iedereen enorm van gaat genieten. Want wat wil je er zelf uithalen?
1: Ja, ik heb niet echt een gedachte over, ik moet dit of dat uithalen. Ik denk als je. Het is gewoon mijn ervaring dat als je dingen deelt. Dat mensen vinden het wel leuk om een verhaal achter een lied te horen.
0: Mm.
1: En wat ik ook mooi vind tegelijkertijd is dat ik kan een verhaal hebben achter een lied. Hè, waardoor het ontstaan is. En iemand anders kan er heel wat anders uithalen. Maar wat wel helemaal één op één past. En dat blijft ook een beetje de magie van muziek. Het is soms ook niet helemaal te vatten in woorden wat het doet en hoe het. Ja, wat het met mensen kan doen. Nou ja, goed.
0: Mm. Heb je veel tijd voor die pauze achteraf? Stel dat heel veel mensen zeggen, hé, maar ik heb inderdaad een verhaal bij.
1: Ja, we gaan pas afspreken als iedereen de tent uit is.
0: Ja? Ja. Welk lied krijg je de meeste reactie op, normaal gesproken?
1: Levenslang heb ik heel veel reacties gehad. Het liedje Levenslang. Even kijken, wat is er nog meer? Ja, steekloos, maar dat is natuurlijk omdat het uit de begintijd is. Dat is meer nostalgisch. Maar levenslang heeft. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nare dingen hebben meegemaakt. Of trauma hebben. En die zich daarin herkennen. Dus daar hoor je heel veel over. Ook het liedje Sla je vleugels uit voor Twan. Is ook een beetje, zit er ook een beetje in diezelfde hoek.
0: Mm-hmm.
1: Testify to Love natuurlijk. Ja, die daar ontkom je gewoon nooit aan. Die wordt altijd gezongen. Dus dat doen we nu ook weer. Omdat dat blijft ook wel een bizar verhaal natuurlijk.
0: Mm.
1: Want dat hele verhaal daarachter leg ik ook nog eens een beetje beter uit. Maar dan met wat meer details. Want dat is ook wel wonderlijk hoe dat allemaal gelopen is. Ja, dat zijn zomaar wat voorbeelden van liedjes.
0: Ja. Ja,
1: want Harry en de Band, einde Hans Vervuren, vindt dat een leuk liedje.
0: Ja, maar die moet dan eerst even opduiken natuurlijk op die concerten, want anders wordt het niet gespeeld. Zo gaat dat. maar goed, mijn vraag is, was wat aan de onhandige kant, zoals ik dat vaker doe? Wat wil je er zelf uithalen? Maar wanneer ga je naar huis? Uiteindelijk moet je afbreken. Ga je naar huis? Ga je nog even thuis even zitten? Even bijkomen? Ja. Wanneer ben je helemaal tevreden? Of ben je tegenwoordig altijd heel tevreden?
1: Nee. Zeker niet. Kijk, wat ik wel heb, ik weet aan het eind van een concert van ieder liedje, bij iedere noot, hoe het gegaan is, wat ik gezongen heb. Mm. Of wat er. Of als ik een verkeerde pianotoets indruk, komt niet zo heel vaak voor, maar het kan voorkomen, dan weet ik dat nog. Oh, dat was bij het derde liedje. En die. Vroeger kon ik me daar heel druk om maken, maar dat die tijd ligt gelukkig lang achter mij, omdat ik denk van, ik hoef niet alles perfect te doen. Ik hoop dat ik een authentieke, getrouwe weergave ben van wat er in mij leeft op zo'n avond. En als dat overkomt en het land, als mensen er wat aan hebben, dan is voor mij de avond helemaal geweldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe lang doe je erover om vervolgens vanuit die adrenaline, om het maar even zo te noemen, toch tot rust te komen en te denken, nu ga ik toch ergens een bed zoeken? Want ik kan me voorstellen dat je moet bijkomen.
1: Daarna ben je natuurlijk nog bezig een beetje met napraten. Sowieso met de mensen die van het geluid, van het licht. En dat zijn in dit geval ook weer goede bekenden. Als ik thuis kom, ja, dan ga ik altijd nog even zitten. En ik ben niet iemand die meteen zijn bed induikt.
0: Het wordt sowieso een latertje.
1: Even reflecteren, ja.
0: Ja. Is het dan fijn als je twee concerten twee dagen achter elkaar hebt?
1: Ja.
0: Ja? Want dan zit je even lekker in de flow.
1: Ja hoor, dat is.
0: Gewoon lekker
1: en er zit genoeg tijd tussen.
0: Ja, toch een uurtje of 22.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Oh, dat is niet helemaal waar natuurlijk.
0: Nou, die hele pauze in die afbreeksessie en dan wel. Weer opbouw. Maar goed.
1: Nee, maar dat is prima.
0: Ja. Allemaal prima. Oké, zit je thuis en heb je ook nog een vraag? Dan mag je die even insturen. Dan gaan we straks nog een lied van Ralf horen. Nu gaan we naar Christian Verwoerd.

0: Now and Forever. True Vibe hoorden we. Natuurlijk jongens die in 2002 met het tweede album kwamen. 2001 waren ze... 2000, nou ja, ergens lang geleden waren ze op de Eeuwjongerendag. En nu waren ze in de uitzending met Now and Forever. Heb jij wel eens een boyband willen zingen?
1: Nee.
0: Heb je wel eens zoiets gedaan?
1: Nee.
0: Met vier mannen?
1: Nee. Ja, wel gezongen met drie mannen.
0: Ja, met drie.
1: Ja, was een close harmony dingetje. Dus dat, nou, als ik dan ooit in een boyband had willen zitten, dan wel met die twee.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog een vierde erbij moeten zoeken. Ja.
0: Ja. Dus je hebt ook wel een beetje je boyband momenten gehad. Eigenlijk met z'n drietjes.
1: Ja, met z'n drieën wel, ja. Ja,
0: ja, alleen dan zonder choreografie.
1: Ja, dat zeker niet.
0: Maar ben jij een danser? Kun je het?
1: Ik denk, misschien kan ik het wel. Maar ik weet niet of de wereld het moet zien. Ik denk,
0: nee, maar dat kan. Maar stel dat je gewoon, weet ik veel, thuis. Nou, je zet een mooie plaat op en je pakt Ineke bij de hand en zegt, schat, wij gaan eens even een dansje doen.
1: Dansen. Nou, ik weet niet of ik het gen heb. Ik denk het, nee.
0: Is tot op heden niet ontdekt?
1: Nee, als je mij ook ziet lopen, ik heb van die cowboybenen, dus ik weet niet.
0: Ja, daar hebben ze ook speciale dans voor.
1: Lijndansen.
0: Lijndansen.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar nee, goed, maar, ik begrijp al, choreografie en dans is niet helemaal jouw ding.
1: Nee.
0: Jij zei, er zijn heel veel dingen die ik doe die ik leuk vind, maar ik heb niet voor alles tijd. Noem eens één ding waarvan je zegt, als ik zou willen...
1: Drummen vind ik heel erg leuk. Dat doe ik ook af en toe wel eens keer. Maar daar zou ik wel echt werk van willen maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik doe het qua... Als je natuurlijk demo's of dingen in elkaar draait, doe je dat wel. Maar daar zou ik wel meer tijd voor willen hebben. Ja. En
0: waarom maak je dat dan niet?
1: Omdat ik al voor heel veel andere dingen tijd heb maken. Het zevende kleinkind komt eraan. Dus ik ben heel druk met de kleinkinderen ook. Tussen het werken door.
0: Mm-hmm.
1: Dan werk ik nog heel veel in de basiliek. In de studio, maar ook help ik met evenementen. Wat heel erg leuk is. En er zitten maar 24 uur in de dag.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En word je daar verdrietig van? Dat je dat zijn waar je niet toe komt?
1: Nee, er zijn zoveel dingen waar ik heel blij van word. En waar ik al dankbaar voor ben, dus nee.
0: Ja, misschien moet je gewoon een van die kleinkinderen leren drummen. En dat je zegt, opa doet het nog even 1000 keer voor.
1: Ja, en mijn eentje doet het al hoor. Die drumt al, speelt
0: maar die niet bij jou?
1: Nee, nog niet. Maar die, ja, dat is nog net iets te jong. Maar wie weet.
0: Wie weet, gewoon een paar jaar. Van joh, tik eens even een mopje mee.
1: Het zou maar zo kunnen.
0: Ja, oké. Maar zijn er instrumenten die je bespeelt zonder dat het podium dat ooit ziet?
1: Ik heb trompet gespeeld. Dwarsfluit, ja. Dat was me heel kort hoor. Want op een gegeven moment was ik aan het oefenen met de dwarsfluit. En dat kwam omdat ik zat op conservatorium en moest je een melodie-instrument kiezen. En ik zeg, kan ik niet gewoon piano en gitaar doen? Want dat vind ik wel leuker. En melodie-instrument was toch wel een goed idee. En toen, ik zat de tweede week te oefenen met die fluit. Ik denk, nee, dit moet ik toch gewoon niet willen. En toen heb ik er trompet van gemaakt. Dus dat heb ik al een paar jaar gespeeld. Trompet. Maar dat hebben mensen nog nooit gezien, denk ik.
0: Nee, is dat... Hou je dat zo?
1: Ja. Ja, want ik denk, dat zou ik nu weer helemaal opnieuw op moeten pakken. Maar ja, dan zit je weer met die tijd. Dus ik had piano, gitaar en basgitaar. En dat vind ik prima.
0: Ja. Ja. Ja, nog even naar die trompet. Ik herinner me vorig jaar bij het jubileumconcert dat André Heuvelman opeens opdook.
1: Ja.
0: Dus je hebt er toch wel iets met dat instrument gehouden?
1: Ja, nou, ik heb, ja, dat zeker wel. Maar ik heb ook wel met andere natuurlijk. Die ken ik al heel lang, vanaf de HAVO al. En die hele ontwikkeling heb ik bij hem al gezien. Weet je wel, naar het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En klassiek aan de Gift heb je natuurlijk iedere... Of het heet nu klassiek in de stand, ieder jaar. Had ik een paar keer meegedaan. En ik vond het leuk om hem erbij uit te nodigen.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is superleuk. Maar goed, je gaat dus niet dansen op het podium. Je gaat niet trompet spelen.
1: Nee, dat werkt de mensen allemaal niet aan doen.
0: En daar, bij het komende concerten, is dat dan wel dat je en gitaar en piano bij je hebt?
1: Ja. Ja.
0: En dwarsfluit?
1: Bij voorkeur niet.
0: Bij voorkeur even niet. Hey, ik vroeg je halverwege de uitzending, welk lied zullen wij zullen wij nog doen. Jij noemde Sla je vleugels wijd, dat lied voor Twan.
1: Ja.
0: Kun je daar iets meer toelichting op geven? Want ik begrijp dat veel mensen op dit lied reageren. Maar waar voor mensen die het lied niet kennen, waarom is dit zo'n belangrijk lied?
1: Ik heb Twan online leren kennen. En via hem met zijn moeder gesproken. En in een avondje mee gezeten. En Twan heeft een spierziekte. En dat wordt niet beter. Dat wordt alleen maar slechter eigenlijk. En vanuit dat gesprek is dit lied ontstaan. En ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar ik krijg er veel reacties op.
0: Sla je vleugels uit.
2: Met mijn armen om je heen kun jij niet vliegen.

0: Twan, sla je vleugels uit. Ralph Manen was vandaag te gast. Als je zegt, ik ben toch heel benieuwd naar die tour, ga jezelf even informeren. Eventsforchrist.nl staat alles op een rijtje. 16 oktober Veenendaal, 17 oktober in Elburg, 23 oktober in Eerbeke, 24 oktober Gouda. Is het daarna met de voetjes omhoog tot en met het volgend jaar? Of heb je allerlei wilde plannen voor daarna?
1: Ik heb 28e heb ik nog een concertje bij een groot nieuwsradio-event. Wat was dat dan ook?
0: Ja, dat is de Business Club.
1: De Business Club.
0: Ja. Dus als je daarbij wil zijn, meld je jezelf even aan voor de Business Club.
1: Ja, voor de Business Club, ja. Ja. Dan gaan we gewoon lekker verder met in de studio met dingen. En ik ben met 7 verschillende projecten bezig, dus allemaal leuk.
0: Ja, één ding hebben we het nog niet over gehad. Hebben we ook helemaal de tijd niet meer voor. Maar je hebt allemaal tussen de bedrijven door nog allemaal slaapliedjes gemaakt.
1: Ook nog, hè?
0: Ook nog.
1: Ja, ik kom door al die...
0: Is daar door al die, zeven kleinkinderen? Ja. Ik bedoel, die zijn wel lief, maar die moeten af en toe ook even slapen. Krijg je daar veel reacties op, die liedjes?
1: Ja, vooral als je live speelt. Want dat is natuurlijk... mensen die herkennen dat, jonge kinderen, slaapliedjes. Zodra je opgenomen wordt, dan word je sowieso een weekdier. Mm. Maar dat was mij 13 jaar geleden natuurlijk al bij de eerste. Het is prachtig, joh.
0: Dus voor iedereen thuis die denkt, maar hoe klinkt dat dan? Ga er even naar op zoek. Op de online streaming services ga je het wel tegenkomen. Hey, ik vond het weer gezellig, Ralph.
1: Zeker.
0: Dank voor je komst. Heel veel succes met de tour.
1: Dank je wel.
0: En gefeliciteerd ook met de nieuwe single.
1: Dank je.
0: Wij gaan nog één lied horen. Het is een hele mooie uitvoering van How Great Thou Art, gezongen door een fantastische zangeres. En dat is subjectief, maar waarschijnlijk ben je het met me eens. Crystal Lewis.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen.

0: per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
4: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
5: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuws Radio app.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
5: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die anderhalf jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Er staan alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15 Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. Linker rijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
14: Goedemiddag en op deze maandagmiddag gaan we zo meteen van start met de dag van vandaag. Met daarin muziek van Michael W. Smith.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl.

0: en plan een kennismaking.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis. God
3: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
2: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop. Fans van voordeel. Aldi.
5: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99. Fans van voordeel. Aldi.
6: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
7: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: De dag van vandaag.
12: Met Lucas Kramer.
11: Het christelijke radiostation.

0: lekker meezingen op de maandagmiddag. En ja, breng dank aan onze God. Want zijn liefde duurt voor eeuwig. You're the Forever van Michael W. Smith in de middagshow.
1: De dag van vandaag. Met Lucas
0: Kramer. Een hele goede middag. Het is maandag 28 september vandaag. Ja, ik ben nog volop aan het nagenieten van een heerlijk weekend. Ja, het weekend met daarin ook de wereldkampioenschappen wielrennen. Met een hele mooie Nederlandse winnares bij de vrouwen, Dani Vollering. Ja, en bij de mannen een echt fantastisch verhaal. Want ja, je zou maar met een ploeg aan de start verschijnen en dan blijkt dat alle renners ziek of geblesseerd zijn. Ja, wie vertegenwoordigt dan het land? Nou, het overkwam Slowakije. Ja, helemaal niemand kon Slowakije vertegenwoordigen, dus hebben ze maar, jawel, de masseur opgetrommeld. Nou, op de vraag of hij überhaupt kon fietsen, antwoordde hij: nou, ik rij soms een rondje met mijn vriendin. Nou, uiteindelijk heeft hij het 110 kilometer volgehouden. Ja, ik zat dit weekend eens na te denken. Stel, het hele presentatorenteam van GroNieuws Radio ligt in de lappenmand. Nou, misschien iets van een griepvirus, de R zit ook weer in de maand. Ja, wie gaat dan Thijs en Jorieke presenteren? En De Nieuwe Morgen en dit programma, De Dag van Vandaag. Nou, bracht bij een idee. We organiseren een andersomdag om het gewoon eens een keer te testen. Nou, dat bijvoorbeeld Mathieu van administratie de middagshow gaat presenteren. Dat Luc van de redactie de jaarrekening op gaat maken. Is dat een goed idee, Luc?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Dat gaat wel goed komen.
2: Ja, als je verkeerde financiën wil, dan zeker, ja. Ja.
0: En Laurens van de Kraats. Nou, die laten we lekker de hele dag vergaderen. Lijkt mij een goed idee.
2: Ja, ik vind het wel. Maar wat ga jij dan doen de hele dag?
0: Wat ik ga doen? Nou, lekker achteroverleunen.
2: Ja, nou, ja, dat is lekker makkelijk. Ja, ik mis wel, tussen de taken die jij net noemt, mis ik nog wel eentje. Wat nou als jij dan lekker de wc's gaat schoonmaken?

0: Ja, ik hoop dat de baas niet meeluistert. Straks krijg ik echt nog de wc schoonmaken in mijn takenpakket. Dat hoop ik dus echt niet. Ik hoop niet dat ik slapende honden heb wakker gemaakt. Goed, laat ik de plaat afkondigen met Mar en Eddie Limebear en Alive and Breathing.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, als je even een opkikker kunt gebruiken deze maandagmiddag, nou, dan zit je goed de komende 3 minuten met de 1 uit 1008 van vandaag. Ja, we bidden of hopen vaak dat de wereld om ons heen verandert. Maar Rant Collective die draait dat liever om. Ja, als er iets moet veranderen, ja, dan begint dat in ons eigen hart. Nou, ze schreven dit lied tijdens een tour door hun eigen Ierland om mensen wakker te schudden uit de dagelijkse sleur. Het is een lied geworden vol met banjo's, zoals we van Rant Collective gewend zijn, maar vooral een heerlijke bak energie. En ze noemen dit, ja, een strijdkreet voor meer vreugde. En die strijdkreet die is terechtgekomen op plek 448 in onze eigen top 1008 Revival Anthem. Oh.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: 14 jaar oud is alweer het album Live in Gouda van de band Cela. En daarop staat ook dit nummer, Jezus alleen, hij is de rots. Het is 5:02 en hier is Alissa Hippe met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In het Noord-Hollandse Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege een brand. Die woedt in een bakkerij in het centrum. Iedereen is op tijd weggekomen. Europese landen moeten minder praten en meer doen om hun defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jessogus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken om doelen te halen. Een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Zijn regering treedt streng op tegen critici. De afgelopen tijd zijn al 100 mensen opgepakt.
0: Dankjewel Alissa. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer en flink wat neerslag. Het koelt af naar een graad of 15. Ja, morgen start de dag met nevel of mist. Daarna veel zon, droog en het wordt uitzonderlijk warm bij 22 tot 28 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De
2: meeste files momenteel in Zuid-Holland. Ook is het druk rond Utrecht en bij Nijmegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 18 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Er is maar één rijstrook open van de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij afrit Tolen na een ongeluk. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Job onthoudt dus nog een uur op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Vanaf knooppunt Gorkum 11 kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook bijna een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het file rijden over 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum.
0: Lucas Kramer. In goede en slechte dagen, er is altijd een reden om door te zingen. Dat is de boodschap van de nieuwste single van Chris Tomlin. Dit is Doesn't He Deserve It All.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Yeah, praise him in the light of morning and praise him when the night is long. Chris Tomlin and Doesn't He.
1: Mijn woord is sporten.
2: Let's even.
1: Een drama.
3: Woord van vandaag.
0: Het is maandag 28 september. Het is 8 minuten overal 5. Ja, wat is jouw woord van vandaag, van deze maandag? Nou, laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ik ga vast 2 woorden opschrijven, waaronder het woord strafrecht. Want abortus moet uit het wetboek van strafrecht. Dat vindt de politieke partij Pro. Ja, vandaag op de internationale dag van de veilige abortus wordt er een initiatiefwetsvoorstel ingediend daarvoor. Pro vindt dat abortus zorg is en daarom niet thuis hoort in het strafrecht. Nou, de christelijke partijen die reageren vol onbegrip. ChristenUnie en de SGP zijn het oneens, omdat elk leven bescherming verdient. Het CDA is minder uitgesproken. Zij kiezen voor het evenwicht tussen de keuzevrijheid van de vrouw en anderzijds ook de beschermbaarheid van het ongeboren leven. Ja, en ook gebed schrijf ik op. Want vanavond wordt in Hogeveen de kerkvergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerken afgetrapt met een bidstond. Nou, dat wordt een pittige synode, want dit kerkverband is aan het scheuren of is al gescheurd. Nou, bijna de hele rechterflank van die kerk die zal niet aanwezig zijn op de synode. Nou, dat wordt nog een hele spannende kerkvergadering, hoor. Gebed, we schrijven hem op de pagina van vandaag. En op die pagina is nog volop ruimte, ook voor jouw woord van vandaag. Dus welk woord beschrijft jouw maandag? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, zometeen gaan we weer uit onze maandagmiddagdip gerukt worden met Martin Smith en God's Great Dance Floor. Naar de

0: Ja, geen spoortje maandagmiddag humeur meer te bekennen met Martin Smith en God Great Dance Floor. Maakt het 16:45. We zijn woorden van vandaag aan het verzamelen. Nou, het woord van Yvonne van vandaag is kleinkinderen. Mag deze week op onze kleinkinderen passen van 4, 5 en 7. Omdat zoon en schoondochter op vakantie zijn. Nou, heel veel plezier en heel veel plezier toegewenst. Ja, dat wil ik zeggen, Yvonne. En Dida, haar woord van vandaag is verbinding. Ja, samen met ons team op het werk gekeken hoe we nog beter in verbinding kunnen zijn met elkaar. Ja, we werken ambulant, dus dat is soms een uitdaging. Nou, mooi om daarmee bezig te zijn, Dida. Ja, en ik wil er nog even een persoonlijk woordje aan van vandaag gaan toevoegen. Want het wordt echt net bekendgemaakt dat Switch Foods gaat weer naar Nederland komen. Heel tof, 23 februari in Utrecht. Dus Switch Foods, ik schrijf hem op. Hele toffe band. Dan gaan we naar Arie Gerrit aan de telefoon. Goedemiddag, Arie Gerrit.
1: Goedemiddag, Luc.
0: Goedemiddag. Hey, wat is jouw woord van vandaag?
1: Belijdenis.
0: Belijdenis. Vertel eens waarom.
1: Nou, de verloofde van mijn dochter heeft afgelopen zondag belijdenis gedaan.
0: Kijk, wat mooi zeg. Wat een mooi nieuws.
1: En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, onze dochter ook. En het was een hele mooie dienst.
0: Ja, mooi zeg. En, mooi om dat samen te vieren. Ja.
1: Ja, het mooiste van alles is dat gewoon drie jonge mensen in die dienst verder willen met God en hun leven aan God willen geven.
0: Ja, dat is altijd indrukwekkend om dat mee te maken. Als iemand inderdaad belijdenis doet of gedoopt wordt. Hey, en Arie Gerrit, doet het jou dan zelf ook denken naar een moment dat jij dan voor God koos?
1: Ja, zeker wel. Het is voor mij behoorlijk lang geleden. Het is 38 jaar geleden. En dat was in een jeugddienst in Waalwijk, waar ik koos voor God. En 2 of 3 jaar later ben ik toen als volwassene gedoopt in Gorinchem.
0: Wauw, mooi zeg. Ja. Hey, ja. En dat wordt dan gelijk dan enorm gevierd. En daarna dan wordt meestal een verwachting gewekt van nou, dan is alles anders. En dan gaat het christelijke leven over rozen, om het zo maar even te zeggen. Is dat bij jou ook zo gegaan of is dat meestal een illusie?
1: Nee, wij zijn. Ik ben 29 jaar getrouwd. En eigenlijk hebben wij elk jaar wel iets bijzonders meegemaakt. In de zin van dat er minder leuke dingen waren. Ook leuke dingen natuurlijk, want onze kinderen zijn geboren. Maar wij hebben wij God ervaren als een helpende hand.
0: Ja. Het is niet altijd makkelijk, het gaat niet altijd goed. Soms dan ben je iets verder uit elkaar met God dan je zou willen. Maar uiteindelijk is hij trouw en is het eigenlijk een keuze waar je dan nooit spijt van hebt, of niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Kijk, nou mooi dat je schoonzoon dus daar ook voor gekozen heeft. Hey Arie Gerrit, dankjewel voor jouw woord van vandaag. En een hele fijne maandagmiddag verder, hè?
1: Ja, jullie een goede uitzending. Ook een fijne dag verder.
0: Dankjewel, Arie Gerrit. Heb jij nog een woord van vandaag? Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Dit is de dag van vandaag. Met nu Hub Worship en God doet iets nieuws.

0: Hup worship in de dag van vandaag bij GrootNieuws Radio. Ja, Anouk deelt nog haar woord van vandaag. Dat is een mooie kerkdienst gisteren. De preek kwam weer binnen, laat ze weten. Nou, mooi als dat niet iets is van alleen van de zondag, maar ook van de maandag.
1: De dagtekst.
0: Ja, die komt vandaag uit Matteüs 6, vers 21. Het woord van vandaag uit de Bijbel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Matteüs 6, vers 21 is de dagtekst van vandaag. Zometeen het nieuws van 5 uur. En dit is Elevation Worship. Same God. I'm

0: auto's. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Een alerte buurtbewoonster had de politie getipt. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van de Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam door 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda, 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
18: Goedemiddag, het is 4 minuten over 5. Gezellig dat je luistert naar GroNieuws Radio. Zometeen in de dag van vandaag. Goeie muziek van Matt Redman. Unbroken, praise be yours, God, forever.
8: met superveilige

0: internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
9: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
10: De dag van vandaag.
11: Met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: dat God in mijn leven en in jouw leven alle eer mag krijgen. Je hoorde een lied van Matt Redman. Dat was Unbroken Praise.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goedemiddag. Het is maandagmiddag 28 september 2026. Het is de dag dat we de nazomer beleven. Ja, of kunnen we het beter een voorherfst gaan noemen? Zit er een beetje tussenin. Nou, hoe dan ook, het is lekker warm. Morgen ook zelfs. Dan kan het tegen de 30 graden worden. Nou, ik hoop niet dat je de zomerkleding, de korte broeken en de t-shirts al achter de luik op zolder hebt liggen. Want ja, die ga je echt nog nodig hebben deze dagen. Hey, zometeen in de middagshow muziek uit 1991. Van Ron Canoli, Jesus is Alive. Ja, en we gaan het zo meteen hebben over een man die deze dagen echt volop in het nieuws is en bekend is geworden door deze uitspraak.
2: La pace sia con tutti voi.

0: Ja, in de jaren 90 maakten ze platen met hele lange fade-outs. Ook bij deze van Ron Canoli. Wat heerlijk om deze weer te horen. Jesus is Alive. Maakt het bijna 6:10. Ja, honderdduizenden mensen op de been, afgezette straten en een uitverkocht stadion. Het bezoek van paus Leo XIV aan Parijs werd in de media vergeleken met de komst van een grote rockster. Alleen al bij de openluchtmis op de Place de la Concorde verzamelden zich afgelopen weekend 600.000 gelovigen. Ja, wat zegt het over de populariteit van het christendom, de Rooms-Katholieke Kerk en ja, de paus? Nou, ik ga erover doorpraten met Romy Kersten. Ze is christelijk influencer en zelf ook onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk. Romy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zeker. Ja, 3 weken geleden was je zelf in Rome en heb je paus Leo ook nog gezien. Ja, wat voor indruk en wat voor gevoel liet hij op jou achter, Romy?
1: Ja, geweldig. Ik heb al eens eerder paus Franciscus gezien, maar dit is de allereerste keer dat ik paus Leo had gezien in Rome. En ja, het was gewoon een geweldige ervaring. Ik vind het ook mega tof dat die paus zoveel met jongeren heeft. Dus ja, ik was helemaal fan.
0: Ja, wat maakt dat je zo fan bent van de paus?
1: Ja, als katholiek zijnde, natuurlijk aanbidden we de paus niet. Dat is zeker niet wat we doen, maar tegelijkertijd is het wel gewoon iemand die staat voor wat we geloven. Het is supermooi hoe hij altijd, vind ik zelf, opkomt voor iedereen in nood, voor de kwetsbaren en ook heel erg voor de jongeren. Dus ja.
0: Ja. Heb je nog een hand kunnen schudden of was dat niet mogelijk?
1: Dat niet, maar ik stond helemaal vooraan. En de mensen die dit kennen, die weten dat de paus vaak wel baby's zegent. En ik stond toevallig rond allemaal baby's. Dus hij stond wel heel lang bij mij in de buurt. Ja. Maar zelf heb ik hem niet de hand geschud.
0: Ja, nou even terug naar afgelopen weekend. Die beelden uit Parijs. Ja, je zag een uitzinnige menigte, een grote openluchtmis. Zelfs een stadion met vuurwerk daarboven. Is die vergelijking met een popster volgens jou terecht?
1: Ja, nou ja, ik denk als katholiek zijnde is dat nog wel meer dan een popster. En tegelijkertijd, het blijft ook een mens. Maar ja, ik denk dat het helemaal terecht is. En helemaal in Frankrijk is er zo'n opleving in het katholieke geloof. Ik had niet anders verwacht.
0: Ja, waarin zit dan die enorme aantrekkingskracht van Leo? Waarom spreekt hij dan juist ook, want dat zeg je ook net, waarom spreekt hij dan ook zoveel jongeren aan? Terwijl jongeren, ja, die hebben toch niet zo heel veel met geloof tegenwoordig.
1: Ja, wat je sowieso ziet in Frankrijk is dat er afgelopen jaren... Een ontzettende revival is, enorm veel nieuwe dopelingen. Dus daarom is er denk ik een hele erge hernieuwde interesse in het geloof. En ik denk dat paus Leo ook gewoon heel verbindend is. En dat je als jonge katholiek daar gewoon ja, ontzettend veel vreugde uit haalt. Dat echt een teken is van dat we een wereldkerk zijn.
0: Ja, maar ja, met respect gesproken hoor. Maar Leo is toch ook gewoon een oude man?
1: Ja, maar ik vind wel dat hij echt heel erg door heeft waar het over gaat. Met zijn encycliek over AI. En ik moet ook zeggen, het is ook ergens wel fijn dat zijn moedertaal Engels is, aangezien die Amerikaans is. Ik denk dat dat ook ontzettend veel jongeren aanspreekt. Hij doet grappige dingen als een 6-7 en hij draagt Nikes. En ja, ik denk dat dat gewoon heel erg verbindt.
0: Ja, ja. Hey, en dan die grote toename aan dopelingen in Frankrijk. Waarom? Waarom beleeft het geloof dan weer een revival?
1: Oh, dat is een enorm grote vraag, maar ik denk dat we dat op meerdere plekken wel zien. En ik zelf denk persoonlijk dat dat gewoon komt door het feit dat we wat minder de negatieve kant van het geloof hebben meegekregen van onze ouders. En ik denk dat heel veel jeugd er meer wat onbevangen in staat, in plaats van het taboe dat ja, geloof soms toch wel is. En dat wij daar veel meer open over zijn, dat je kan geloven en dat je daar ook gewoon je leven naar mag inrichten.
0: Ja. Als we even de vertaalslag ook naar Nederland maken. Ik denk dat heel veel katholieken reikhalsend uitkijken naar de dag dat paus Leo of misschien een eventuele volgende paus naar Nederland zou gaan komen. Zouden we ook zoveel mensen in Nederland op de been kunnen krijgen voor de paus?
1: Oh, nu zijn er denk ik wel heel veel katholieken die daarop zitten te wachten. Maar zoveel zeker niet. Nu hebben we binnenkort bijvoorbeeld wel Katholieke Jongerendag. Ik kijk daar ontzettend naar uit. Maar ik denk dat een bezoek naar Nederland nog wel even uitblijft. Omdat die er toch niet met velen zijn.
0: Ja, helaas, helaas. Ja, protestanten die hebben geen paus. Katholieken hebben dus Leo. Wat kan nou zo'n centraal figuur betekenen voor de kerk? Heeft de kerk een paus nodig?
1: Voor mij is dat echt toch wel de opvolger van Petrus. Het is voor mij echt een geloof en een rots dat de kerk al 2000 jaar lang is. Dat is voor mij echt het verbindende, de traditie. En tegelijkertijd ben ik ook wel echt van mening dat de paus op sociaal vlak in de samenleving ontzettend veel doet en altijd opkomt voor wat voor juist is. En dat vind ik gewoon heel erg inspirerend aan paus Leo.
0: Kijk, nou, paus Leo dus of iemand eigenlijk om heel erg dankbaar voor te zijn. En over dankbaarheid gesproken, je was laatst ook te gast bij de collega's van Thijs en Jorieke om te praten over je nieuwe boek Dankretretten, die je geschreven hebt samen met Nicolas Sintobin. En dat gesprek kun je terugluisteren via de podcast van Thijs en Jorieke. Een aanrader. Romy Kessen, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt, of de interesse die je in iemand toont, of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: mooi gebed. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen en liefhebben door uw kracht. Troost in de dag van vandaag. Het is 6:02 en hier is Alissa Hippen met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford zijn op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar hen en wat ze van plan waren gaat verder. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer, omdat deze groep veel contact heeft met andere mensen en dus meer risico loopt op griep. Een testvlucht van ruimtebedrijf SpaceX is sneller beëindigd dan gepland, maar wel geslaagd. Een raket is voor het eerst in een baan om de aarde gekomen, ondanks een uitgevallen motor.
0: Dankjewel Alissa. Dan het grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer en flink wat neerslag. En het koelt af naar zo'n graad of 15. Ja, morgen start de dag hier en daar met nevel of mist. Daarna veel zon, droog en uitzonderlijk warm bij 22 tot 28 graden. En dan de files. Waar staan ze? Dat horen we van de ANWB.
2: Dus drukker dan normaal. Veel dagelijkse lange files. De meeste files in Zuid-Holland, bij Utrecht en bij Nijmegen. In totaal 656 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam. 24 kilometer daarvan. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. Uur vertraging door die file. En die file sluit eigenlijk aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum namelijk de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging daardoor. Op de A22 Velsen-Beverwijk. Bij Beverwijk Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Staat 3 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A27 als je vanuit Elmere naar Gorkum rijdt. Voor knooppunt Lunette 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrijgegeven.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, leuk. We gaan zometeen de muzikale grabbelton er weer bij pakken. Dan mag jij je een lied aanvragen. Eerst muziek, dit prachtige werd van Toby Mac en Jamie McDonald. Dit is God Did It.
4: De dag van vandaag.

0: Toby Mac en Jamie McDonald en God Did It maakt het 6:08.
1: De muzikale grabbelton.
0: Ja, voor mij is dat echt een hele lange tijd geleden dat de muzikale grabbelton erbij is gepakt. Nou, we hebben sinds kort in de dag van vandaag de rode draad laten we even ingeruild voor de muzikale grabbelton. Het is een echte fysieke grabbelton vol met categorieën. Je hoort hem al. En bij de categorie van vandaag mag je dan een lied aanvragen. En nou, ik heb even dat grabbelen uitbesteed aan collega Luc.
2: Ja, het is dus ook een primeurtje voor mij. Ik heb nog nooit gegrabbeld, dus dit belooft veel goeds voor vandaag.
0: Nou, ik zou zeggen, neem een diepe duik in de grabbelton. En,
2: er zijn ook al veel lege balletjes in.
0: Ja, pak wel even een leuke categorie van.
2: Ja. Ik ga mijn best doen. Zo, er zitten echt veel lege. Ik moet hem binnenkort weer even bijvullen. Ik heb een balletje.
0: Ja, een rood klein balletje. Zo, hij is zwaar, hè?
2: Hij is heel zwaar. Zo, het balletje gaat open en daarin zit een briefje. Oh, oké. Het is een selectieve, dus niet iedereen mag vandaag een plaat aanvragen.
0: Oh, we gaan discrimineren dus.
2: Ja, ja. Ja, een beetje. Je mag vandaag een plaat aanvragen en dat mag dus echt van alles zijn als je verpleegkundige bent.
0: Oh, kijk. Dus niet als je radiomaker bent, ook niet als je op kantoor werkt of hovenier bent. Nee, je moet verpleegkundige zijn en alleen dan mag je een lied aanvragen. En dat mag ook dus echt een lied naar keuze zijn, mag echt alles zijn.
2: Ja. Ja, daar zit, ik zie er geen restricties aan. Dus gewoon je favoriete lied. Of misschien een lied waar je een leuke boodschap bij je hebt. Een mooie betekenis. Ja, alles is welkom.
0: Ja, een mooie christelijke plaat. Nou, als je verpleegkundige bent, dan is dit moment om je auto langs de kant van de weg te zetten. Het vuur van het koken even uit te zetten. En je favoriete platen appen naar de studio van Gronings Radio.
2: En ik zou het dan ook wel leuk vinden om te horen waarom je die wil aanvragen.
0: Zeker. Een mooie motivatie is altijd mooi meegenomen. Dus kom maar door. Ben je verpleegkundige? Vraag je favoriete plaat aan. Want dat mag van de muzikale grabbelton vandaag. Zometeen Shara's Music. En dit is Phil Wickham. Dit is Living Hope.

0: Shutter's Music met Sharon Kips en Gilbert Tera. Je hoorde voldoende voor vandaag.
1: De muzikale grabbelton.
0: 10 minuten voor 6 is het. Ja, en je mocht vandaag alleen een lied aanvragen in de muzikale grabbelton als je verpleegkundige bent. Nou, ik dacht even van ja, er gaat helemaal niks binnenkomen. Want ja, verpleegkundigen die hebben zo'n enorm arbeidsethos. Die zijn allemaal aan het werk, allemaal echt voor de patiënt. Alles voor het verlenen van de zorg. Maar gelukkig zijn er mooie nummers binnengekomen. Nou, onder andere even een shout-out naar Janine. Die is kwaliteitsverpleegkundige in de ouderenzorg. Boukje is doktersassistente. Sandra, die is wijkverpleegkundige. En Heidi is recoveryverpleegkundige. Bianca, noem ook nog even, is verzorgende IG. En Anne, ja, wat ben jij?
2: Ik ben praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.
0: Ja, de ene verpleegkundige is de andere ook weer niet, begrijp ik nu.
2: Nee, dat klopt. Er zijn heel veel verschillende.
0: Ja, vertel eens even, wat houdt jouw werk dan precies in?
2: Nou, ik begeleid vooral chronisch zieke patiënten. Dus nou, denk vooral aan patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten. Maar de laatste tijd ook steeds vaker patiënten met overgewicht of patiënten die graag willen stoppen met roken.
0: Kijk.
2: En het is grotendeels proberen om leefstijl te veranderen. Zodat patiënten gezonder worden.
0: Ja, nou, belangrijk werk. Is het ook leuk werk, verpleegkundige zijn?
2: Zeker. Ja, ik vind het wel. Het is heel afwisselend, heel uitdagend.
0: Mooi zeg.
2: Ik heb hiervoor ook lang in het ziekenhuis gewerkt. Ja, het is, je kan er heel veel kanten mee op.
0: Ja, en ik deed net een aanname over de arbeidsethos van verpleegkundigen. Is die groot?
2: Over het algemeen wel.
0: Kijk, nou.
2: Ze zijn beter in het zorgen voor anderen dan het zorgen voor zichzelf over het algemeen.
0: Dat klinkt niet zo heel erg goed eigenlijk. Loop jij jezelf een beetje voorbij dan? Of?
2: Zeker, ja.
0: Oké, okay, nou, pas goed op jezelf, Anne. Jullie gaan zo eten als gezin zijn. Ik ben nu lekker vrij dus. En jullie hebben een lied dat jullie heel graag nog even willen zingen samen als gezin. Zo vlak voor de maaltijd, hè?
2: Ja, nou ja, ik was net onderweg naar huis van mijn werk toen ik de oproep hoorde. En we hebben inderdaad de laatste tijd een lied als gezin wat we heel graag heel hard meezingen als die voorbij komt. Zeker als we in de auto zitten. Dus dat leek me leuk om dat nu voor het eten nog even met elkaar te kunnen zingen.
0: Ja, voordat je verklapt welke het is, waarom resoneert dit nummer dan zo bij jullie als gezin?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is zo ontstaan toen het lied nieuw binnenkwam. De melodie, denk ik, nodig van uit het meezingen. Een makkelijke tekst ook voor de kinderen om te onthouden. Dus die doen ook graag mee.
0: Oké, nou, we gaan hem draaien. Ik zou zeggen, zing lekker mee met iedereen die nu bij je is. En we gaan hem horen. Succes, Anne, met jouw werk. En voor jou nu en voor alle verpleegkundigen, dit lied op de radio. Van Dien. En armen naar omhoog.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
2: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40%.

0: producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: De spits is wat drukker dan gebruikelijk. Al zijn we denk ik al wel over het hoogtepunt heen. Het aantal files begint langzaam af te nemen. De meeste vertraging nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Utrecht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort nu een kapotte vrachtauto bij Hilversum Noord. Die blokkeert de rechterrijstrook. 12 kilometer file daar vanaf Muiden, een half uur vertraging. A15 Gorinchem-Rotterdam, half uur vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer file daar nog wel. Vanaf knooppunt Gorinchem rijdt het langzaam. En die file sluit aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 18 kilometer. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein moet je rekening houden met een half uur vertraging. De rechterrijstrook van A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost na een ongeluk. 3 kilometer file en een half uur vertraging daardoor. En daardoor weer file op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met A22, 3 kilometer met een uur vertraging.
7: Nou, en zometeen gaan we de maandagavond in met deze van CC Winans.
8: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
16: Hey, dit is het.
17: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement...

0: euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De dag van vandaag.
5: Met Lucas Kramer.
4: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Cici Winans. And that's my king.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, en mocht je nog twijfelen wie haar koning is? Nou, het antwoord kregen we een paar weken geleden toen ze optrad in Rotterdam Ahoy. En de hele avond een pet droeg met de naam Jezus. Nou, een helder statement. Ja, een hele goede avond. Het is maandagavond 28 september. Het is de avond waarin de Bijbel weer open gaat. De doorgeefbijbel, ja, die heeft een reis afgelegd. En waar die vandaag is, dat hoor je zo meteen na 6:30. Ja, en zo meteen ook een hele mooie muzikale after dinner tip. Je hoort zo de nieuwe van Ralf van Manen. En ik vind het echt een heel erg mooi liedje. Nou, ik stel hem graag zo meteen aan je voor. Eerst muziek van Cody Carnes. Dit is Christ Be Magnified.

0: De dag van vandaag met Cody Carnes en Christ Be Magnified.
1: De After Dinner Tip.
0: Het is een toetje na de maaltijd of het aperitief voor het eten. Dat kan natuurlijk ook. Ja, een gloednieuw nummer dat ik graag aan je wil voorstellen. Nou, vanmiddag was er nog te gast bij Hans van Vuren in Backstage. Ik heb het over Ralf van Manen. Ja, zijn nieuwste lied heet Groter dan ik dacht. En het gaat ook over een grote vraag. Want waar is God te vinden? Soms lijkt hij ver weg, soms dichtbij. Je kan hem zoeken in het grote, in religie, in dogma's, in rituelen. Maar God laat zich juist ook vinden op de plekken waar je het niet zou verwachten. Nou, het zet mij in ieder geval aan het denken. De vraag, waar zoek ik God? En dit zei Ralf er vanmiddag over in Backstage.
2: En het mooie vind ik, heb een aantal overtuigd atheïsten als vrienden, dat dit liedje hen raakt. Dan denk ik van, dat is op zijn minst bijzonder. Want het gaat wel degelijk over God. En ze posten het zelfs. Nou, dan hebben we toch ergens een goede snaar geraakt.
0: Nou, mooi. De nieuwe van Ralf van Manen. Die heet Groter dan ik dacht.

0: Rebecca St. James, God of Wonders. En daarvoor ja die prachtige nieuwe single van Ralph van Manen. Je hoorde groter dan ik dacht.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, er gaat een bijbel kriskras door Nederland. En die wordt doorgegeven. En hier in de dag van vandaag mag er elke dag ja, een tekst gedeeld worden uit die bijbel. Nou, donderdag was bijbel heel dicht eigenlijk hier bij de studio. Bij Petra uit Veenendaal. En zij deelde een tekst uit Handelingen 4. Een gedeelte waarin de leerlingen van Jezus het volgende bidden. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen door ons bij te staan. Zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Ja, mooie teksten trouwens uit Handelingen 4. Nou, maar aan wie heeft Petra de Bijbel doorgegeven? Nou, daar gaan we over een paar minuten achterkomen. Want dan gaan we bellen met de nieuwste ontvanger van de Doorgeefbijbel. Het nieuws komt er ook aan en de verkeersinformatie. Eerst deze van Jackie Velasquez.

0: Een lied met de tekst van Johannes 3, vers 16. God so loved. Je hoorde Jackie Valeskes. Maakt het precies 6:30. En hier is Alissa Hippe met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. In antwoord op een vraag over geweld tegen onder meer homo's zei hij: we gaan de daders vol op hun bek slaan. Dat was ongepast, zegt Jette nu. Er is iemand opgepakt die mogelijk betrokken is bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters, die onder meer achter de hacks van Odido en Ticketmaster zit. Volgens RTL gaat het om een eerder veroordeelde 23-jarige hacker. De gemeente Nijkerk gaat opnieuw aangifte doen, nu een regenboogpad bij het station voor de vierde keer in korte tijd is beklad. Deze keer werden homovijandige teksten op het pad gespoten. Eerder was er onder meer een hakenkruis te zien.
0: Dankjewel Alissa. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer en flink wat neerslag. Het koelt af naar een graad of 15. Ja, en morgen start de dag hier en daar met nevel of mist. Daarna veel zon, droog en uitzonderlijk warm bij 22 tot 28 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie.
2: De restant van de avond, spits. Het was drukker dan gebruikelijk vanavond, maar gelukkig niet al te veel ongelukken en pechgevallen. 177 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort veroorzaakt 11 kilometer file. Tussen Muiden en Hilversum Noord rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Wil je richting Hilversum, kan je ook de route via Almere kiezen. Dan ga je over de A6 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, bij knooppunt Ouderijn nog 10 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En 20 minuten vertraging ook nog op de aansluitende A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File staat voor Dordrecht Centrum, is 19 kilometer, draai dan langzaam vanaf knooppunt Terbrechtseplein.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, en wie op wie heeft vandaag de doorgeefbijbel, gaan we zo meteen horen. Eerst nieuwe muziek van Martijn Bewalda. Dit is Het Leven.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation

0: Nieuwe muziek van Martijn Buwalda. Dat was Het Leven.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, wie heeft hem vandaag? We gaan even bellen.
2: Met Annette Jonger.
0: Hey Janet, goedenavond met Lucas, Groot Nieuws Radio.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Kijk, het is maandagavond en we gaan even bellen met degene die de Doorgeefbijbel heeft. En dat ben jij, Annette.
2: Ja. Ja, superleuk.
0: Heel gaaf. Hey, laten we beginnen met de vraag, waar is die Bijbel? Waar, in welke plek is die?
2: Die Bijbel is in Zwolle, want daar woon ik.
0: Mooi zeg. Hoe is het leven in Zwolle?
2: Ja, fantastisch. Helemaal leuk.
0: Wat heb je gedaan vandaag?
2: Ik heb vandaag gewerkt. Ik werk op een school in Apeldoorn. Dat is een voortgezet speciaal onderwijsschool. En daar mag ik ondersteuner zijn. Dus dat is een superleuke rol. Dus ik mag lekker met de leerlingen kletsen. En wat minder didactisch bezig zijn, maar wel pedagogisch, zeg maar.
0: Ja, je zegt speciaal onderwijs. Met wat voor leerlingen heb je dan te maken?
2: Ja, dit zijn dan leerlingen met gedragsproblemen, zoals de maatschappij dat dan noemt. Dus ze hebben een aantal stempeltjes, zeg maar, waardoor ze dan bij ons op school zitten.
0: Ja. En wat maakt dat werk zo leuk voor jou?
2: Nou, vanuit mijn rol heb ik dus wat minder druk, zeg maar. Dus ik hoef niet allerlei lessen per se af te werken. Maar kan ik gewoon echt tijd hebben voor de leerlingen, ze echt zien. Dus gewoon een gesprekje voeren. Hey, hoe is het met je? Hoe zit je erbij? Dus dat is heel tof, om wat meer persoonlijke aandacht te hebben.
0: Ja, en merk je dat hen goed doet?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, daar hebben ze gewoon baat bij. En ik denk dat iedereen dat heeft. Iedereen wil natuurlijk gezien worden. En de leerlingen bij ons hebben daar soms iets meer behoefte aan, zeg maar. Dus dat is tof om dat dan te kunnen doen.
0: Ja, nou, mooi dat je dat doet. Nou, vanavond even lekker achterover leunen. Maar eerst nog even een mooie tekst delen uit de Bijbel. Want je hebt de Bijbel gekregen van Petra uit Veenendaal. Welke tekst wil je met ons delen vanavond?
2: Ja, ik wil graag de tekst uit Handelingen en dan hoofdstuk 2, vers 38. Kijk. Zal ik hem ook even voorlezen?
0: Ja, graag.
2: Yes. Ja, dat is: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.
0: Ja, het is volgens mij een tekst uit die lange speech van Petrus, toch? Op de eerste Pinksterdag.
2: Klopt.
0: Ja, een hele beroemde toespraak is dat geworden. Waarom heb je voor dit citaat gekozen?
2: Ja, het is heel bijzonder, want ik ben wat latere leeftijd tot geloof gekomen. Ik wist helemaal niets eigenlijk van het geloof. Ik had ook geen idee van wat een Bijbel was en wat dat inhield en hoe dat werkte. En ik ben de Alpha-cursus gaan doen, uitgenodigd door een vriendin. Ik vond het eigenlijk wel mooi. We hadden ook een leuke groep en het was ook heel gezellig. Dat speelde ook echt mee. En destijds kwam het weekend, het Alpha Weekend, waarin het thema de Heilige Geest was.
0: Ja.
2: En daar liet ik voor me bidden, want dat deed iedereen in de groep. Dus ik had nog wel wat last van groepsdruk destijds, dus deed dat ook. En daar brak eigenlijk God, eigenlijk de Heilige Geest, dwars door de muur heen die ik om mijn hart had gebouwd, zeg maar. Toen wist ik niet dat de Heilige Geest was, hoor. Maar dat was heel bijzonder. Dus daar kwam een hoop verdriet en pijn en frustratie uit. En eigenlijk heb ik het daar toen met de mensen over gehad, van wat gebeurt er? Nou, zij legden dat uit. En eigenlijk besloot ik in die nacht daarna om te gaan geloven. Het was echt een beetje een verstandelijke keuze.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, als er iets, zo noemde ik het nog, door die muur heen kan breken, dan moet dat wel goed zijn. En zo ben ik toen, heb ik echt de keuze gemaakt om te gaan geloven. En toen vroeg ik aan de mensen van, en nu?
0: Ja,
2: en toen kwamen ze aan met deze Bijbeltekst.
0: Ja,
2: en bekeer u en laat u dopen.
0: Ja, en wat haal je daar dan uit? Want er zitten dus meerdere dingen in. Kom tot inkeer en laat u dopen. Wat kwam eerst?
2: Ja, dan voor mij dus wel echt eerst die bekering. Want ik vroeg dus aan hun inderdaad ook van, ik heb nu gekozen om te gaan geloven. Ik zeg maar, hoe gaat dat dan nu verder? Hoe werkt dit gewoon? Ik had echt geen idee. En toen zeiden ze, dan ben je bekeerd. Ik zeg, noemen jullie dat zo?
0: Ja.
2: Blijkbaar heet dat dan zo. En toen zeiden ze, dan is het goed dat je je laat dopen? Want dat is een opdracht in de Bijbel. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ja. Ik denk dat ik 3 weken daarna ben gedoopt.
0: Ja, het doopbad in. Een heel mooi moment, denk ik, om gedoopt te worden. Ja. Maar nog even terug naar dat moment van bekering. Je maakte dus de keuze van ik ga geloven in Jezus. Was jouw bekeringsmoment. Hoorde daar ook dan iets bij van, nou, ik doe dat niet meer in mijn leven? Of deze wending of deze afslag neem ik in het leven?
2: Ja, dat ging ik eigenlijk later pas een beetje ontdekken, zeg maar. Dat is een proces wel geweest ook, waarin ik in mocht stappen en gewoon mocht gaan ontdekken van hoe werkt dat dan. Dus ik ging ook echt, ik heb heel veel Bijbel gelezen in het begin. En ik ging er ook heel veel vragen over stellen. Een voorbeeld was bijvoorbeeld, ik had van een vriendin wat cd's gekregen die gebrand waren. Dus ik vroeg haar, ik zeg, hè, maar dat is toch eigenlijk een beetje gek, want dat is niet helemaal legaal, toch, als je dat doet. En daardoor had zij zoiets, had ik zelf ook eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar nou ja, dat soort hele praktische dingen. Dus ik heb toen al mijn cd's opgeruimd. En ik denk dat er nog 1 originele overbleef. Ja. En voor de rest had ik niks meer. Dus dat soort hele praktische dingen ook. Maar echt gewoon, wat staat er in de Bijbel en hoe pas ik dat toe in mijn leven?
0: Ja, ik denk dat dat ook gewoon een proces is van elke dag. Tenminste, ook al ben je je leven lang ook christen, elke dag mag dan weer zo'n moment zijn dat je tot inkeer komt en dat je dan weer kiest om met Jezus te gaan leven.
2: Ja,
0: er zit ook een hele mooie belofte in deze tekst, namelijk vergeving van zonde ontvangen en je ontvangt de Heilige Geest. Heb je dat ook ervaren?
2: Ja, achteraf gezien zei men dus toen bij dat weekend dat dus een aanraking was van de Heilige Geest. Nou, ik zei toen nog, dat is echt gek, want ik heb niks gevoeld. Behalve de handen van de bidders, zeg maar, die op mijn schouder lagen. Maar ik mocht dat dus ook gaan ervaren. En dat dus inderdaad de Heilige Geest was. En het mooie is dat eigenlijk is de Heilige Geest nu mijn beste vriend. Toen dacht ik echt, wat een vaag gebeuren, zeg maar. En nu denk ik, hij helpt mij zo. En ik kan altijd bij hem terecht. En hij helpt mij gewoon om meer op Jezus te gaan lijken. En, en te doen wat Jezus deed. Ja, en dat zit in hele praktische dingen soms. En dat uitzicht op allerlei manieren. Ik heb bijvoorbeeld sinds een jaar een podcast. En die heet What Really Matters. En daar probeer ik bijvoorbeeld de vertaalslag echt te maken van mensen die nog niet geloven naar allerlei dingen, onderwerpen uit het geloof. En hoe maak je dat dan praktisch? Maar ook gewoon bijvoorbeeld allerlei taal die wij hebben als christenen. Nou, ik noem het wel Christinees. Maar wat is dat dan? Ja. Dus dat is echt bijzonder hoe dat allemaal zo tot stand is gekomen.
0: Ja, nou, mooi om even zo een inkijkje te krijgen in jouw geloofsleven. Hoe je tot bekering bent gekomen, hoe je christen bent geworden. En, en hoe je dat uitleeft. Mooi. Dankjewel voor het delen, Annette. Handelingen 2, vers 38, die mag je markeren in de Doorgeefbijbel. En geef de Bijbel door. En morgen iets na 6:30 gaan we ontdekken aan wie je hem hebt doorgegeven.
2: Top, helemaal goed. Dankjewel.
0: Annette. En een mooie avond, hè?
2: Ja, hetzelfde. Tot ziens.
0: Tot ziens. Hoi.
2: Doei.

Brian Dirksen in de dag van vandaag. Je hoort de Hope of the Nations. Ja, psalmen en gezangen die kunnen soms zo mooi zijn. En goed nieuws, want zometeen na 7 uur hoor je ze volop bij Tim Hendricks en het programma Wens. En hij start zometeen met het lied God is goed, altijd weer. En het wordt gezongen door het christelijk koor New Voices en Oriolus. Nou, dat hoor je dus zometeen na de klok van 7 uur. Hier bij GrootNieuws Radio. Ik spreek graag morgen weer om 4 uur in een nieuwe De Dag van Vandaag. Mooie avond.

0: de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Grootnieuwsradio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters. Dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hack

0: Van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
2: Zometeen
1: wens.
4: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
11: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
12: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
13: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.

Ja, je hoort het. We zijn weer vertrokken met de wens van vandaag. Dit waren New Voices en Orioles. Ze zongen God is goed, altijd weer. En zetten daarmee de toon voor deze nieuwe uitzending. En voor de rest van deze week. Fijn dat je er weer bent. Maandagavond, iets over 7, 28 september 2026. We hebben op je gerekend en de muziek klaargezet. Muziek voor elk seizoen van het leven. En ik hoop dat vandaag de muziek voor jou raak mag zijn. Dat dat ene lied, wat je misschien wel nodig hebt, dat dat erin zit. En ook als je ideeën krijgt tijdens de uitzending om een lied voor een ander aan te vragen, dan hoop ik dat je ons weet te vinden. grootnieuwsradio.nl/wens. Laat maar weten wat we kunnen draaien, voor wie en wat je boodschap is. De verzoekplaten wijzen ons de weg vanavond. En de eerste wens wijst ons de weg naar Houten. Lydia Vink, goedenavond. Mag je een boodschap overbrengen namens Marijke? Marijke zegt, lieve vriendin, morgen word je 56 jaar en ik wil je nu alvast van harte feliciteren. God zegen op jouw nieuwe levensjaar. En ik hou van je. Liefs, zegt Marijke Lensink met Psalm 27. Wacht op de Heer. Hier is Tenira Sturm.

0: Vriendinnen onder elkaar vanavond hier in Wens. Marijke stuurt Lydia het lied Wacht op de Heer, Psalm 27. Wil je ook iemand een lied sturen? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. Een lied en een persoonlijke boodschap via de radio. Maar ik ben ook benieuwd natuurlijk wat jij graag zou willen horen. Ook dan draai ik graag een plaat voor je. Wij kijken even naar de tekst van vandaag, want elke dag een stukje inspiratie uit de Bijbel. En vandaag lezen we Matteüs hoofdstuk 6, vers 21.
1: De dagtekst.
0: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Matteüs 6, vers 21. Het is er weer een om in te lijsten. En dat doen we ook met de muziek. Matteüs 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid die deze wereld kent. Is het waard te weten wie u bent? Meer dan ooit, zong jubilate Deo Woudenberg bij de dagtekst Matthäus 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En zing je mee met het volgende lied. Johannes de Heer nummer 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Dini Kouwe uit Lemelen. We draaien het lied ook speciaal voor u. Met heel veel liefs van de kinderen. Ze zeggen, lieve mama, we zijn blij en dankbaar dat we afgelopen weekend jouw 89ste verjaardag mochten vieren. Het was de eerste verjaardag zonder pa. En op zo'n bijzondere dag wordt het gemis toch wel extra gevoeld. Het was een bewogen jaar voor je. Maar we zijn dankbaar dat je zo dapper verder gaat, ook al is het niet altijd makkelijk. Je weet dat je hemelse Vader bij je is en voor je zorgt. En we bidden je zijn zegen en nabijheid toe voor het komende levensjaar. Liefs van de kinderen. Deze warme woorden voor u, Dini Kouwe uit Lemelen, met dit warme lied. Al de weg glijdt mij mijn heiland, zingen we met Mannenkoor Lelystad onder leiding van Jan Zwanepoel.

Een melodie van overgave. Geef mijzelf aan u volkomen. Gespeeld door Jan Lenselink op de vleugel. En je hoorde het Dick Lemaire Orchestra. En hier hoor je het lied voor Rijn Gerritsen uit Haarlem aangevraagd. Rijn, van harte met je 18e verjaardag namens opa en oma, Arie en Henny Gerritsen. Ze laten weten, speciaal voor onze lieve kleinzoon Rijn, een lied om je te vieren, omdat we trots op je zijn en veel van je houden. Dit is Hoe groot zijt gij met het Urkergemeen Koor Immanuel.

0: kunnen over ze praten. En dat gaan we ook zeker doen deze week. Maar het mooiste is toch, de mooiste introductie is dat ze zelf van zich laten horen en hier een visitekaartje afgeven. Je hoorde het nieuwe blijde klanken koor van de week. Christelijk streek mannenkoor Noordwest-Veluwe. Onder leiding van Martin Mans met We Are Marching in the Light of God.
1: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
2: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
1: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Vandaag ook speciaal voor Jannie van Tel Donker uit Hardingsveld-Giessendam. Muziek in de uitzending. Ik draai onder meer Psalm 121, zometeen gezongen door Viva Fox Elspeet. Maar eerst gaan we luisteren naar Lucas Kramer. Hij zingt Op die dag in de hemel. Wat een vreugde zal dat zijn. Opwekking 818. En dit lied heeft alles te maken met deze datum vandaag. Jongste zus Ria. Ria de Muldonker zegt, lieve Jannie, 54 jaar geleden beloofden Bert en jij elkaar trouw. Je gaat nu alweer anderhalf jaar zonder Bertje weg. En dat valt niet altijd mee. Daarom noemen we vandaag jouw naam en die van Bert. Ook in dierbare herinnering aan alle mooie jaren die jullie samen van God ontvingen. Een dikke knuffel en een lieve groet van je zus Ria.

Van het psalmenboek naar Johannes de Heerbundel. Nummer 306a, Op bergen en in dalen. Vanavond gezongen door Veenendaalse mannenzang onder leiding van Arnold Kuik en Inge van den Oever uit Nieuwegein. Het lied krijg je van Tera, Wendy en Rita. Ze zeggen, lieve Inge, even een bemoediging voor jou. We weten dat je altijd naar wens luistert en de liederen heerlijk meezingt. Zo ook vanavond. Weet dat we aan je denken en natuurlijk ook voor je bidden.

Dat was onder leiding van Johan Bredewoud de zeeklank met Loof de Heer, o mijn ziel, Psalm 103 en Psalm 65. En ook in het volgende lied hoor je duidelijk de psalmen terug, Psalm 42 en 43. En dan zingt het Geener Muidermannenkoor stereo: Ik blijf hem prijzen in mijn lied. Dwars door alles heen blijven we hem prijzen. En dat doen we in wens met de liederen die we aanvragen. Liederen voor God en liederen tot opbouw van elkaar. En wil je zelf ook een lied toevoegen aan de uitzending? De komende uitzendingen misschien. grootnieuwsradio.nl/wens om een plaat aan te vragen. Je wens door te geven. Ik zeg tot morgen. Bedankt voor het luisteren. En ik wens je nog een fijne avond.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
3: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muskathlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
1: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

niet begrijp. Ik kom met alle twijfel in mijn hart. Ik kom zoals ik ben. Ik geef u al mijn zorgen.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: 124. Download de app en start met vinden.
1: Is dit het?
2: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot.

0: om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die daar die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: 4Me-machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4Me-machines.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentimmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje!
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: 4Me-machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4Me-machines.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zometeen levenswoorden.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 plus 1 gratis.

0: extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
8: Met Daan Olthof.
9: Een hele goede avond. Als je terugkijkt op deze dag, kun je ze dan zien? De wonderen die God gedaan heeft. Ze zijn misschien niet altijd even zichtbaar, maar hij doet ze nog steeds. Net zoals in de Bijbel. Straks dan staan we stil bij het wonder dat hij deed. Een dove man kon dankzij Jezus weer horen. Eerst lezen we uit Matteüs 6, vers 21. Daar staat: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

0: Hillsong Worship. Je hoorde Who You Say I Am. In de overdenking van Hans Alblas staan we vandaag stil bij het wonder dat Jezus deed. In Markus 7, vers 34, daar staat: Jezus sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: Evata, wat betekent ga open. Met veel bewogenheid opent Jezus de oren van een dove man en laat opnieuw aan zijn leerlingen zien wie hij is. De Messias die God gestuurd heeft.
1: Er wordt gezegd dat onze economie steeds meer draait om aandacht. Omdat er zo ontzettend veel is waar we onze aandacht aan kunnen geven, is deze in verhouding schaars geworden. In Markus 7, vers 30 tot en met 37 gaat het in feite ook om de vraag waar onze kostbare aandacht naartoe gaat. Hij, dat is Jezus, vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van de Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte. Stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: Ephatha, wat betekent ga open. Daarop gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was, maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rond vertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Zoals vaker bij Markus gebeurt er in enkele versen een heleboel. We zouden het kunnen hebben over de omweg die Jezus neemt en waar zijn reis nu precies eindigt. We kunnen ons afvragen aan welke aandoening de man leed. Was zijn moeite met spreken een gevolg van zijn doofheid of stonden deze twee kwalen los van elkaar? En dan valt ons natuurlijk de bijzondere methode op die Jezus gebruikt om de man te genezen. De mensen vragen om handoplegging. En in plaats daarvan stopt hij zijn vingers in de oren van de man en raakt hij diens tong met speeksel aan. Al deze details doen het toe voor Markus, maar ze vormen niet de kern van zijn verhaal. Ze kunnen zelfs gemakkelijk onze aandacht afleiden van waar het echt om gaat. Om dat te zien moeten we naar het grotere plaatje van het Markus-evangelie blijven kijken. Steeds gaat het Markus om die ene vraag wie Jezus is. De verschillende personages die hij opvoert krijgen dat niet helder. De mensen uit Nazareth zitten zo vast aan hoe zij Jezus van

jongs af aan hebben gekend dat ze hun beeld van hem niet kunnen bijstellen. De Farizeeën zien hem vooral als een bedreiging voor hun macht. En zelfs tot Jezus' eigen leerlingen dringt het maar niet door. Ze hebben wel ogen, maar zien niet. Ze hebben wel oren, maar horen niet. Zoals Jezus verzucht in hoofdstuk 8, vers 18. Ook wanneer hij zich over deze gehandicapte man ontfermt, slaakt Jezus een diepe, diepe zucht. Marcus gebruikt hier een specifiek werkwoord dat nergens anders in de evangelie voorkomt. Je kunt het ook vertalen met steunen. Paulus gebruikt het in Romeinen 8, vers 23. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Regelmatig hoor ik mezelf op zo'nzelfde manier zuchten en steunen. Bij nieuwsberichten over oorlogen, natuurrampen, criminaliteit. Bij de vaak schrijnende verhalen van mensen die ik begeleid over emotionele verwaarlozing, grensoverschrijdend gedrag en diepe innerlijke worstelingen. En bij de gebrokenheid waarmee ik in mijn eigen leven en in dat van mijn dierbaren te maken heb. Waar zucht jouw hart om? Waarom Jezus zucht, zegt Marcus er niet bij. Is het uit pure bewogenheid met de man voor wie hij bidt? Is het vanwege de pijn om de gebrokenheid van het leven in het algemeen? Misschien gaat het nog wel meer om de geestelijke doofheid en blindheid van de mensen. Bij het grote publiek gaat er veel aandacht uit naar het spectaculaire wonder dat Jezus hier doet. De mensen raken buiten zichzelf van enthousiasme. Ze kunnen hier onmogelijk over zwijgen, hoezeer Jezus hun ook verbiedt om erover te spreken. Misschien hadden ze slechts op een zegen gehoopt en nooit aan genezing gedacht. Nu die genezing er toch is gekomen, weten deze mensen haar wel in het juiste perspectief te plaatsen. Alles wat hij doet is goed, roepen ze uit. Hun woorden zijn een echo van het refrein uit Genesis 1. En God zag dat het goed was. En ze vervolgen met een toespeling op Jesaja 35, vers 5 en 6. Dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Deze profetische woorden van Jesaja gaan over de tijd dat de Messias komt om zijn rijk van vrede en gerechtigheid te brengen. Dat is precies wat Marcus wil aantonen. Jezus is de Messias die Gods koninkrijk brengt op aarde. Hoeveel aandacht wil jij hier aan geven?

0: Dien hoorde je bij Grootnieuws Radio. Heel mijn hart zingt. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas. Die vandaag gaat over Jezus die een dove man weer laat horen.
1: Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ken je die verzuchting van een ouder? Misschien heb je dit heel vaak gehoord uit de mond van jouw ouders. Misschien heb je het zelf al 1000 keer gezegd tegen je eigen kinderen of kleinkinderen. De boodschap is voor jou heel eenvoudig, maar op de een of andere manier dringt hij maar niet tot hen door. Marcus maakt pijnlijk duidelijk dat de leerlingen van Jezus nogal traag van begrip zijn. Halverwege hoofdstuk 8 lezen we hoe Jezus zijn ongenoegen niet langer voor zich kan houden. Begrijpen jullie het dan nog niet? Volgens hem hebben zijn leerlingen wel oren, maar horen ze niets. Ze hebben wel ogen, maar zien niets. Misschien is het daarom dat Jezus voor de 2e keer een mensenmenigte voedt met slechts een beetje brood en vis. We lezen Marcus 8, vers 1 tot en met 9. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden: maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. De overeenkomst met de eerste keer in hoofdstuk 6 is treffend. Deze keer is Marcus wel veel korter van stof. En hij vermeldt ook opmerkelijke verschillen. Bijvoorbeeld dat nu niet de leerlingen beginnen over het probleem van het broodtekort, maar Jezus zelf. Dat probleem is deze keer nog groter dan de vorige keer. Toen hadden de mensen onderweg nog eten kunnen kopen als ze maar op tijd naar huis zouden gaan. Nu is daar geen sprake van. Het is zelfs maar de vraag of sommige mensen de terugreis vol zouden houden op een nuchtere maag. Jezus' onderwijs heeft maar liefst 3 dagen geduurd. Het is prachtig dat ze zo lang bij Jezus zijn gebleven, in afhankelijkheid en vertrouwen, maar ze zijn nu wel uitgeput. Dat raakt Jezus in het diepst van zijn ziel. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om de mensen zomaar te laten weggaan. Zijn maag keert zich in hem om, niet van de honger, maar van bewogenheid. Je hoort Jezus als het ware opnieuw verzuchten, net als bij de man die zowel doof was als een spraakgebrek had. Deze bewogenheid herken ik. Regelmatig voel ik een diepe liefde voor de mensen die ik mag onderwijzen of begeleiden. Ze helpt me om voorbij te zien aan hun tekortkomingen, om werkelijk naast hen te gaan staan en om aan te sluiten bij waar zij zijn. Het antwoord van de leerlingen klinkt alsof ze er nog steeds helemaal niets van begrepen hebben. Toch is er een ontwikkeling bij hen gaande. Niet langer verwachten ze brood uit de verlaten plek waar ze zijn, de directe omgeving of de mensenmenigte. Indirect vragen ze aan Jezus wat hij aan het probleem gaat doen. Hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Jezus weet hoe. Hij overtreft zelfs de eerste broodvermenigvuldiging. Er blijven wel 7 grote manden brood over. Belangrijker is wellicht dat er nu niet alleen Joden, maar ook veel niet-Joden aanwezig zijn. Dat Jood en niet-Jood samen de maaltijd gebruiken is op zichzelf al een wonder. In de gemeente van Christus zal dit later ook gaan gebeuren. Het dankgebed en de woorden die Jezus uitspreekt bij het breken van het brood lijken bovendien vooruit te wijzen naar het avondmaal. In Christus worden heel verschillende mensen met God en met elkaar verzoend en worden zij verzadigd van het hemelse brood. De leerlingen zijn best hard leers en hebben veel herhaling nodig. Hoewel niet zonder verzuchtingen, komt Jezus hen hierin tegemoet. En uit bewogenheid voor Joodse en niet-Joodse mensen doet hij een geweldig wonder. Niet alleen voedt hij hun hongerige magen, ook richt hij tekenen op van zijn koninkrijk van vrede en recht. Jezus nodigt je uit om heel aandachtig naar hem te kijken en om je oren te spitsen wanneer hij spreekt. Hoe mag hij jouw honger stillen?
2: Amazing grace, how sweet.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Sun Project hoorde je bij Groot Nieuws Radio. U bent bij mij, daarvoor Chris Tomlin en Amazing Grace, My Chains Are Gone. Vandaag kon je luisteren in Levenswoorden naar de overdenking van Hans Alblas. Hij heeft nog een hele hoop meer overdenkingen gemaakt over Marcus. Wil je deze beluisteren? Dan kun je die vinden in de Groot Nieuws Radio Levenswoorden podcast. En die is te vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Titus, het tweede hoofdstuk uit de Basisbijbel. Leefregels voor de gelovigen. Maar zorg dat wat jij aan de mensen leert klopt met het gezonde woord van God. Leer oudere mannen dat ze nuchter moeten zijn, fatsoenlijk, verstandig, met een gezond geloof en vol liefde en geduld. Oudere vrouwen moeten dat ook zijn. Ze moeten zich gedragen op een manier die past bij mensen die bij God horen. Ze mogen niet kwaad spreken en niet aan wijn verslaafd zijn. Maar ze moeten andere mensen wijze raad kunnen geven. Zo kunnen ze de jonge vrouwen leren om verstandig te worden, van hun man en kinderen te houden, fatsoenlijk te zijn, het huishouden goed te doen en hun man liefdevol te dienen. Dan kunnen er geen slechte dingen van het woord van God gezegd worden. Moedig ook de jonge mannen aan om in alles verstandig en bescheiden te zijn. Geef hun in alles wat je doet het goede voorbeeld, in je spreken, in je geloof en in je daden. Breng de boodschap op een gezonde manier. Dan kunnen de mensen die tegen ons zijn ons tot hun ergernis nergens van beschuldigen. Ze zullen niets slechts van ons kunnen zeggen. Zeg tegen de slaven dat ze hun meesters in alles moeten gehoorzamen. Ze moeten hen trouw dienen zonder tegenspreken. Ze mogen niet stelen, maar moeten laten zien dat ze te vertrouwen zijn. Zo laten ze in alles zien hoe goed het woord van God onze redder is. Want God heeft ons laten zien hoeveel hij van de mensen houdt. Hij wil alle mensen redden. Zijn liefde en goedheid voeden ons op. Daardoor houden we ons niet meer bezig met de slechte dingen van de wereld. Voortaan kunnen we verstandig en vol geloof in deze wereld leven zoals God het wil. Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat onze grote God en Redder Jezus Christus in al zijn macht en majesteit zal komen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te bevrijden van het kwaad. Zo heeft hij van ons een zuiver volk gemaakt en dat volk is zijn eigendom. Het is de bedoeling dat dat volk zijn best doet om het goede te doen. Leer de mensen deze dingen, moedig hen aan en voed hen op in het geloof. Niemand mag op je neerkijken.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijventerrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.